Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op deze dinsdag 9 juni. Het is wisselend bewolkt, regelmatig buien bij ons in Zeeland. Kan ook onweer bij zitten. Een krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden vandaag. In het nieuws is de onduidelijkheid over de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Er ligt een restauratieplan, alleen komt er maar geen reactie van de gemeente. Dus gaat het allemaal dan nog wel door. Er is een afsplitsing van de lokale partij Borselen, lees ik in de PZC. Raadsleden Connie van der Borgt en Sam van de Hoofd gaan samen verder als Beter Borselen. Ze voelen zich niet meer thuis bij die lokale partij Borselen. Ze zaten nog maar net in de raad. En de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, Cerelo, opent zijn laatste nieuwe woonlocatie, de vijfde. En daarmee is een groot project afgerond. En straks al in Zeeland wordt wakker, Stefan Buysen die weer naar het WK gaat. Alleen dit keer zonder zijn grote spandoek met het woord Kloosterzanden. Mag niet mee dit keer. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Maar eerst beginnen jij en ik, ook vandaag, zijn we samen

0: When Smokey Sings van ABC op dinsdag 9 juni. Vannacht voelde ik een spanje op mijn hoofd. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik toch wolkjes langs drijven. En ook blauwe lucht betekent dat we toch ook wat zon gaan zien, denk ik. Maar ook regelmatig buien, hè? Houd er rekening mee. De Tweede Kamer bepaalt straks of GroenLinks-PvdA zich voortaan pro mag noemen in de Haagse politiek. De Raad van State had eerder geen bezwaar na klachten van lokale partijen met de naam pro, die het allemaal verwarrend vinden. Vandaag bepaalt de Tweede Kamer wat zij aan moeten met pro. Het laatste boek van Lieke Marsman verschijnt vandaag. Gaat over een dichter die een huis koopt en dan ontdekt dat er een ondergrondse wereld is waar je terecht kunt komen, waar mensen hun zonde afkopen in ruil voor stukjes ziel. Lieke Marsman overleed vorige week aan de gevolgen van kanker. Haar boek verschijnt vandaag dus. En bij ons in Zeeland, het Watersnoopmuseum in Ouwekerk heeft een nieuwe tafel. Daarop zie je versneld afgespeeld worden hoe een landschap verandert als er steeds water overheen spoelt. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter, het is Donald Duck dag. Bij grote voetbalevenementen waar Oranje speelt is het altijd wel even leuk om te kijken op televisie of je ergens in het publiek dat spandoek ziet met de tekst Klooster Zanden. Groot spandoek is dat. Stefan Buijsen wil dat ook weer meenemen naar het WK voetbal waar hij naartoe gaat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Alleen mag dat niet. Dat doek blijft dus thuis, hoorde Omroep Zeeland's Pim de Visser.
1: We zijn er weer bij.
2: Stefan, jij bent een groot Oranje-fan en jij gaat naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Normaal gesproken neem je altijd een groot spandoek mee, maar dat kan nu niet. Wat is er precies aan de hand?
3: Ons spandoek valt buiten de proporties zoals de FIFA ze eist, zeg maar. Dus het mag 4 bij 2 meter zijn. En die van ons is 10 bij 1 meter. En we hebben via de KNVB een aanvraag ingediend. Of het goed te keuren was, maar ze keuren het af omdat het gewoon buiten proporties is, zeg maar.
2: Heb jij enig idee waarom dit de regel is, waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
3: Nee, geen idee. Het is al over heel Europa mee geweest. In Duitsland heb het gehangen. In Ierland. Echt geen idee.
2: Nou, Stefan, hier zien we dus het spandoek. Schrijf hem eens even.
3: Ja, gewoon het dorp, Klooster Zanden. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand, zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in stadions.
2: Ja, want jullie zijn best wel goed te spotten bij oranje wedstrijden, volgens mij.
3: We doen ons best daarvoor, ja. Ja, het is altijd wel een sport om een mooi plekje te vinden.
2: Hoe lang neem je dat spandoek al mee?
3: Deze hebben we sinds 2021, denk ik. En ja, die vorige die ging ook al een poosje mee, hoor. Dus die is ook in de Oekraïne geweest. En zelfs daarvoor ook al.
2: Dat was 2012, kan ik me herinneren.
3: 12, ja. Dus van voor 2012 tot 2020 hebben we ermee gedaan. Dat was corona natuurlijk. En toen was het de EK in Nederland. Of door heel Europa. En toen hebben we hem meegenomen in het stadion toen. Voor het eerst.
2: En hoe lang ga jij zelf al naar de wedstrijden van Oranje?
3: Ik volg ze al vanaf 2000 met het EK Nederland en België. En dat was de eerste wedstrijd. Het was Nederland-Joegoslavië in de Kuip. Dat was een 6-1 overwinning. En de sfeer proefde dan meer, zeg maar. En ondertussen zit ik op zo'n 130 interlands, denk ik.
2: Wat vindt jouw vrouw van je hobby?
3: Ja, heb je iets te vinden daarin? Nee. Dus, ze vindt het allemaal goed. En geen hobby meer. Het is eerder passie geworden, zeg maar, in de loop van de jaren. Ja,
2: het hoort bij jou?
3: Ja, het hoort erbij. Ja. Het is leuker om naar Oranje te gaan als naar een clubwedstrijd. Andere sfeer, andere gemoedelijkere supporters.
2: En als ik dat toch mag vragen, heb je wel een clubvoorkeur in Nederland of is het alleen Oranje?
3: Nee, jawel. Toch wel Ajax. Ik zou eerder naar de wedstrijd van Nederland zelf gaan als naar de wedstrijd van Ajax.

Ja, Viva Hollandia, het Nederlands elftal, speelde trouwens gisteravond, hè, tegen Oezbekistan. 2-1 werd het voor Nederland. Mooi trouwens, Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die deed de hele wedstrijd mee in New York. Zijn concurrent, centraal achterin, Jurjen Timber, is geblesseerd. Die doet dit WK toch niet mee. Dus onze ogen vooral gericht op Jan-Paul van Hekken.

Nia en Samsee hier op Omroep Zeeland om 6:15. Wat zijn jouw plannen vandaag? Waar ga je heen? Waar verheug je je misschien wel op? Ben ik benieuwd naar? Laat het me weten. 0118 45 9. Of waar zie je tegenop? Kan natuurlijk ook. 0118 45 9. Even een appje, dan kun je vertellen hier in deze uitzending. Het is wisselen bewolkt vandaag. Regelmatig buien. Ook kan er onweer bij zitten. Een krachtige zuidwestenwind. En in regenbuien moet je even rekening houden met windstoten. En het wordt hooguit 18 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig met buien en een krachtige wind. Op dit moment opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 9:55. Laagwater vanmiddag om 4:50. De zon onder, vanavond 10:01. En de watertemperatuur is even een beetje lastig, want het meetnet van Rijkswaterstaat doet het op dit moment niet. Althans, ik kan niet bij de gegevens. Dus hoe warm het water nu is, weet ik niet. Maar ja, het zal niet heel veel schelen met dat van gisteren. Toen waren de Zeeuwse wateren in elk geval 17 à 18 graden.

0: Billy Joel and the River of Dreams. 7:50. Ik vroeg natuurlijk aan jou weer, wat ga jij doen vandaag? Ik kreeg een berichtje van Manuele Schieffer die laat weten... Goedemorgen Remco, ik wens je een dag vol geluksmomentjes. Kijk, dat is mooi. Dankjewel, Manuela. Ook een bericht kreeg ik van... moet ik heel eventjes opzoeken... van Ruben. Die gaat muziek maken vandaag. Dat doet hij wel vaker. En Peter Stro is net met Luna naar buiten geweest. Het eerste rondje van 4. Laat hij weten. Ondertussen weer binnen. Loni Blom reageerde ook. Goedemorgen, Loni.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En dan gaat het vast over eten, denk ik.
1: Ja, uiteraard. Ja, wij zijn van de aanschuiven.
0: Ja, de aanschuif. Dit is wel een bijzondere aanschuif. Wat gaat er vandaag gebeuren?
1: We hebben in het dorpshuis in de Renesse de laatste tafel in de buurt, samen tafelen. En dan gaan we een hele grote groep tussen de middag gaan we eten.
0: En dat is extra groot dit keer dan?
1: Ja, het is uitgebreid. Er is ook af en toe is er muziek bij of een bingo of weet ik veel wat. Dat we laten ons verrassen straks.
0: Je liet me ook weten dat er eigenlijk heel veel van dit soort projecten zijn. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, bij ons, alle dorpshuizen doen dat zo'n beetje. En eigenlijk stopt dat nu. En nu heeft het dorpshuis in Haamstede heeft het overgenomen. In juli en augustus kunnen we daar ook nog 3 keer gaan eten.
0: Dus komt daar iedereen van het hele eiland dan naar Haamstede toe?
1: Ja, meestal maar zo rond de 7,50.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het.
0: Ja, maar komt daar dan straks...
1: Het is heel gezellig. Het is, ik denk dat we vanmiddag wel gauw met 35, 40 mensen daar zitten.
0: Ja, gezellig is het inderdaad. Want die zomer, dat is natuurlijk altijd wel een ding als heel veel dingen dicht zijn en zo. Want ik kan me voorstellen dat het ook is voor de gezelligheid om bij elkaar te zijn. Hoe doe je dat dan in de zomer?
1: Ja, daar doen we het voor eigenlijk. Dat is hartstikke leuk. En het wordt een steeds grotere groep. Dus dat is bijna ons hele complex hobbelt daar straks naartoe om 11:30.
0: Ja. En de zomermaanden, is dat dan een lastige periode?
1: Ja, dat is afzien.
0: Want?
1: De zomermaanden, meestal juli en augustus, dan is het niet. Dan moeten we elders iemand zien te vinden die voor ons wil koken.
0: Of een picknick organiseren, dat kan natuurlijk ook. Gewoon lekker buiten.
1: Oh ja, we wonen in Renesse, de Russie, altijd. Dat doen we zelf onderling. Gaan we hier lunchen of daar lunchen. Of even op het terras, even een tostietje of weet ik veel wat. Nee, we komen de zomer wel door.
0: Ja, heel goed in elk geval. Het gaat om de gezelligheid natuurlijk. En dan, ik ga het maar even heel zwaar zeggen hoor. En dat mag je zeggen of ik het fout heb. Dat is ook tegen eenzaamheid dan?
1: Ja, voor de eenzame ouderen, tussen aanhalingstekens wat mij betreft natuurlijk. Maar er gaan steeds meer mensen mee. Het is gewoon heel erg leuk. Het is natuurlijk heel weinig geld. Het wordt gesponsord aan alle kanten. En je bent er even uit. Het is leuk.
0: Samen
1: ik vind het leuk.
0: Tafelen. Vandaag nog en dan eventjes niet op de ouderwetse manier in Renesse. Maar wel in het dorpshuis in Burg-Haamstede. Want daar kunnen jullie dan de komende maanden in elk geval terecht. Dat is goed nieuws. Loni Blom, dankjewel dat je dat hier weer vertelde. Fijne dag, Loni.
1: Dankjewel, jullie ook. Oké.
0: Dank je. En eet smakelijk ook vandaag bij Samen Tafelen.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Ja, er gebeuren mooie dingen op Schouwen-Duiveland, met dus ook dat samen tafelen. Gelukkig hebben ze een oplossing gevonden voor de zomermaanden. Loni, dankjewel dat jij dat hier vertelde. Wil je ook een keertje jouw verhaal doen? Vertellen wat jou bezighoudt. Altijd welkom, hè? 40118-499-999. De BUMA Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Opvallend veel Nederlandstalige liedjes staan in de toplijst, zegt de jury van de BUMA Awards toch in elk geval. En het succesvolst is toch echt Samuel Welte met Echte Liefde Is Te Koop. De grootste hit van vorig jaar, dus de prijs is voor hem.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
1: Het is 6:30, goedemorgen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Monumentenorganisatie Boei heeft vorig jaar een verbouwplan ingediend, maar de gemeente Schouwen-Duiveland heeft daar tot nu toe niet op gereageerd. Boei dreigt daarom met juridische stappen, en als er in augustus nog niets duidelijk is, wil Boei zich terugtrekken uit dat project. Er is een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Borgt en Sam van der Hooft gaan samen verder als Beter Borselen. In de PZC zeggen ze dat ze zich niet kunnen vinden in de huidige gang van zaken bij de partij. Van der Borgt en van der Hooft zaten nog maar net in de gemeenteraad sinds de verkiezingen in maart. De lokale partij Borselen zou een wethouder leveren, maar die trok zich onverwacht terug. In Zierikzee is afgelopen zaterdagavond iemand beroofd. Volgens de politie gebeurde dat op de Melkweg, ter hoogte van de fietsenstalling van het festival Anywave. Verdere details meldt de politie nog niet, ze zoeken getuigen. Windsurfer Bob van der Burgt begint vanmiddag met zijn recordpoging op het Gevelingenmeer. In 24 uur tijd wil hij 800 kilometer afleggen. Daarmee vraagt hij aandacht voor kinderen met een spierziekte. De precieze starttijd is nog afhankelijk van de wind. En het weer dan. Wisselend bewolkt met regelmatig buien kan onweer bijzitten. Een krachtige zuidwestenwind en in regenbuien ook windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Feel It Still van Portugal The Man op Omroep Zeeland. Straks de Zeeuw van de Dag, die gaat vertellen over een bijeenkomst waar kleine instellingen of sociale initiatieven alles horen hoe zij geld kunnen krijgen.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Eerst eens even luisteren bij minicamping Catharina Maria Hof in Kampeland. Ze willen meer doen met kunst en daarom wordt er nu onder leiding van een kunstenaar uit Sicilië een groot landschapskunstwerk aangelegd. Omroep Zeeland's Pim de Visser, die hoorde dat van de eigenaar.
2: Op minicamping Catharina Maria Hof in Kampeland. Gina Antonissen, eigenaar en kunstenaar. Wat is hier precies aan de hand?
3: Ja, welkom. We staan hier in de voormalige schapenweide. En wat we hier zien is eigenlijk een van de werken dat door een kunstenaar is bedacht. Het is bedacht door Giuseppe Licari, een Italiaanse kunstenaar van afkomst. Hij woont al 19 jaar in Rotterdam en we hebben hem uitgenodigd omdat hij vaak hele grote landschapskunstwerken maakt.
2: Voor mij, naast mij en achter mij bevindt zich nu het landschapskunstwerk. Ja, het is vrij groot, bijna wel de helft van een voetbalveld groot zou ik het omschrijven. En het is dus eigenlijk één grote lijn. Nou, die is nu op dit moment nog niet af, maar die lijn die begint dus ergens in het midden van die weide. En die trekt zich rond als een soort slakkenhuis, zo moet je het een beetje zien. En die wordt groter en groter. Ja, en die lijn wordt dus vervolgens gevuld met schelpen. Er zijn mannen nu mee bezig. Ja, die lijn is nog niet af, er staan nu allemaal zakken met schelpen. Echt enorm grote zakken van wel zo'n anderhalve meter bij anderhalve meter. Helemaal gevuld. En die schelpen gaan vervolgens dus op de lijn komen. En dan is het kunstwerk af. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
3: De schapenwei die gebruiken we altijd als plek voor openbare kunst. We vinden het mooi als mensen over de dijk rijden en in het veld kunst zien staan. Vaak heel erg gerelateerd aan eigenlijk hele herkenbare dingen. Maar dan toch net met een twist. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een pad wat eigenlijk nergens naartoe loopt. Het loopt gewoon naar het midden van de schapenwei en dan moet je eigenlijk weer omdraaien en terug. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld allerlei hooibalen, ronde hooibalen met hele gekleurde vlakken. Dus eigenlijk dingen die mensen hier heel vaak zien, maar dan net even anders. We hebben ook een keer autodaken hier gehad. Dus de onderkant van de auto was verwijderd, waardoor het leek alsof de auto's helemaal verzonken waren in het gras. En zo doen we eigenlijk elk jaar iets nieuws. Omdat ik en mijn vrouw Janne van Gilst, ook kunstenaar, vinden dat er nooit genoeg kunst is. En in Zeeland mag dat sowieso wat meer. En ik denk vooral ook in de openbare ruimte.
2: Hoe gaan jullie te werk? Want ik zie natuurlijk dit kunstwerk. Ik zie een hoop kruiwagens, een hele hoop schelpen. Hoe maken jullie het?
3: Ja, we hebben gisteren de vorm uitgezet. De kunstenaar was bedacht en kwam vervolgens uit op een 1 meter breed pad van 370 meter lang. Dus daar doe je ongeveer 5 minuten over om dat te lopen. Maar als je dan gaat uitrekenen hoeveel schelpen je daarvoor nodig hebt, kom je toch stiekem op 16.000 kilo. Dus er staan hier 20 big bags aan schelpen uit de Noordzee, die we nu even met de trekker allemaal op zijn plek hebben gezet, zodat we zo min mogelijk hoeven te lopen. En nu gaan we is het echt handwerk om het mooi op het pad aan te gaan brengen.
0: Kijk, Catharina Maria Hof, de minicamping in Kampeland. Dit is Snelle en Laat het Licht Aan.

Dat is sneller en laat het licht aan. Kijk ik nu naar de verkeersinformatie, zie ik meldingen van de ANWB over de A16. Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, hou rekening met 6 minuten vertraging. En naar de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 5 minuten.

0: Don't Preach van Madonna.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is een heel bijzondere dag voor heel veel kleine maatschappelijke initiatieven. Die krijgen namelijk les hoe zij het beste subsidie kunnen aanvragen. Want ja, als je weet waar je moet zijn, dan krijgt jouw idee voor een buurtuin, een serie lessen op school of een mooie wandeltocht misschien wel vleugels door geld te krijgen. Bibliotheek ZB in Middelburg heeft een initiatievencafé vandaag. Anne Verheijen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Noem nog eens een paar van die ideeën dan.
2: Ja, je kan hierbij denken aan een moestuin, een speeltuinvereniging, dorpsraad. Nou, dat soort dingen en de dingen die je net al noemde.
0: En die willen allemaal geld hebben, maar dat is lastig om te vinden?
2: Ja, en ook vooral lastig om te weten waar je moet zoeken. Dus als je weet waar je moet zoeken, dan is het al makkelijker om het geld te vinden. Ja, klopt.
0: Nou, je bij de gemeente toch? Of is dat te makkelijk gedacht?
2: Ja, dat was niet wel een makkelijk gedacht. Want als iedereen bij de gemeente aanklopt, dan zeggen ze bij ons, moet je niet zijn, ga eens kijken bij fondsen of andere subsidiegevers. En bijvoorbeeld bij ons, bij het subsidieloket. En dan helpen wij weer mensen op pad of in ieder geval een beetje de weg in het wereldje van de fondsen.
0: Want dat is jouw dagelijks werk, hè? Jij helpt van die mooie Zeeuwse initiatieven aan geld. Wat doe jij dan?
2: Ja, klopt. Ik help ze niet direct aan geld, maar ik help wel om te kijken van wat is jouw project precies of wat houdt het in? En welke fondsen zijn er allemaal? En past jouw idee of project of initiatief bij de doelstellingen van die fondsen? Waardoor je dus weet, bij dat fonds moet ik niet zijn, bij dat fonds moet ik misschien wel zijn. Of die kan ik eens eventjes bellen om te kijken of mijn project daarbij past.
0: Ja.
2: Ja, dat.
0: Want is er inderdaad gewoon veel geld te vinden zonder dat we dat misschien eigenlijk weten?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat veel projecten niet weten of niet goed weten waar moet ik zijn. Die zijn eigenlijk gewoon heel enthousiast over hun eigen idee. En dat willen ze zo snel mogelijk van de grond krijgen.
0: Ja.
2: Ja, en daar is geld voor nodig. Maar daar zit niet altijd iedereen helemaal in of heeft daar helemaal kennis van. Of vindt dat heel leuk om te doen. Want dat is natuurlijk ook nog een... het kost wel gewoon tijd. En je moet er tijd in steken en energie. En dat is soms... Dat moet wel een beetje met elkaar stroken, zeg maar.
0: Dat is jouw dagelijks werk. Maar vandaag ook die speciale dag met dat initiatievencafé. Dan gaan jullie aan een aantal van die organisaties lesgeven, zo noem ik het dan maar eventjes. Wat dan bijvoorbeeld, wat moet je wel of niet doen als je zo'n aanvraag wil?
2: Ja, het zijn inderdaad workshops die weer door externe partners ook gegeven worden. Denk daarbij aan Catalis, is een adviseursorganisatie. En er worden workshops gegeven, bijvoorbeeld AI en social media. Nou, dat is ook niet voor iedereen heel voor de hand liggend hoe je daar de mensen bereikt. En hoe maak ik een goed plan? Dus elk fonds vraagt om een plan, een gedegen plan. Nou ja, hoe schrijf je dat nou? Hoe vind ik die financiering? Maar ook hoe betrek ik mijn buurt erbij? Want je kunt wel een heel leuk idee hebben voor jouw buurt, of in ieder geval zelf denken met drie bewoners, dit is een superleuk idee, maar wat vindt de rest daarvan?
0: Ja.
2: En heb je die mensen ook gepolst? En vinden zij het ook leuk? Willen ze misschien wel aansluiten? Hè? Met meer sta je altijd sterker? Of heb je meer kennis in huis? Als iemand wel die kennis heeft van financiering of van een begroting maken, maar die weet niet van jouw plan. Ja, dus als je een beetje gaat lobbyen in de wijk, kom je misschien ook wel weer mensen tegen die jouw initiatief wel een warm hart toedragen en zeggen van, ik wil wel aansluiten bij jullie.
0: Nou, dit soort dingen kun je allemaal leren bij dat initiatievencafé, maar daar kan lang niet iedereen mee terecht natuurlijk vandaag. Klop dan sowieso eens een keertje aan bij dat subsidieloket bij Bibliotheek ZB in Middelburg. Het is tenslotte het werk van Anne Verheijen en zij kan jou dan weer verder helpen. Anne, dankjewel dat je dat hier vertelde. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland. Mm-hmm.

Miley Cyrus and the End of the World. Het subsidie aanvragen kan dus ook via de ZB bij dat subsidieloket. Als je in zo'n organisatie zit dat wel eens wat geld kan gebruiken, weet de weg te vinden. ZB zit in Middelburg. De hoge energieprijzen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid, blijkt uit een rapport van uitkeringsinstantie UWV. Het vervoer kan dat bijvoorbeeld merken, want door de hoge dieselprijzen kunnen bedrijven niet groeien, waardoor er ook geen nieuwe banen bij komen. Het UWV zegt dat je moet blijven bijscholen, dan kun je eventueel ergens anders gaan werken als je eigen baan verdwijnt, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie. We gooien minder voedsel weg, blijkt. Gemiddeld 25 kilo per jaar per persoon verdwijnt in de afvalbak of bij het GFT. Dat is al 3 kilo minder dan voorheen, maar dat moet nog steeds minder worden, lees ik in een onderzoeker. Althans in een onderzoek van een man die dook in afvalbakken en GFT-bakken om te kijken wat daar zoal ligt. Vooral brood, groente, fruit en aardappelen gooien we weg. De liefde van fans wordt genadeloos uitgebuit, lees ik in het AD. Nederlands elftal draagt op dit WK voetbal het duurste Nike-shirt ooit. Moet je behoorlijk voor in de buidel tasten als jij dat bijvoorbeeld ook wil hebben. De mensen die het maken in Vietnam, die verdienen er nauwelijks iets aan, begrijp ik uit dat verhaal. En een berichtje van de gemeente Tholen. Gefeliciteerd, zeg ik tegen het echtpaar Van der Harst de Bruin uit Tholen. 60 jaar getrouwd en daarom kregen zij bezoek van de burgemeester.

0: Tracy Ullman en Break Away. Straks even checken bij Seren Lo, de instelling voor verstandelijke mensen met een verstandelijke beperking. Het laatste grote wooncomplex gaan zij vandaag openen. Hoe zat dat ook alweer? Hoor je straks na het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
3: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
5: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
3: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
8: Voordeeluitjes.nl. Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
11: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Het is wisselend bewolkt, regelmatig buien, kan ook onweer bij zitten. Een krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden. Van harte welkom. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, Cerelo, opent zijn laatste nieuwe woonlocatie, de vijfde. En daarmee is een groot project afgerond. Ik ga het er zo over hebben. Verder is het onduidelijk wat er gebeurt met de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Er ligt een restauratieplan, alleen is er nog geen reactie van de gemeente. Wat is dan het plan nu? Een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Borgt en Sam van der Hoofd gaan verder als Beter Borselen. Ze voelen zich niet meer thuis bij hun oude partij, zeggen ze in elk geval in de PZC. En hoe staat het met de plannen voor een Pride Walk in Vlissingen? Update over een half uur. En dat hoor je hier op Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. Welkom.

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Goedemorgen op Omroep Zeeland. Een mijlpaal voor zorgorganisatie Serenlo. Aan de Oostperkweg in Middelburg wordt het vijfde en daarmee laatste nieuwe wooncomplex in gebruik genomen. 64 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking gaan daar wonen. Jij kent het verhaal misschien wel. Al 6 jaar werkt Serenlo aan nieuwe huisvesting. Peter Mooibroek, de regiodirecteur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaan even terug in de tijd. Serenlo nam destijds de zorg over van Arduin. Die organisatie was juist groot geworden met kleinschalige opvang verspreid over heel Zeeland.
1: Jazeker. En daar stond het ook heel erg bekend om. Met zelfs internationale faam en roem, zou ik haar zeggen. Tegelijkertijd bleek dat op een lange termijn eigenlijk niet houdbaar. Vanuit financiële overwegingen, maar ook zorginhoudelijke overwegingen, waar de inspectie nogal wat opmerkingen bij had. Dus vandaar dat uiteindelijk Serenlo Arduin heeft overgenomen in 2019.
0: Waarmee lijkt het alsof een kleine stap weer terug wordt gezet naar grotere instellingen. Of mag ik dat zo niet zien?
1: Nou, het zijn geen instellingen. Want wij proberen echt in de vorm van hofjes te werken. We noemen het ook woonkernen. We proberen daar zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale omstandigheden. En tegelijkertijd ook gewoon heel realistisch. Iets van schaalgrootte is gewoon nodig om het ook gewoon betaalbaar te houden.
0: Het kost anders te veel.
1: Het kost anders te veel. Even een heel concreet voorbeeld. Voor in ieder geval voor de zorg in de nacht is het handiger als je een aantal woningen bij elkaar hebt, zodat je de nachtzorg kunt verzorgen, in plaats van 6-7 woningen over verschillende locaties. Dus het is, hoe gek het ook klinkt, ook in de zorg, het is wel efficiënter, absoluut.
0: Ja. Wat heeft het gedaan met cliënten en hun familie?
1: Nou, wij hebben familie en cliënten heel erg betrokken bij zeg maar, de plekken waar we de nieuwbouw wilden realiseren. We hebben gevraagd waar wilt u wonen, waar woont ook zeg maar, de familie van de betreffende cliënt. En zo hebben we eigenlijk gezocht naar plekken waar cliënten en verwanten aangaven te willen wonen. En vandaar dat wij nieuwbouw en in Capelle en in Middelburg en in Goes en in Vlissingen gerealiseerd hebben.
0: Vandaag dan de laatste. En daarmee wordt jullie project eigenlijk afgerond. Hè? Is dat een bijzonder moment voor jullie?
1: Jazeker, we zijn bijzonder trots. Want ik denk in een periode waarin je te maken hebt gehad met corona, stikstofproblematiek, nieuwbouwperikelen. Nou, ik kan wel een heel lijstje afwikkelen. Hebben we toch met elkaar gerealiseerd dat we in dik 5 jaar tijd voor kleine 400 cliënten.

0: de nieuwbouw gerealiseerd hebben. Dus daar zijn we zeker trots op.
1: Maar goed, ook kritiek is natuurlijk omdat sommige dagbestedingsprojecten er nu niet meer zijn.
0: Ja, bij dit soort overnames horen ook keuzes. En keuzes betekenen veranderingen. En wil je dit ook in de toekomst bestendig houden en financierbaar houden, dan horen er soms ook pijnlijke keuzes bij. Dat klopt.
1: Ja. Ja. Dit is nu echt wel een mijlpaal. Het afronden van deze 5 wooncomplexen, zo noem ik ze dan maar even. Hofjes, zoals jij ze noemt. Wat is dan een volgende stap? Wat is de volgende ambitie in Zeeland?
0: Nou, we willen eigenlijk graag onze dagbesteding nog wat uitbreiden. Daar is ook behoefte aan vanuit eigen cliënten en vanuit cliënten die momenteel nog thuis wonen of bij andere organisaties werken. En wij zijn bezig met een aantal collega-organisaties om te kijken of we de zorg voor kinderen met zeer complex gedrag, of we die toch in Zeeland kunnen realiseren met elkaar. En daarvoor zijn we momenteel in onderhandeling met onder andere het zogenaamde zorgkantoor om te kijken hoe kunnen we dat realiseren.
1: Maar goed, eerst maar even deze feestdag van vandaag. Het laatste wooncomplex van de 5 in Middelburg aan de Oostperkweg wordt hier vandaag in gebruik genomen. Regio-directeur Peter Mooibroek van Cirelo, hartelijk dank.

0: Sting en de Fields of Gold op Omroep Zeeland om 13 minuten voor 7:30. Gaan we eens even kijken naar het weer met John Havinga. John, als ik naar buiten kijk, dan zie ik wel blauwe lucht. Wolken toch ook wel. Het ziet er niet onaardig uit, moet ik zeggen.
1: Ja, Remco, goedemorgen. Nee, dat klopt. Dat zie ik op dit moment ook. Het ziet er ook niet onaardig uit. Want we hebben nu op dit moment droog weer en brede opklaringen. Temperaturen erbij 12 graden op dit moment ongeveer. Na een minimum van 10 tot 12 graden. Zien we dat we vandaag te maken gaan krijgen met onstabiele lucht. En dat betekent dat we in de loop van de ochtend wat stapelwolken erbij gaan krijgen. Dat het ook geleidelijk meer bewolking zal gaan zijn die we gaan zien. En dat heeft alles te maken met die onstabiele lucht en ook een storing die ons vandaag gaat beïnvloeden. En dat zorgt ervoor dat wij geleidelijk te maken gaan krijgen met wisselend bewolkt weer en ook regelmatig buien. En ja, die buien kunnen ook best wel even stevig uitpakken. Vooral vanmiddag denk ik dat we te maken kunnen gaan krijgen met een paar buien met onweer. Daarnaast, de wind die wordt krachtig uit het zuidwesten en daardoor zullen de temperaturen vandaag niet veel hoger komen dan ongeveer 17 of 18 graden. En tijdens buien moeten we ook nog eens rekening gaan houden met windstoten van 70, 75 kilometer per uur. Dus het is een rustige start, maar we krijgen vandaag dus toch wel aardig wat weer, Remco.
0: En morgen?
1: Morgen kunnen we even een beetje bijkomen, denk ik. Niet dat het nou helemaal droog blijft, maar de zon die schijnt toch wel regelmatig. Af en toe krijgen we ook een stapelwolk die net uitgroeit tot het buienstadium. Maar allemaal wat minder actief dan vandaag, denk ik. De wind is ook wat rustiger. Vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen. En maximum temperaturen ook wel aan de koele kant blijft het morgen met 17 of 18 graden. En het blijft ook wisselvallig tot en met vrijdag. Het ziet eruit dat we ook donderdag en vrijdag nog weer te maken gaan krijgen met buien. Met af en toe ook redelijk veel wind op donderdag en vrijdag. Temperaturen die zullen daardoor ook nog een klein beetje rustig blijven. Of rustig, niet echt snel gaan oplopen. 17, 18 graden. Op vrijdag wordt het iets warmer, denk ik. Met 19 à 20 graden. En dan zien we dat we een verbetering kunnen verwachten vanaf het weekend. Komt er allemaal wat rust in de atmosfeer. Maar komt er ook vooral meer ruimte voor zon en krijgen we hogere temperaturen. Op zaterdag wordt het al 22 graden en ik denk dat we zondag naar de zomerse temperaturen teruggaan van 25 graden.
0: Dat is dan ook wel lekker. Dankjewel, John Havinga. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:58. Laagwater is het vanmiddag 4:01 en de watertemperatuur 17 à 18 graden. Een melding van de AWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Klaverpolder, 12 minuten vertraging.

0: Building a Bridge to Your Heart van Wax. Straks op Omroep Zeeland muziek van Direct met een reden. We gooien wat minder voedsel weg, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
1: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij de vorige meting 4 jaar terug was het nog 28 kilo, dus het is al iets minder geworden. En we gooien dan vooral brood, groente, fruit en aardappelen weg. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen, blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: En ook de industrie en de transportsector levert bij hoge energieprijzen minder banen op. En het aantal banen groeit dan vooral minder in de krimpregio's zoals Limburg, Zeeland, daar zijn we, en de Achterhoek. En dan nog even naar het voetbal. Het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair. Maar Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Daar had Oranje 2 strafschoppen voor nodig. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman wel zorgelijk.
3: Dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Want zondag is Japan de eerste tegenstander van Oranje op het WK voetbal. En de Buma Awards zijn uitgereikt. Direct kreeg een prijs voor het hele oeuvre. Je kent ze onder meer van Soldier On. Volgens de jury weet Direct zich steeds opnieuw uit te vinden, waardoor ze een blijvende plek hebben in het collectieve geheugen van Nederland. Tot aan het nieuws en reclame is dit Direct en Soldier On.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, straks even een update over de Pride Walk die binnenkort wordt gehouden in Vlissingen. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De raadsleden Van der Hooft en Van der Borgt stappen uit de lokale partij Borselen. Ze zijn het niet eens met de koers van de partij en de interne samenwerking. De twee gaan nu samen verder in de gemeenteraad onder de naam Beter Borselen. Van der Hooft en Van der Borgt denken als onafhankelijke raadsleden de belangen van de inwoners beter te kunnen dienen, staat in een verklaring. De twee blijven wel achter grote delen van het verkiezingsprogramma van de oude partij staan. Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Monumentenorganisatie Boei heeft vorig jaar een verbouwplan ingediend, maar de gemeente heeft daar tot nu toe niet op gereageerd. Boei dreigt daarom met juridische stappen. Als er in augustus nog niets is gebeurd, dan wil Boei zich terugtrekken uit het project. In Zierikzee is afgelopen zaterdagavond iemand beroofd. Volgens de politie gebeurde dat op de Melkweg ter hoogte van de fietsenstalling van Festival Anywave. Verdere details meldt de politie nog niet, ze zoeken getuigen. Windsurfer Bob van den Burgt begint vanmiddag met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer. In 24 uur tijd wil hij 800 kilometer afleggen. Daarmee vraagt hij aandacht voor kinderen met een spierziekte. De precieze starttijd is afhankelijk van de wind. En het weer, wisselend bewolkt met regelmatig buien. Er kan onweer bij zitten. Een krachtige zuidwestenwind en in regenbuien ook windstoten. En het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Reggaeton Lento van CNCO op Omroep Zeeland. 6 minuten over 7:30 is het. Nog anderhalve week, dan is er een Pride Walk in Vlissingen. In optocht gaan LHBTI'ers en hun sympathisanten van het Stadhuisplein via de boulevard naar het Bellamy Park. Maar wat is eigenlijk de boodschap van die Pride Walk? Maar eens even vragen aan Zoe van Gulik, een van de organisatoren. Zoe, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoeveel mensen denk je dat er mee gaan lopen?
1: Ik verwacht zo'n 200 tot 300 mensen.
0: Zoveel?
1: Ja, we hebben heel veel overweldigend positieve reacties gekregen. Waarschijnlijk lekker weer. Het is in de zomer, dus we verwachten dat het een feestje wordt.
0: Een Pride Walk, een trotse wandeling mag je het dan noemen. Hè? Trots op wat dan?
1: Op dat we kunnen zijn wie we willen zijn. Dat willen we gewoon uitstralen.
0: Ja, want wat is dan de aanleiding om dat dan juist in Vlissingen ook te gaan doen, zo'n Pride Walk?
1: Er is op Walcheren nog nooit een Pride Walk geweest. En daarom vonden wij dat leuk om dat deze Pride maand wel een keertje te doen. En wij hebben voor Vlissingen gekozen omdat het misschien in Vlissingen wel nodig is. Vlissingen is de enigste gemeente op Walcheren waar bijvoorbeeld transgenderzorg is wegbezuinigd. Dat is een van de redenen dat we in ieder geval voor Vlissingen gekozen hebben. Uiteraard vinden wij het op heel Walcheren belangrijk en willen wij het in komende jaren op andere plekken ook gaan doen.
0: En hoe gaat dat er dan uitzien, zo'n Pride Walk? Wat zie je dan?
1: We hebben een samba-drumband, die loopt voorop. En dan gaan wij lekker met z'n allen erachteraan lopen. We proberen er een feestje van te maken. Ik verwacht dat mensen vlaggen en dergelijke mee gaan nemen. Misschien dat er wat leuzen geroepen gaan worden. En het belangrijkste is gewoon dat we er met z'n allen een gezellige dag van maken om te laten zien dat we trots zijn op wie we zijn.
0: Want de laatste Pride Walk was, denk ik, in Goes bij de Roze Zaterdag, 3 jaar geleden, ondertussen alweer. Ben je daar toen ook bij geweest?
1: Nee, daar ben ik niet bij geweest zelf. Helaas kon ik niet. Ik had het wel in de gaten. Ik had er graag bij willen zijn. Maar helaas moet je soms ook werken.
0: Ja, dat is absoluut nodig om af en toe te werken. Nu dus in Vlissingen. Je hebt al heel veel aanmeldingen. 200 zeg je ondertussen. Wie lopen er dan mee?
1: Hij loopt eigenlijk van alles mee. Onder andere dus een drumband. We hebben Roze 50PLUS wat meeloopt. MWZ loopt mee. Er lopen verschillende partijen mee. Uiteraard lopen er hopelijk ook een hoop bezoekers mee die ons een warm hart willen toedragen. De Dolomina's lopen waarschijnlijk mee.
0: Dat dus, bijvoorbeeld. Ja. Dat is al een hele club mensen bij elkaar. Gebeurt dus over anderhalve week op zaterdag 20 juni. Hoe laat gaat het dan gebeuren in Vlissingen?
1: We gaan om 1 uur beginnen met het programma. We gaan om 11:30 verzamelen. En in de tussentijd zal er ook gewoon lekker muziek aanwezig zijn middels de drumband.
0: Een Pride Walk in Vlissingen op 20 juni. Begint om 1:00 Stadhuisplein en dan een stuk lopen. Zoe van Gulik, dankjewel voor de update in elk geval. En tegen die tijd dan hoor ik graag van je wat de laatste stand van zaken is.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dat grote spandoek waar Kloosterzande op staat, dat je altijd ziet bij voetbalwedstrijden van Oranje, dat mag niet mee naar de Verenigde Staten. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Ondertussen op de weg de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek 11 minuten vertraging. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur-West en Breda-West 5 minuten. Zie je iets onderweg voor de verkeersinformatie hier op Omroep Zeeland? Stuur me even een appje 0118-499-999. Maar alleen als het veilig kan.
1: Omroep Zeeland. Altijd.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Wat houdt jou bezig op dit moment? Ik lees het graag in een WhatsApp-berichtje op 0118-499-999. Mensen met een stekkerauto moeten hun laadgedrag aanpassen. Niet meer opladen tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds, zegt Denktank E-LaadNL. Om het stroomnet te ontlasten, dus om te voorkomen dat bij mensen het licht uitgaat, doe het dan niet meer tussen 4 en 9. Ons land telt nu ongeveer 2 miljoen stekkerauto's en dat worden er wel 8 miljoen. We gooien minder voedsel weg, lees ik. Gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. Dat is 3 kilo minder dan bij een vorig onderzoek, maar nog steeds te veel. Onderzoekers doken in de afvalbakken en GFT-bakken wat er zoal ligt. En vooral brood, groente, fruit en aardappelen gaan nu nog steeds onterecht die bakken in, begrijp ik uit dat onderzoek. En in de PZC het verhaal met Roman Anthony. Die heeft een album gemaakt over zijn strijd met long-covid. Eigenlijk wil Ramon Antonissen, je kent hem als DJ Roman Anthony uit Goes. Eigenlijk zou hij een boek kunnen schrijven over zijn situatie. Maar ja, dat is niet zijn sterkste punt. Muziek wel, daarom heeft hij er een album over gemaakt. En de opbrengsten gaan naar de stichting Long Covid. Zelf heeft hij ook Long Covid, gevolg van corona. Ik heb diep gezeten, lees ik in dat verhaal in de PZC. En dan het verhaal over het spandoek. Want bij grote voetbalevenementen waar Oranje speelt zie je vaak dat grote doek in het publiek met de tekst Kloosterzanden. Stefan Buijsen wil dat ook meenemen naar het WK voetbal in Amerika. Alleen mag dat niet, hoorde Omroep Zeeland's Pim de Visser.
1: We zijn er weer bij en dat is prima.
2: Viva. Ja, Stefan, jij bent groot Oranje-fan en jij gaat naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Normaal gesproken neem je altijd een groot spandoek mee, maar dat kan nu niet. Wat is er precies aan de hand?
3: Ons spandoek valt buiten de proporties zoals de FIFA ze eist, zeg maar. Dus het mag 4 bij 2 meter zijn. En die van ons is 10 bij 1 meter. En we hebben via de KNVB een aanvraag ingediend. Of het goed te keuren was. Maar ze keuren het af omdat het gewoon buiten proporties is, zeg maar.
2: Heb jij enig idee waarom dit de regel is, waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
3: Nee, geen idee. Het is al over heel Europa mee geweest. In Duitsland heb het gehangen. In Ierland. Echt geen idee.
2: Ja, Stefan, hier zien we dus het spandoek. Omschrijf hem eens even.
3: Ja, gewoon het dorp. Kloosterzanden. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand. Zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in stadions.
2: Ja, want jullie zijn best wel goed te spotten bij oranje wedstrijden volgens mij.
3: We doen ons best daarvoor, ja. Ja, het is altijd wel een sport om een mooi plekje te vinden.
2: Hoe lang neem je dat spandoek al mee?
3: Deze hebben we sinds 2021, denk ik. En ja, die vorige die ging ook al een poosje mee, hoor. Dus die is ook in de Oekraïne geweest en zelfs daarvoor ook al.
2: Dat was 2012, kan ik me herinneren.
3: 12, ja. Dus van voor 2012 tot 2020 hebben we ermee gedaan. Dat was corona natuurlijk. En toen was het de EK in Nederland. Of door heel Europa. En toen hebben we meegenomen in het stadion toen. Voor het eerst.
2: En hoe lang ga jij zelf al naar de wedstrijden van Oranje?
3: Ik volg ze al vanaf 2000 met het EK Nederland en België. En dat was de eerste wedstrijd. Het was Nederland-Joegoslavië in de Kuip. Dat was een 6-1 overwinning. En de sfeer proefde dan meer, zeg maar. En ondertussen zit ik op zo'n 130 interlands, denk ik.
2: Wat vindt jouw vrouw van je hobby?
3: Ja, heb je iets te vinden daarin? Nee. Dus, ze vindt het allemaal goed. En geen hobby meer. Het is eerder passie geworden, zeg maar, in de loop van de jaren. Ja,
2: het hoort bij jou?
3: Ja, het hoort erbij. Ja. Het is leuker om naar Oranje te gaan als naar een clubwedstrijd. Andere sfeer, andere gemoedelijkere supporters.
2: En als ik dat toch mag vragen, heb je wel een clubvoorkeur in Nederland of is het alleen Oranje?
3: Nee, jawel. Ja. Toch wel Ajax. Ik zou eerder naar de wedstrijd van Nederland zelf gaan als naar de wedstrijd van Ajax.
2: En dat is prima.
0: Het spandoek Klooster Zanden. Ja, dat gaat dus niet mee in de koffer richting WK.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Zo vlak voor 8 uur kreeg ik nog een paar berichtjes van jou. Frans de Jong bijvoorbeeld op 0184999999. Als het Nederlands elftal straks ook zo speelt als gisteravond, dan komen ze niet eens door de groepsfase. Het lijkt wel alsof ze gesponsord zijn door een fabrikant van slaapmiddelen. Het was gelukkig nog maar een oefenwedstrijd, Frans. Dank je wel voor je bericht in elk geval. Bericht je ook over hond Josh? Gisteren hoorde je Catharina Mertens in de uitzending die op zoek was naar Josh. Was weggelopen oude hond, is uiteindelijk teruggevonden. Met hartelijk dank voor het zoeken namens Catharina ook. En Wim Dorst, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Wim Dorst.
0: Jij wil iemand bedanken voor wat?
1: Ja, voor de truckshow van het weekend.
0: Wat was dat voor truckshow?
1: Van Koenstel.
0: En je kon meerijden dan?
1: Nee, het was een grote show bij Kotra.
0: Ah, wat heb je daar gezien, Wim?
1: Ja, heel veel vrachtwagens, 200 waarden.
0: Wat was de mooiste?
1: Ja, de Amerikaanse vrachtauto's.
0: Waarom is dat de mooiste?
1: Ja, dat is zeker. Dat is hartstikke mooi, jongen. Een beetje neus. Ik heb nog een selfie gemaakt.
0: En jij wilde de organisator eigenlijk bedanken?
1: Ja.
0: Nou, bij deze.
1: Ja, Ronald van der Hart, bedankt.
0: Nou, dat is hartstikke aardig dat je dat doet. Je hebt in elk geval een mooi moment gehad. Ja. Wim van Dorst, dankjewel. Jij vertelde dat hier in Zeeland wordt wakker. Straks eens even luisteren wat nu de toekomstplannen zijn voor de Napoleonschuur in Scharendijken. En waarom dat eigenlijk wel wat vertraging oploopt op dit moment. Dat hoor je zo dadelijk in Zeeland wordt wakker na het nieuws van 8 uur. Dus heel graag tot zo dadelijk.

0: of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
14: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
13: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
15: Zag je?
13: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dan Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 16 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Oud-Beijeland. Daar heb je 8 minuten vertraging.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
22: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
21: Hoe dan?
22: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
25: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
27: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
1: Goedemorgen, het is wisselend bewolkt met regelmatig buien. Kan ook een klap onweer tussen zitten. Een krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden op deze dinsdag. Van harte welkom. De mensen die de vervallen Napoleonschuur bij Scharendijk willen opknappen wachten nog steeds op een reactie van de gemeente. Maar de tijd begint wel te dringen, hoor je zo. En verder in het nieuws. Een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Borgt en Sam van der Hoofd gaan verder als Beter Borselen. Bij hun oude partij voelen ze zich niet meer thuis. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, Serenlo, opent zijn laatste nieuwe woonlocatie, de vijfde, en daarmee is een groot project afgerond. En in 24 uur 800 kilometer windsurfen op het Gevelingenmeer. Over een half uur de man aan de lijn die dat allemaal gaat doen. Ik ben benieuwd waar die mee bezig is en waarom hij dat gaat doen. Legt hij straks zelf uit op Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen.
1: Susanna Freek en Halverwege. Goedemorgen op Omroep Zeeland. Het is onduidelijk wat er nu toch gaat gebeuren met de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Monumentenorganisatie BOEI heeft vorig jaar een verbouwplan ingediend. Maar de gemeente Schouwen-Duiveland heeft nog geen reactie daarop gegeven. BOEI dreigt daarom met juridische stappen. En als er in augustus nog niets duidelijk is, dan wil BOEI zich terugtrekken uit het project. Kortom, De tijd dringt toch een beetje. Ria Geluk is ook betrokken bij dat project. Ria, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Die schuur, waarom moet die ook alweer behouden blijven?
2: Ja, dat is een gemeentelijk monument. En die moet natuurlijk behouden blijven, omdat het een heel bijzondere schuur is natuurlijk.
1: Maar ook vervallen?
2: Wat rinkelt er nu?
1: Rinkelt er wat?
2: Oh, er rinkelt hier wat, volgens mij.
1: Wat gebeurt daar?
2: Ja. Er rinkelt wat in mijn telefoon.
1: Lekker laten rinkelen.
2: Volgens mij de wekker of zoiets, maar ik kan die niet uitzetten.
1: Ik heb geen last van rinkelende wekkers. Maar ik wil wel even weten wat nu dan de stand van zaken is. Want het is eigenlijk wachten op een reactie van de gemeente?
2: Ja, dat is natuurlijk waar we nu al maanden op zitten wachten. En omdat we daar maar niks van horen en de tijd dringt, hebben we nu geprobeerd alles naar de publieke openbaarheid te brengen, om misschien mede een aanzet te geven dat er nu iets gaat gebeuren.
1: Want waarom moeten jullie nu wachten op de gemeente dan? Want het plan is er, hè? Het wordt een mooie schuur met een nieuwe invulling er ook in. Waarom is die toestemming van de gemeente, die reactie van de gemeente, zo belangrijk?
2: Nou, omdat we daar toestemming voor moeten hebben natuurlijk, dat de plan door kan gaan. Kijk, er is een plan ontwikkeld om die schuur te restaureren en herbestemmen. Daar is een hoop over gedoe geweest natuurlijk, jarenlang zelfs.
1: Zeker, ja.
2: En nu is er in december eigenlijk een plan wat goedgekeurd is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de oude Welstandscommissie. Die hebben maar één bezwaar en dat is parkeren op eigen terrein. Dat parkeren op eigen terrein, daar moet de gemeente een beslissing over nemen. Wij vinden dat ook geen goed idee. Maar dat zijn twee tegenstrijdige meningen binnen de gemeente. En daar kunnen wij niks mee. Maar het plan als zodanig, die heropbouw van die schuur, die restauratie, is goedgekeurd. Dit is een soldatenschuur, een waterschapsschuur, die in heel Nederland eigenlijk niet meer voorkomt.
1: Ja.
2: En die willen wij terugbrengen, want hij is natuurlijk half ingestort en half afgebroken, omdat het materiaal versleten is, het hout. Dat moet natuurlijk vervangen worden. Dat plan is ingediend in december. En wij verwachten van het college daar een uitspraak over.
1: Die uitspraak is er nu nog niet. En je zegt de tijd dringt. Want BOEI, en ik heb die brief gezien, zij zeggen, ja, als er in augustus nog niks duidelijk is, dan willen wij ons terugtrekken. Ze dreigen ook met juridische stappen. Stel dat het inderdaad zover komt. Wat dan? Want het is wel een dreigement wat BOEI nu doet.
2: Nou ja, BOEI kan bijna niet anders, want BOEI heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente, met de afspraak om die schuur een plan in te dienen, wat natuurlijk goedgekeurd moet worden door de gemeente. Dat plan ligt er nu.
1: Ja.
2: Als de gemeente dat niet bespreekt en ook er niets over laat weten, dat is waar we nu in zitten.
1: En eigenlijk hopen jullie door de publiciteit nu te zoeken de druk op de gemeente een beetje op te voeren, zodat besluit uiteindelijk er toch komt.
2: Kijk, wij hebben nu geen enkel middel in handen om iets te doen. Dus BOEI kan het enige wat ze kunnen doen is straks, als ze niets gehoord hebben, zich terugtrekken omdat hun contract dan afloopt.
1: Ja.
2: En dat is het probleem. En wat wij als burgers, want ik heb daar formeel natuurlijk helemaal geen rol in, ik probeer alleen maar dat proces op gang te houden en een monument te redden.
1: Ria Geluk, we gaan afwachten wat het oplevert nu dit wat meer in de publiciteit komt. Jullie gaan de druk een beetje opvoeren. Ria Geluk, hartelijk dank. Ging over die Napoleonschuur in Scharendijk. Het plan ligt er, het is een mooi plan. Maar goed, voor de volgende stap is toch echt een reactie van de gemeente Schouwen-Duiveland nodig.

0: Shania Twain en You're Still the One. John Havinga, buiten zie ik blauwe lucht, wel wolken en dat soort dingen. Beetje wisselvallig.
1: Ja, Remco, goedemorgen. Nee, dat klopt. Dat zie ik op dit moment ook. Het ziet er ook niet onaardig uit. Want we hebben nu op dit moment droog weer en brede opklaringen. Temperaturen erbij 12 graden op dit moment ongeveer. Na een minimum van 10 tot 12 graden. Zien we dat we vandaag te maken gaan krijgen met onstabiele lucht. En dat betekent dat we in de loop van de ochtend wat stapelwolken erbij gaan krijgen. Dat het ook geleidelijk meer bewolking zal gaan zijn die we gaan zien. En dat heeft alles te maken met die onstabiele lucht en ook een storing die ons vandaag gaat beïnvloeden. En dat zorgt ervoor dat wij geleidelijk te maken gaan krijgen met wisselend bewolkt weer en ook regelmatig buien. En ja, die buien kunnen ook best wel even stevig uitpakken. Vooral vanmiddag denk ik dat we te maken kunnen gaan krijgen met een paar buien met onweer. Daarnaast, de wind die wordt krachtig uit het zuidwesten en daardoor zullen de temperaturen vandaag niet veel hoger komen dan ongeveer 17 of 18 graden. En tijdens buien moeten we ook nog eens rekening gaan houden met windstoten van 70, 75 kilometer per uur. Dus het is een rustige start, maar we krijgen vandaag dus toch wel aardig wat weer, Remco.
0: Oké, dankjewel. John Havinga met opkomend tij op dit moment. Hoogwater in Vlissingen 8:30. Laagwater vanmiddag 1:30. En de watertemperatuur 17 à 18 graden. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 7. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 6 minuten vertraging. Dan komt net een melding binnen van het Vlaams Verkeerscentrum. Gaat over de E34 van Antwerpen in de richting Knokke. Hou rekening met vertraging ter hoogte van Moerbeke Waas. Dat is vlak voor Zeilzaten.

0: Wolf op Omroep Zeeland en All Things Under the Sun. 9 minuten voor 8:30 is het. We gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
1: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: En bij de vorige meting, 4 jaar geleden, was het nog 28 kilo. Het is dus al wel verminderd, maar we gooien nog steeds te veel weg, zeggen de deskundigen. En dan vooral brood, groente, fruit en aardappelen. Kun je op reageren via 0118459. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen, blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: En ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. En het aantal banen groeit dan vooral minder in de krimpregio's zoals Limburg, de Achterhoek en, UWV noemt ook, Zeeland. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
0: En het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair. Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Daar had Oranje 2 strafschoppen voor nodig. En de bondscoach Ronald Koeman vindt dat eigenlijk wel zorgelijk.
4: Dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: En zondag. Japan is dan de eerste tegenstander van het Nederlands elftal van Oranje op het WK voetbal. Ik had het net over die voedselverspilling, dat we bijvoorbeeld vaak brood weggooien. Ik kreeg gelijk een reactie van Ingrid Braams uit Oostkapelle. Ingrid, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Remco.
0: Wat kun je met brood doen als het eigenlijk niet meer heel erg lekker is?
5: Nou, je kunt het eerst eens oppiepen en een beetje warm maken. Dan wordt het al verser. Maar je kunt het ook verwerken en allerlei dingen.
0: Wat maak jij van brood?
5: Nou, wentelteefjes. Dat vind ik al heel lekker.
0: Oh, ja, dus met ei en melk en dan bak je dat op, geloof ik, hè?
5: Ja, en met kaneel ook.
0: En verder?
5: En opbakken. Nou, ik verwerk het ook wel eens een soort vegetarisch gehakt.
0: Vegetarisch gehakt?
5: Ja.
0: Van brood?
5: Ja hoor, dat kan heel goed. En dan kun je dan ook peulvrucht erbij doen. Of een ei of andere kruiden.
0: Hm.
5: Ja, dat is heel lekker hoor. Dat is helemaal niet moeilijk.
0: Nou, maar nog eentje dan. 1 ding dat je kunt doen met brood. We hebben al verschillende tips gehad van je.
5: Nou, dat is wel het belangrijkste. Maar ik probeer het altijd eerst gewoon in een oventje eventjes op te warmen. En dan is het alweer vettig.
0: Kijk, zo gaan we om met brood. Je kunt er nog van alles mee, bijvoorbeeld ook vegetarisch gehakt van maken. Hey, goede tips. Ingrid, dank je wel, hè.

0: Mirjam Makeba en Pata Pata op Omroep Zeeland. Stel je voor, hè, dat je staat straks op een surfplank en dan kom je uren niet vanaf. 24 uur surfen op het Grevelingenmeer voor een goed doel. Achter elkaar is dat, hè? Dag en nacht. De man die dat gaat doen vanaf vandaag, die ga je straks horen. In Zeeland wordt wakker.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De raadsleden van de Hoofd en van de Borgt stappen uit de lokale partij Borselen. Ze zijn het niet eens met de koers van de partij en de interne samenwerking. De twee gaan verder onder de naam Beter Borselen, laten ze in een schriftelijke verklaring weten. Ze zitten nog maar pas in de gemeenteraad. Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Monumentenorganisatie Boei heeft vorig jaar een verbouwplan ingediend, maar de gemeente Schouwen-Duiveland heeft daar tot nu toe nog niet op gereageerd. Boei dreigt daarom met juridische stappen en als er in augustus nog niets duidelijk is, wil Boei zich terugtrekken uit het project. In Zierikzee is afgelopen zaterdagavond iemand beroofd. Volgens de politie gebeurde dat op de Melkweg, ter hoogte van de fietsenstalling van het festival Anywave. Verdere details meldt de politie nog niet, ze zoeken getuigen. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, Heerenlo, opent zijn laatste nieuwe woonlocatie. 64 mensen gaan wonen in het complex aan de Oostperkweg in Middelburg. Heerenlo is de opvolger van Arduin. In 6 jaar tijd zijn allemaal kleine wooncentra opgedoekt en verhuisd naar in totaal 5 grotere complexen in Middelburg, Vlissingen, Capelle en Goes. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien, kan ook onweer bijzitten. Een krachtige zuidwestenwind. In regenbuien moet je rekening houden met windstoten en dat wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan in de verkeersinformatie zie ik meldingen van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 7 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Rukven en Roosendaal Oost 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Dan naar de A58, stukje verderop Breda richting Bergen op Zoom tussen knooppunten De Stok en Heerlen 6 minuten vertraging. Eén melding nog van het Vlaams Verkeerscentrum over de E34 van Antwerpen richting Zelzaten naar Knokke. Vlak voor Zelzaten heb je vertraging en dat is vlak voor Wachtenbeek ook.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuw

0: Taylor Swift en Opalite op Omroep Zeeland. 6 minuten over 8:30, nog een uur of wat, en dan begint windsurfer Bob van der Burg uit Zeist op het Grevelingenmeer aan zijn recordpoging. In 24 uur tijd wil hij 800 kilometer afleggen. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat kan ik hem vragen. Hij is aan de lijn. Dag Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leg maar uit, waarom deze recordpoging?
1: Waarom deze recordpoging? Dat is niet zo'n heel simpel antwoord. Dan moeten we eigenlijk 1,5 jaar even teruggaan. Ik ben toen namelijk ook voor spieren naar Engeland heen en weer gesurfd. En ook om geld in te zamelen. En daar is eigenlijk mijn liefde voor spieren ontstaan. En sindsdien kijk ik niet meer achterom. En zet ik mij middels dit soort uitdagingen, dit is nog maar de tweede, zet ik mij in voor spieren.
0: En dan help je daarmee dus kinderen met een spierziekte. Wat trof je dan in hun verhaal?
1: Ja, ik ben professioneel sporter en ik teer op mijn gezonde spieren. Dus zonder mijn gezonde spieren kan ik niet mijn dromen najagen. Ik kan niet, ik kan mijn passie niet leven. En nu droom ik echt mijn droomleven. En dat kan alleen maar door mijn gezonde spieren. En daarom vind ik het super mooi om op deze manier in te zetten voor kinderen waarbij dat minder vanzelfsprekend is.
0: Straks ergens tussen 3 en 5 ga je starten. Dat is nog een beetje afhankelijk ook van de wind en van het weer en zo. En dan ga je dus 24 uur windsurfen op het Grevelingenmeer. Hoe doe je dat? Steeds heen en weer, hetzelfde stukje? Hoe gaat dat dan straks?
1: Ja, ik stap inderdaad, we gaan de laatste weersberichten nog even afwachten. En dan stap ik tussen inderdaad 3 en 5 ongeveer, stap ik mijn bord op. En dan zal ik rakken varen, dus stukken varen van 1,5, 2 kilometer. Misschien gaan we ook nog even het grotere deel van het Grevelingenmeer op. Dus dan misschien 3 kilometer. En dan wordt het gewoon zoveel mogelijk kilometers wegbeuken inderdaad.
0: Ja, en dan 24 uur achter elkaar. Of mag je af en toe ook eventjes stoppen? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, in dat opzicht, ik mag alles. Dus het is de uitdaging om zoveel mogelijk kilometers af te leggen binnen die 24 uur. Op de planning staat dat ik om de 4-5 uur 5 tot 10 minuutjes pauze even hou. Maar voor de rest staan er niet echt pauzes op de planning. Omdat ik wil een record verbreken. En dan moet ik nou eenmaal kilometers afleggen. Dus dat gaan we proberen.
0: Maar goed, als je even moet plassen, dan mag dat wel eventjes.
1: Laten we niet te ver de details ingaan, maar plassen, dat kan nog wel redelijk tijdens het surfen. De rest gaan we maar even geen uitspraken over doen.
0: Oké, goed zo. Je hoopt denk ik ook dat mensen langs gaan komen, misschien juist ook wel vannacht, want dan kun je wel wat support gebruiken.
1: Ja, zeker. Ik heb het ook al tegen mijn team gezegd, ik kan alle support gebruiken. Wat je vaak merkt is als je zo lang bezig bent, voor mij is ook nieuw natuurlijk 24 uur, is dat alles zo'n één lang onafgebroken moment lijkt. En als je af en toe even uit die bubbel en uit die oneindige uit dat oneindige moment wordt getrokken, is heel fijn. Dus inderdaad, allemaal kom langs bij Zeil en Surfcentrum Brouwersdam vanmiddag. Ik ben er zo meteen al vanaf de lunch. Dan gaan we een lekkere pannenkoeken voor mij maken met veel koolhydraten. Tot morgenmiddag, dan is de 24 uur klaar. En dan ben ik er ook weer.
0: Bob van der Burg, we gaan het in de gaten houden samen met jou. Dankjewel, succes. We zijn er ook bij trouwens straks bij de start. Dus op Omroep Zeeland Radio, TV en internet ga je daar natuurlijk over horen. En morgenochtend ook in Zeeland wat wakker een update. Bob, ik wens jou in elk geval heel veel plezier ook.

Joey Levi en een huisje aan de zee. 8:45. Als jij nou een kleine organisatie hebt of een leuk project voor bij jou in de buurt en je hebt geld nodig, nou, dan kun je daarvoor terecht bij het subsidieloket in Middelburg. Wat is dat? Dat ga je straks horen in Zeeland wordt wakker. Dat werkt voor heel Zeeland. En daar hebben ze vandaag een bijzondere dag. Daarover zo dadelijk meer in Zeeland wordt wakker. Ik zie op de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Sint-Willebrord en Roosendaal 5 kilometer file, 39 minuten vertraging ondertussen. Er staat een auto in brand en de weg is daarom op die plek op dit moment dicht.

0: A Kind of Magic van Queen. 13 minuten voor 9.
1: Omroep Zeeland. Altijd.
0: Ja, door heel Zeeland zijn er van die mooie projecten, zoals een buurttuin bijvoorbeeld, serie lessen op school of een mooie wandeltocht georganiseerd. Gewoon door kleine organisaties, door jou of door mij. Dat kost soms natuurlijk geld. En daarom houdt het subsidieloket van Bibliotheek ZB in Middelburg vandaag een initiatievencafé. Daar kun je eigenlijk een lesje subsidievragen krijgen. Anne Verheijen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Noem nog eens een paar van die ideeën dan.
2: Ja, je kan hierbij denken aan een moestuin, een speeltuinvereniging, dorpsraad. Nou, dat soort dingen en de dingen die je net al noemde.
0: En die willen allemaal geld hebben, maar dat is lastig om te vinden?
2: Ja, en ook vooral lastig om te weten waar je moet zoeken. Dus als je weet waar je moet zoeken, dan is het al makkelijker om het geld te vinden. Ja, klopt.
0: Nou, je bij de gemeente toch? Of is dat te makkelijk gedacht?
2: Ja, dat was niet wel heel makkelijk gedacht. Want als iedereen bij de gemeente aanklopt, dan zeggen ze bij ons, moet je niet zijn. Ga eens kijken bij fondsen of andere subsidiegevers. En bijvoorbeeld bij ons, bij het subsidieloket. En dan helpen wij weer mensen op pad. Of in ieder geval een beetje de weg in het wereldje van de fondsen.
0: Want dat is jouw dagelijks werk, hè? Jij helpt van die mooie Zeeuwse initiatieven aan geld. Wat doe jij dan?
2: Ja, klopt. Ik help ze niet direct aan geld, maar ik help wel om te kijken van, nou ja, wat is jouw project precies of wat houdt het in? En welke fondsen zijn er allemaal? En past jouw idee of project of initiatief bij de doelstellingen van die fondsen? Waardoor je dus weet, bij dat fonds moet ik niet zijn, bij dat fonds moet ik misschien wel zijn. Of die kan ik eens eventjes bellen om te kijken of mijn project daarbij past.
0: Ja,
2: dat.
0: Want is er inderdaad gewoon veel geld te vinden zonder dat we dat misschien eigenlijk weten?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat veel projecten niet weten of niet goed weten waar moet ik zijn. Die zijn eigenlijk gewoon heel enthousiast over hun eigen idee. En dat willen ze zo snel mogelijk van de grond krijgen.
0: Ja.
2: Ja, en daar is geld voor nodig. Maar daar zit niet altijd iedereen helemaal in of heeft daar helemaal kennis van. Of vindt dat heel leuk om te doen. Want dat is natuurlijk ook nog een... het kost wel gewoon tijd. En je moet er tijd in steken en energie. En dat is soms... Dat moet wel een beetje met elkaar stroken, zeg maar.
0: Dat is jouw dagelijks werk. Dus, maar vandaag ook die speciale dag met dat initiatievencafé. Dan gaan jullie aan een aantal van die organisaties lesgeven, zo noem ik het dan maar eventjes. Wat dan bijvoorbeeld, wat moet je wel of niet doen als je zo'n aanvraag wil?
2: Ja, het zijn inderdaad workshops die weer door externe partners ook gegeven worden. Denk daarbij aan Catalis, is een adviseursorganisatie. En er worden workshops gegeven, bijvoorbeeld AI en social media. Nou, dat is ook niet voor iedereen heel voor de hand liggend hoe je daar de mensen bereikt. Hoe maak ik een goed plan? Dus elk fonds vraagt om een plan, een gedegen plan. Nou ja, hoe schrijf je dat nou? Hoe vind ik die financiering? Maar ook hoe betrek ik mijn buurt erbij? Want je kunt wel een heel leuk idee hebben voor jouw buurt, of in ieder geval zelf denken met 3 bewoners, dit is een superleuk idee, maar wat vindt de rest daarvan?
0: Ja.
2: En heb je die mensen ook gepolst? En vinden zij het ook leuk? Willen ze misschien wel aansluiten? Hè? Met meer sta je altijd sterker? Of heb je meer kennis in huis? Als iemand wel die kennis heeft van financiering of van een begroting maken, maar die weet niet van jouw plan. Ja, dus als je een beetje gaat lobbyen in de wijk, kom je misschien ook wel weer mensen tegen die jouw initiatief wel een warm hart toedragen en zeggen van, ik wil wel aansluiten bij jullie.
0: Nou, zo werkt het dus. Anne Verheijen, dankjewel. Vandaag dat initiatievencafé bij de ZB in Middelburg. En daar kun je dus sowieso terecht als je meer wil weten over subsidies. Dus heb je een leuk project bij jou in de buurt? Vergeet dan even niet te checken bij het subsidieloket. Dat vind je bij de ZB in Middelburg. Dan is er misschien ook al wat geld voor jou. Dit is Rag & Bone Man.

0: It was almost love. It was almost long.
1: Rag and Bone Man en Skin. Een paar dingen die we in de gaten gaan houden vandaag. Ja, dus de surfer op het Grevelingenmeer die 800 kilometer wil gaan surfen in 24 uur. In de loop van de dag begint die. Ga je over horen op Omroep Zeeland. Verder, de Tweede Kamer bepaalt of GroenLinks-PvdA zich voortaan pro mag noemen in de Haagse politiek. De Raad van State had eerder geen bezwaar na klachten van lokale partijen met de naam pro die het allemaal verwarrend vinden. Pro Vlissingen bijvoorbeeld is een van die partijen. Nou, vandaag weten hoe de Tweede Kamer erover denkt. En bij ons verder in Zeeland, het Watersnoopmuseum krijgt een nieuw soort tafel. Daarop zie je dan, heel snel wordt dat afgespeeld, hoe een landschap verandert als er steeds water overheen spoelt. Het is een project samen met het Delta Climate Center dat sinds een tijdje in Zeeland is te vinden. Ik wens je nog een fijne dag, deze dinsdag.

0: Zeeland. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
16: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
15: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
17: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven en op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
15: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: jaar. Ja, is dat al een soort proefkapsel voor de bruiloft?
1: Nee, dit is gewoon... Nou, jij bent wel complimenteuzer dan Robert vanochtend. Die zei, heb je een servet in je haar?
0: En wie zei dat?
1: Robert, mijn vriend. Dus ik ga het maar niet doen in de bruiloft. Want dan denkt hij dat, nou ja, dat ik een servet in mijn haar...
0: Het is wel een kantje. Dus,
1: ja, ik vond het heel leuk. Het is een beetje Frans, vond ik.
0: Ja.
1: Ja, ja, Frans met een beetje blauw printje en een kantje, een soort strik.
0: Goed, smaken verschillen, maar dit dus niet doen bij de trouwjurk.
1: Nee, ja, aan de andere kant moet ik nou rekening met hem houden.
0: Daar kun je nog eens over nadenken, toch?
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet, nee. Een trouwjurk kies je toch ook gewoon wat je zelf mooi vindt. Want daar is de gom helemaal nooit bij.
1: Nee, de gom.
0: De gom. Hè?
1: Is dat hoe ze dat zeggen in Zeeuws-Vlaanderen? Nee,
0: ja, de gom.
1: De gom. En heb je ook nog een afkorting voor de bruid?
0: Nee, gewoon de bruid.
1: Oh.
0: Dus nee, volgens mij moet je gewoon doen wat je zelf wil.
1: Weet jij nog hoe je je haar had toen je trouwde?
0: Ja, kort.
1: Eigenlijk wat je nu ook hebt.
0: Ja, nou, nu heb ik het nou, voor mijn doen al heel lang.
1: Oh, had je toen gemillimeterd?
0: Nee, dat niet. Dat heb ik nooit gehad. Maar wel kort.
1: Oh, okay.
0: Korter dan dit.
1: Nou, dus, dat ga ik niet doen.
0: Dus, nee, nou ja, als je hem nou eens versteld wil laten staan. Surprise! Goed, dit heeft allemaal niks te maken met Goedemorgen Zeeland. We gaan er gewoon wel een gezellige ochtend van maken. En je mag natuurlijk de hele ochtend reageren via ons reactienummer 0118-4999-99. Ik heb zo meteen ook nog wat boerderijnieuws.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ik zei al, ik heb nog boerderijnieuws. Want gisteren hadden we in de uitzending Westdorpen, waar uilencontrole was voor de steenuiltjes. Nou, wij kregen controle omdat we een buizerdnest hebben. Ja, en controle, dat klinkt dan alsof je iets doet wat niet goed is. Maar ze kwamen gewoon even naar het nest kijken hoeveel jongen erin zitten. Nou, buizerdnesten zitten heel hoog. Echt heel hoog. En dit is het tweede jaar dat bij ons er een buizerd zit.
1: En in wat voor boom zitten ze dan?
0: Ja, dat is een soort naaldboom. Een soort dennenboom die helemaal uit zijn krachten gegroeid is. Oh. Twee jaar geleden zaten daar ineens ransuilen in. En vorig jaar dus een buizerd. En die is dit jaar teruggekomen. En vorig jaar wisten we alleen dat ze erin zaten. Maar verder dat het er drie waren, omdat we ze met een verrekijker konden zien. Maar nu kwamen ze van de roofvogelwerkgroep. En Bas van die groep, die is dus echt in die boom geklommen. En heel hoog is het. En kwam die tot de conclusie. Twee jongen heeft ze mee naar beneden genomen om ze te ringen en vervolgens weer in een draagzak terug naar boven.
1: Oh, die kun je gewoon pakken, want die kunnen nog niet vliegen.
0: Nee, maar ze zaten er wel tegenaan. Nog een week en dan gaan ze uit het nest. Ze wogen bijna een kilo.
1: Ja, ze zien er gigantisch uit. En lijken ook heel boos, want jij hebt een paar foto's.
0: Zijn arm zat helemaal onder de sneetjes van de snavels. En moeder vloog heel boos rondjes, maar viel hem verder niet aan.
1: Oké, dat valt alweer mee.
0: Ja, dat valt al mee. En het waren twee jonge vrouwtjes, de jongen. En er lagen heel veel lijkjes, zeg ik dat zo netjes. Dode muizen, een dode mol.
1: Lagen er geen kuikentjes van jou?
0: Nee, er lag wel. En dat vond ik dan weer wel jammer. Beneden, ik herken dat allemaal niet, maar die mannen wel. Er lagen veertjes van een jong spechtje. Ja. We hebben dus ook een spechtennest. En dat vind ik dan weer wel zielig.
1: Ik zou er helemaal niet blij mee zijn, die roofvogels in mijn tuin. Zitten allemaal alle andere vogeltjes op te eten.
0: Ja, zolang ze geen mussen en zo opeten. Ik denk, muizen zitten er zoveel. Dat is toch niet zo heel erg dan, okay. Hè?

0: Maroon 5 en Memories. Nou, Gertie stuurt nog een berichtje. Dat is natuurlijk naar aanleiding van de buizerds. Worden jullie niet aangevallen als je voorbij loopt? Nee. Nee, ik denk dat ze ons kent of zo.
1: Ja, dat
0: Want ik heb
1: fijn.
0: Het ook wel eens gehoord dat fietsers aangevallen worden langs wegen waar roofvogels zitten te broeden.
1: Ja.
0: Of toch een nest hebben in elk geval. Maar nee, gelukkig niet.
1: Ja, want dat zegt hij ook. Hè? In de buurt zit een nest van een buizerd-echtpaar die soms een fietser aanvalt.
0: Ja.
1: Ik herinner me, misschien is dat wel dezelfde plek. Er is daar ook zo'n dijkje. En daar staat zo'n bord altijd, pas op. En als je daar fietst, dan denk ik altijd, oh.
0: Ja, en dat is bij jullie in de buurt.
1: Ja, dat is dan op Tolen.
0: Ja,
1: wel richting Stavenisse, denk ik.
0: Mm-hmm. Nou, weet je, het verhaal gaat nog iets verder. Want ik zei al, 2 jaar geleden zaten de ransuilen. En dat was voor het eerst. En ja, toen had ik gelezen op Wikipedia nota bene dat ze elk jaar terugkomen. Maar vorig jaar niks te zien of te horen. En nou, gisteravond dachten wij dat we weer een ransuil hoorden. Een jonge, want die maken een specifiek geluid. En,
1: oh ja, hoe dan?
0: Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar toen heb ik het geluid opgenomen, omdat ik eerst dacht dat er een vos of zo liep. En toen kwamen we uiteindelijk uit op ransuilen. Later hebben we ze ook gezien. Dus ik ga dat oude geluid nog eens even kijken of dat nog in mijn telefoon zit. En dan kan ik het vanavond vergelijken. Doe ik morgen verslag.
1: Is goed.
0: Laten we dan ondertussen eens even kijken naar wat er allemaal gebeurde op 9 juni in de geschiedenis.
1: Ja, over vogels gesproken. 9 juni 1934 werd Donald Duck geboren. Nou ja, hij was eigenlijk
0: een oude eend is het al, hè?
1: Ja, een hele oude eend. Hij was op 9 juni 1934 voor het eerst op televisie te zien. Het Disney-karakter Donald Duck debuteert dan in de tekenfilm The Wise Little Hen. Dat filmpje duurt op dat moment 7 minuten en 25 seconden. En gaat over een hen die met haar kuikens een bezoek brengt aan Donald Duck en Peter Pig. De hen vraagt of ze willen helpen bij het zaaien en oogsten van de mais. En Donald en Peter doen alsof ze buikpijn hebben om onder het werk uit te komen.
0: Oh, daar is niks aan veranderd, hè? Want hij is altijd nog steeds een beetje lui, hè?
1: Ja, en volgens mij heeft hij ook, nou, ik heb veel te Donald Duck gelezen. Vroeger had hij ook iedere week weer een andere baan. Hij werd overal ontslagen.
0: Ja.
1: Maar Donald Duck is een eend, eigenlijk een antropomorfe, dus een beetje als een mens aangekleed en gedaan. Met oranje-gele benen, voeten en snavel. En hij is samen met Mickey Mouse uitgegroeid tot het icoon van Disney. Met vooral ook bekend de Donald Duck die we in Nederland ook hadden, het blad. Verder op 9 juni. In 1822 werd het octrooi aan Charles Graham toegekend voor het kunstgebit. Nou, die hebben vast nog niet zo lekker gezeten. Ja, ik weet eigenlijk niet of de huidige kunstgebitten wel lekker zitten.
0: Nee, maar volgens mij waren die eerste. Nou, ik zal het nog eens opzoeken. Waren het niet. Nee, van hout, dat kan niet. Maar die waren niet zoals nu, hoor.
1: Nee, dat mag ik hopen.
0: Kunststof was er natuurlijk nog niet. Hè?
1: Nee, ik verwacht hout met ivoor of zo.
0: Misschien iets met ijzer erin of zo.
1: Nee, je weet het niet. Op 9 juni 1946 werd koning Rama de 8e van Thailand doodgeschoten, gevonden in zijn slaapkamer. Hij wordt daarna opgevolgd door zijn broer.
0: Oh ja, Bhumibol, die was heel geliefd. En Bhumibol is ook heel oud geworden.
1: Zijn broer Bhumibol?
0: Ja.
1: In 1970 ontving Bob Dylan vandaag een eredoctoraat in de muziek aan Princeton University. En in 2007 won Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros vandaag.
0: Ik heb even opgezocht, de vroegste kunstgebitten die werden gemaakt van menselijke tanden.
1: Getver.
0: Dierentanden. Oh nee, dierentanden, daar stel ik me meteen van die grote hoektanden van een hond of zo bij voor. Botten en ivoor, zoals van nijlpaarden of walrussen, die met goud of zilverdraad aan elkaar werden gebonden. Nou, dat hout heb ik dus niet verzonnen, want in Japan en China werden in de 16e eeuw al volledige kunstgebitten uit hout gesneden. En ja, nou ja, goed, echte tanden. En na de slag bij Waterloo in 1815 werden op grote schaal tanden getrokken uit de monden van gesneuvelde soldaten. En die verkochten ze dan als neptanden. Ja, afschuwelijk. Hè? Dat was op alle slagvelden. Hè?
1: Maar dat was allemaal nog voor het octrooi dus, hè? Dus ja. Toen deden ze zomaar een dotje. Want de slag bij Waterloo was in 1815 en het octrooi 1822.
0: Ja, maar goed, dat is dan toch redelijk kort erop, hè? Maar ja, dat was altijd, als er een veldslag geweest was, dan gingen de lijkenpikkers die gingen kijken of die soldaten nog iets van waarde hadden. Hè? Dus een ring of zo aan hun vingers of geld in hun zak. En in dit geval dus ook tanden in hun mond. Ja, een beetje luguber klinkt het wel. Oh, en Frank die stuurt nog een berichtje uit de Druivelaar vandaag. De heilige Medardus is overleden in 560. Hij was de patroon van de parapluverkopers.
1: Ja.
0: Zouden ze dan toen al paraplu's gehad hebben?

0: Ilse Lange en Something Good. Laten we meteen even kijken wie er jarig is vandaag.
1: Wesley Sneijder is jarig. De bekende voetballer die ook lang voor het Nederlands elftal heeft gespeeld, wordt 42 jaar vandaag. Johnny Depp, acteur, waar kennen we hem van? Willy Wonka en Charlie in the Chocolate Factory, Pirates of the Caribbean. Hij wordt 63 vandaag. Michael J. Fox, Canadese acteur, speelde Mike Flaherty in de televisieserie Spin City, wordt 65. En Erik van der Hof, Nederlands zanger en presentator, was zanger van Roberto Giacchetti en de Scooters en zij scoorde een hit in de jaren 80. Hij wordt 63.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Joburg and the way you take time. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nauwelijks. Het aantal banen neemt maar een klein beetje toe, of kan zelfs dalen als de energieprijzen hoog blijven. Toch blijft het voor werkgevers lastig om personeel te vinden, omdat veel oudere werknemers de komende jaren met pensioen gaan. Volgens het UWV zijn meer investeringen nodig in scholing en omscholing, zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar ander werk. In de gemeenteraad van Borselen is een nieuwe partij ontstaan, Beter Borselen. Het is een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Hoofd en Sam van der Borgt voelen zich niet meer thuis bij de lokale partij door verschil van inzicht over de koers en hoe er met mensen wordt omgegaan, zeggen ze in een verklaring. Ze zitten nog maar kort in de gemeenteraad. Cerelo opent in Middelburg zijn vijfde en laatste nieuwe wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling is de opvolger van Arduin, die bekend was van kleine woningen door heel Zeeland. Cerelo heeft weer grotere complexen gebouwd, zegt regiodirecteur Peter Mooibroek.
3: Probeer daar zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale omstandigheden. En tegelijkertijd ook gewoon heel realistisch. Iets van schaalgrootte is gewoon nodig om het ook gewoon betaalbaar te houden.
2: En die woongroepen zijn in Middelburg, Vlissingen, Capelle en Goes. Windsurfer Bob van der Burgt begint met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer. In 24 uur tijd wil hij 800 kilometer afleggen. Daarmee vraagt hij aandacht voor kinderen met een spierziekte. Hij begint vanmiddag ergens tussen 3 en 5.
4: En dan zal ik rakken varen, dus stukken varen van 1,5-2 kilometer. Misschien gaan we ook nog even het grotere deel van het Grevelingenmeer op. Dus dan misschien. En dan wordt het gewoon zoveel mogelijk kilometers wegbeuken, inderdaad.
2: En de plek waar het publiek hem kan ontmoeten is bij een surfcentrum op de Brouwersdam. En het weer in Zeeland. Wisselend bewolkt met regelmatige buien. Ook kan er onweer bij zitten. Een krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Agda in de Munnik en ik zeg niets. En wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, windsurfer Bob van den Burgt begint met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer. Wat wil hij bereiken?
0: 0118-499999. Je bedoelt, wat is zijn recordpoging?
1: Ja, wat is het record dat hij probeert te halen?
0: Oké, nou, eigenlijk zei het al zo half en halve. 0118-499999.

0: Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Wij zitten midden in het spelletje Wat Is het? Met een vraag over windsurfer Bob van den Burgt. Die begint met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer vandaag. Go, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat wil hij bereiken?
1: Hij is zijn eigen record eigenlijk verbeteren. Hij wil 800 kilometer gaan surfen.
0: Ja, dat is wel heel veel, hè? Toch?
1: Heel veel. Maar in 24 uur.
0: Ja, en ik vroeg me af hoe ze dat nou kunnen meten.
1: Ja, ze varen natuurlijk trajecten van 2 of 3 kilometer. En dan is het maar durven.
0: Maar ik bedoel, als je over de weg gaat in je auto, dan heb je een kilometerteller. Ja. Als je met een fiets of zo, dan heb je een kilometerteller. Als je loopt, kun je desnoods nog een stappenteller of zo. Maar op het water, surfend. En dat kan ook wel, toch?
1: Hij gaf zelf als uitleg dat die trajecten van 2 kilometer... en misschien als het goed ging ook van 3 kilometer ging doen.
0: Gewoon steeds maar heen en weer?
1: Ja.
0: Oh ja, en dan net zo lang tot hij 800 kilometer heeft.
1: Dat hoop ik te halen.
0: Ja, nou ja, natuurlijk hopen wij toch eigenlijk ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik vind het wel leuk dat hij het doet. En het is uiteindelijk voor kinderen met een spierziekte,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Het levert jou in elk geval een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ga ik doen.

0: Shakira en Zoo. Bandcamper, dat is een nieuw televisieprogramma waarin Zeeuws muziektalent centraal staat. Nou, we hebben ineens een volle studio. Want initiatiefnemer en regisseur Erik de Bruin is hier. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de presentatoren Eva de Witte en Jimi Hendrixen.
2: Ja.
0: Wat een naam, hè?
2: Goed, hè?
0: Ja. Het zul je wel eens vaker horen.
2: Dat is vaak mijn binnenkomer.
0: Ja. Erik, wat is Bandcamper voor programma?
1: Bandcamper, nou, dat is een nieuw programma. Een jong programma waarin twee hele leuke, vrolijke, getalenteerde nieuwe presentatoren in een vintage camper door Zeeland rijden op zoek naar een nieuw muzikaal talent. En bij de eerste 6 afleveringen die we kunnen maken is het vooral nieuw muzikaal poptalent.
0: En wat versta je dan onder nieuw?
1: Nou, dat zijn zeg maar jonge bands. Hè. Bands die aan de weg timmeren. Bands die proberen nog echt verder te komen. En die serieus zijn om ergens te komen. En die hele leuke nummers al maken. Dat is een beetje de insteek.
0: Ja. Maar ik bedoel, een nieuw schoolbandjes van 14-jarigen die net beginnen?
1: Nou,
0: of ook 30-jarigen
1: ja,
0: die misschien al langer...
1: Nee, dat kan ook, snap je? Dus het is gewoon eigenlijk een ontdekkingsreis door wat er in Zeeland op muzikaal gebied te kopen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar er zitten natuurlijk wel vaak ook weer jonge, nieuwe bands bij. Dus daar zoeken we ook naar, om die een kans te geven en een platform te bieden. Dat de mensen het leren kennen. En dat monteren we daarna een soort heel leuk televisieprogramma voor Omroep Zeeland.
0: En Eva, jullie hebben de eerste opname al achter de rug.
3: Klopt.
0: Kun je er al iets over vertellen, wat je gedaan hebt?
3: Ja, nou, we werken dus met verschillende regisseurs. We hebben nu al 2 opnamedagen gehad. En,
0: dus niet alleen met Erik?
3: Nee, er zijn 6 verschillende en ook jonge nieuwe makers. Ja, dus dat is heel erg leuk. We reizen dus echt met een busje langs nieuwe jonge muzikanten, maar ook met makers die nieuw zijn en jong. Dus dat is heel erg leuk en heel leuk om te ervaren om met zoveel verschillende mensen samen te werken. Dus dat. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer wel of niet mag vertellen.
0: Want ik heb van alles te vragen. Maar Jimmy, kun je een naam van een band noemen?
2: Oeh, mogen we dat? Natuurlijk. Ja, Inherited zijn we gisteren geweest. En dat vond ik zelf... Het is een genre wat niet per se heel dicht bij me ligt. Maar ik was daar in die repetitieruimte. En ik werd helemaal opgeslokt op wat zij aan het doen waren. Die gasten zijn zo ontzettend getalenteerd. En dat wij hen nu, waar ze nu staan, mogen volgen. Nou, dat is uniek. Want over een paar jaar dan zijn zij volgens mij heel groot.
0: Ja, nou ja, dat hopen wij natuurlijk vanuit de Zeeuwse Top 40 ook.
2: Ja.
1: Het zijn heel afwisselende artiesten. Ja. We hebben ook Victor, een rapper die oorspronkelijk uit Amerika komt. We hebben een band die een dialect zingt uit Borselen. Want ik moet ook nog even zeggen, dit programma Bandcamper is dus mede mogelijk gemaakt door de NSPD-regeling cultuurinnovatie van de provincie Zeeland.
0: Dat is iedereen nu alweer vergeten door Erik.
1: Moet even gezegd worden. Daardoor kunnen we het wel maken. En dat is natuurlijk fantastisch. En we hopen, kijk, dit is eigenlijk een inslinger. En dat was ik inderdaad vergeten. Maar elke aflevering wordt door een andere, nieuwe, jonge Zeeuwse maker gemaakt.
0: En wat is jouw rol dan? Want dat zijn 2 kapiteins op een schip dan.
1: Ik heb het bedacht. En voor deze eerste serie, om het laten we zeggen, in te slingeren, hadden we bedacht van, ik maak er ook een met mijn zoon. En Perry, de partner Cinezee, want dit is mijn stichting is Upstream. En Cinezee, Perry maakt ook een aflevering. Maar verder, als er nou weer meer komen, dan gaan we weer op zoek naar nieuwe jonge makers die weer nieuwe afleveringen kunnen maken. En ik produceer het dan.
0: Wanneer kunnen we Bandcamper op tv verwachten? Nou, en dan weet ik niet naar wie ik moet kijken, wie dat van jullie weet.
2: Nou ja, in principe gaan we eerst een soort kickstart hebben straks. 5 september komen alle bands in de pit in Terneuzen. En dan gaan we alle afleveringen achter elkaar kijken. En dan komen ook de bands optreden en die doen een paar nummers. En dan zal het in het najaar te zien zijn op Omroep Zeeland.
0: Oké, dus na 5 september.
2: Na 5 september
1: is een showcaseavond. Mag iedereen komen. Wordt echt een ontzettend leuke avond natuurlijk met alle bands.
0: En die spelen dan ook of die kijken naar zichzelf?
1: Nee, ze kijken en daarna speelt elke band ongeveer 4 nummers.
0: Oh ja.
1: Dus je hebt een avondvullend programma echt.
0: Nou, daar komen we tegen die tijd nog wel op terug. Ja. En voor nu heel veel plezier.
2: Nou, dankjewel. We gaan snel naar de derde opname dan.
3: Ja.

0: Aggressive en How Would You Feel om 9:55. Graag tot zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. We praten zo meteen over de Ride for the Roses, Delta Ride for the Roses. Want nog een paar dagen en dan is het zover. En straks hebben we ook Theo weer, onze eigen Theo wou ik al bijna zeggen. Met tips om elektriciteit en gas te besparen. En we hebben ook alweer een appje binnen, zie ik.
1: Ja, dat is wel een beetje een ellendig appje. Petra die appt dat ze vrijdag aan het voetballen was met de hondjes in de tuin. En in plaats van tegen de bal te schoppen, schopte ze tegen de bloembak.
0: Au.
1: En heeft ze de teen gebroken en de enkelband gescheurd. Eén voordeel, nu kan ik lekker genieten van Omroep Zeeland. Nou, ik vind dat een hele mooie positieve instelling. Want ik zou toch wel een beetje balen. Veel beterschap, Petra.
0: Heel veel beterschap.
1: Lekker luisteren dan maar.
0: Ja, en deze is dan speciaal voor jou.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Level 42 en Lessons in Love. Ja, nog een paar dagjes en dan is het weer tijd voor de Delta Ride for the Roses. Duizenden deelnemers stappen dan weer op de fiets om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. En Lianca Vermeulen is vrijwilligster die de routes samenstelt en ook helpt bij de tussenstops. Lianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang doe je dit al?
1: Voor de Delta Ride for the Roses denk ik dat ik nu 3 of 4 jaar als vrijwilliger bezig ben, ja.
0: En jij helpt ook meedenken over de routes zelf.
1: Ja, dat klopt. Want mijn man die maakt de routes. En wij fietsen samen ook heel veel. Dus ja, we maken elkaar sterk daarin. Dus
0: we
1: proberen een zoveel veilig mogelijke route voor de fietsdeelnemers te maken. Het moet een beleving zijn heel de dag. Dus we proberen rustige wegen, kleine fietspaadjes, weinig gevaarlijke oversteken te zoeken. En dan op die manier proberen we er een mooie fietsroute voor te maken.
0: En elke keer weer net even anders.
1: Hij moet elke keer weer net even iets anders zijn, ja.
0: Ja.
1: Nu gaan we de oostkant op. Vorig jaar zijn we over de westkant, Welcheren gereden.
0: Dan heb je het over Goes, hè?
1: Dan heb ik het over Goes, ja, klopt.
0: En zit je dan van tevoren met je man gewoon met een kaart voor je neus te kijken van hoe zullen we het doen? Of ga je echt op pad?
1: Nee, dat gaat allemaal via Google Maps en... ik kan even niet op de naam komen, maar nog een programma. En dan afstandmeter.nl. En dan wordt de route zo gemaakt. En dan afgelopen week...
0: Ja, maar het moet wel kloppen in kilometers,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker, maar dat komt er allemaal in beeld. Hè. Dat,
0: ja,
1: dan is de techniek daarin heel handig. En dan wordt hij een keer nagefietst en dan zijn we pas tevreden.
0: Ja. En wat doe je dan op de dag zelf?
1: Op de dag zelf sta ik op de tussenstops. Deze tussenstop is in Ierseke van VDK. En er zijn nog 3, 4 andere tussenstops.
0: En dan sta je met de gesneden sinaasappeltjes en de stukken banaan?
1: Ja, dat klopt. En de sportdrank, water. Alles wat er tot beschikking gesteld wordt.
0: Ja. En op de hoeveel kilometer route sta jij dan?
1: Ik sta op een punt waar zowel de 50 kilometer, de 80 kilometer en de 120 samenkomen.
0: Dus dat is heel druk.
1: Hele druk.
0: Maar wel druk op verschillende tijden.
1: De 80 en de 120 komen denk ik een beetje gelijktijdig aan.
0: En merk je dan dat de 120, dat zijn de fietsers, ja, die dan hup even een stuk banaan naar binnen proppen en hup verder gaan?
1: Vaak wel, ja.
0: Ja, klopt. Dat zijn niet de meest gezellige.
1: Nee. Ik hoop dat ze dit keer een beetje rustiger kunnen rijden en echt als een toertocht zien en niet als een wedstrijd.
0: Ja, want het is toch uiteindelijk toertocht. Hè? Ja, precies.
1: Dat klopt.
0: Ben jij vrijwilliger geworden door je man of zijn jullie samen tegelijk begonnen?
1: Nee, door mijn man. Nou, hij heeft daarvoor de Tax Classic helpen organiseren. Die is toen gestopt. En daarna is hij overgestapt naar de Ride for the Roses. Ja, en ik zag hoeveel handen er tekort waren. Dus ja, dan word je eigenlijk gewoon meegezogen. Als je samen in huis woont, dan ademt het de laatste weken alleen maar Ride for the Roses. Dus dan, dan kan je er niet omheen.
0: Ja, de gesprekken gaan over niks anders.
1: Klopt, en de telefoon en de mailtjes en de appjes. Dus dat.
0: Ja. En wat betekent het voor jou persoonlijk?
1: Een dag van saamhorigheid. De wereld staat al in brand. Dan is het mooi op zo'n dag te ervaren dat je er voor elkaar kunt zijn, dat je het samen kunt doen en dat het allemaal toch wat minder zwaar in de wereld kan zijn dan dat het soms op het journaal en dergelijke getoond wordt.
0: Ja, nou, jij zegt minder zwaar. Ik vind zelf altijd het moment voor de start.
1: Ja, dat is heel zwaar moment.
0: Dat is toch heel beladen
1: dat
0: altijd,
1: klopt,
0: hè?
1: Dat klopt.
0: Zelfs
1: als
0: je zelf niet ziek bent, dan ben je toch onder de indruk. Alleen al door te kijken naar degene die je rondje ziet slikken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Want iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand verloren of is op dit moment ziek. Dus ja, dat raakt iedereen die daar staat.
0: Ja. Heb je al naar het weerbericht gekeken?
1: Het wordt goed, beter weer dan vandaag. Dus ik hoop dat het zo blijft.
0: Ja,
1: hoeft niet te warm. Maar zo'n graad 20, 22 zou heel mooi zijn.
0: En fiets jij zelf ook nog mee?
1: Ik fiets vrijdagavond de Ladies Ride. En ik wil zondag starten in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Zo, dus behalve je vrijwilligerswerk wordt het gewoon echt een propvol weekend.
1: Ja, precies. Dus ja. Ride for the Roses weekend vond komend weekend.
0: Nou, wens ik jou heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met fietsen.
1: Gaat lukken.
0: En met je vrijwilligerswerk, gewoon heel veel plezier toch.
1: Gaat lukken hoor. Dat is ook een leuke dag. Dank.

0: Vos en de Magical Mystery, alsof ze alles weet. En ook dat is Zeeuws. En dan is het 10:30 en dan is Martijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nauwelijks. Het aantal banen neemt maar een klein beetje toe of kan zelfs dalen als de energieprijzen hoog blijven. Toch blijft het voor werkgevers lastig om personeel te vinden, omdat veel oudere werknemers de komende jaren met pensioen gaan. Volgens de UWV zijn meer investeringen nodig in scholing en omscholing, zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar ander werk. In de gemeenteraad van Borselen is een nieuwe partij ontstaan, Beter Borselen. Het is een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Hoofd en Sam van der Borgt voelen zich niet meer thuis bij de lokale partij door verschil van inzicht over de koers en hoe er met mensen wordt omgegaan. Ze zitten nog maar sinds maart in de gemeenteraad. Cirelo opent in Middelburg zijn 5e en laatste nieuwe wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling is de opvolger van Arduin, die bekend was van kleine woningen door heel Zeeland. Cirelo heeft weer grotere complexen gebouwd. Je hoort regiodirecteur Peter Mooibroek.
3: We proberen daar zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale omstandigheden. En tegelijkertijd ook gewoon heel realistisch. Iets van schaalgrootte is gewoon nodig om het ook gewoon betaalbaar te houden.
2: De woongroepen zijn in Middelburg, Vlissingen, Capelle en in Goes. En windsurfer Bob van den Burgt begint met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer. In 24 uur tijd wil hij 1800 kilometer afleggen. Daarmee vraagt hij aandacht voor kinderen met een spierziekte. Hij begint ergens tussen 3 en 5 uur vanmiddag.
4: En dan zal ik rakken varen, dus stukken varen van 1,5-2 kilometer. Misschien gaan we ook nog even het grotere deel van het Grevelingenmeer op. Dus dan misschien. En dan wordt het gewoon zoveel mogelijk kilometers wegbeuken, inderdaad.
2: En de plek waar publiek hem kan ontmoeten is bij het surfcentrum op de Brouwersdam. Dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien. Ook kan daar onweer tussen zitten. Er staat een krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 10:30 bij Omroep Zeeland. Kijk voor meer nieuws en het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: do.
1: Jenison, I love your smile. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit blijven stijgen. En daarom praten wij elke week over energiebesparing met Theo van der Sluis, manager bij Zeewind. Hij weet alles van duurzame energie en alles over het verduurzamen van huizen. Theo, je had eigenlijk vorige week al aangekondigd waar je het vandaag over ging hebben, hè?
2: Ja, klopt. Thuisbatterij.
1: De thuisbatterij.
2: Ja. Ja, met zonnepanelen vragen heel veel mensen zich af, moet ik een thuisbatterij? En dat is wel een goed idee. Ik heb een aantal tips voor vandaag over die thuisbatterij. Als je zonnepanelen hebt, in 2027 gaat het salderen eraf. Dan mag je dus eigenlijk je rekening aan het eind van het jaar niet meer plat slaan. Dus dan hou je waarschijnlijk heel veel energie over. Ja, wat moet je daar dan mee? Nou, ik zal gelijk vast zeggen, dat kan niet allemaal in die thuisbatterij. Want de meeste mensen hebben eigenlijk te veel zonnepanelen. Ja, en die thuisbatterijen, die kan je wel heel groot kopen. Maar dan moet je hem ook in een nacht opmaken, zeg maar. Ja, en dat past, of dat gaat eigenlijk niet. Dus je moet gewoon eigenlijk kijken van, joh, hoeveel heb ik nou precies nodig aan stroom?
1: Ja, die thuisbatterij, dat is eigenlijk een soort voorraaddepootje thuis.
2: Ja. En die heb je in 5 kilowattuur, 10 kilowattuur tot nog veel groter. Maar ik denk dat de meeste mensen met 5 kilowattuur, als ze geen elektrische auto hebben, geen warmtepomp of heel veel elektrische spullen, zeg maar gewoon doorsnee huis, die komen vaak met 5 kilowattuur prima uit. En wat?
1: Hoe ziet zo'n ding eruit? Want ik stel me dat voor als een batterij.
2: Ja, het is niet rond. De meeste mensen kennen ronde batterijen natuurlijk.
3: Plusje, minnetje erop.
2: Ja, precies. Dat zit er wel op allemaal. Maar dat krijg je als gebruiker niet te zien. Want daar wordt geïnstalleerd. En dus daar heb je niks mee te maken. Maar het is een vierkant. Je moet het zien als een pak melk op zijn zijkant. En dan een aantal hoog, zeg maar. Dus het is denk ik zo'n 50 breed, 15 diep. En dan, nagelang hoeveel, zeg maar, je erin wil hebben, zeg maar.
1: Een soort rechthoekige doos.
2: Ja, het is een rechthoekige doos. En
3: is dat brandgevaarlijk? Want je hoort toch altijd over die accu's van die elektrische fietsen?
2: Ja, in basis zijn het hele veilige batterijen. Zeker de thuisbatterijen zijn van de combinatie gemaakt. Ik zal niet te technisch gaan, maar die heel goed zijn tegen brandgevaar. Er zitten allerlei systemen in om dat ook te waarborgen dat je niet in de brand vliegt. Maar het kan wel.
1: En moet je ze dan toch gewoon binnen in je huis zetten? Of liever buiten onder een afdakje?
2: Dat is een goeie. Als je ze buiten zet, dan moeten ze natuurlijk wel tegen regen en wind en dat soort dingen kunnen. Dus dat zijn ze niet allemaal. En je moet ze eigenlijk wel in een schaduwrijke omgeving zetten. Want in de zon staan, dat vinden ze vaak niet fijn. Maar kou daarentegen vinden ze ook niet fijn. Dus in de winter gaat die dan wel een stuk slechter doen. Dus in het huis is wel het meest optimale. Maar kijk dan wel van waar zet ik hem neer. Ik heb al van mensen gehoord van, ja, ik had nog een plekje onder de trap. Als die dan in de brand vliegt, ja, de trap is vaak een vluchtweg. Ja, daar zou ik hem niet plaatsen. Je moet hem echt wel in een eigenlijk goed geventileerde
1: op
2: ruimte.
1: Zolder bij een raam, zodat je hem zo met een duwtje naar buiten kan gooien.
2: Ja, ze wegen tussen de 60 en de 100 kilo. Oh. Dus even naar buiten duwen, dat doe je zomaar niet. Maar ja, ik zou hem niet in een slaapkamer of een kantoortje. Je moet echt wel een ruimte hebben. Een bijkeuken bijvoorbeeld, een goed geventileerde bijkeuken. Maar niet in een vluchtweg.
1: Wat kost zo'n ding?
2: Dat ligt er een beetje aan bij wie je hem koopt. Je hebt de batterijen, die zijn redelijk goedkoop. Die heb je voor €1200. Maar dat zijn wel van merken die niet uit Europa komen. Ik zou echt wel voor een merk kiezen uit Europa.
1: Moet hem niet online bij een Chinees bedrijf bestellen?
2: Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Die zijn ook wel veilig. Maar ik hou van Europese kwaliteit zelf. Dan weet je ook waar het gemaakt is.
1: Zit er een keurmerk op waarschijnlijk?
2: Dat moet op die andere ook. Maar natuurlijk. En alle batterijcellen komen allemaal uit China. Er is geen westers bedrijf die de batterijcellen maakt. Maar de rest van het apparaat zijn wel bedrijven in Europa en Nederland die dat maken.
1: Maar 1200 is dan voor de lichtste?
2: Ja,
1: voor de kleinste?
2: Voor een 5 kilowatt €1200. Maar dan heb je een Chinees merk. Als je een Europees merk, dan zit je wel boven de €3000.
1: Zo, en hoe lang gaan ze mee?
2: Ja, dat drukken ze uit in cycli. 10.000 cycli. Dan moet die eigenlijk helemaal ontladen zijn en helemaal opgeladen. Dat gebeurt nooit, want er blijft altijd wel een beetje achter. Maar hij zou wel tussen de 10 en 15 jaar mee moeten gaan. Maar als je nou zo'n ding koopt bij je zonnepanelen. Een normaal doorsnee gezin gebruikt 30% van de stroom van zijn zonnepanelen. De rest wordt weer het net opgedrukt. Maar met een thuisbatterij zou je dat naar de 50 tot zelfs 70% kunnen verhogen. Omdat je dan eigenlijk dat ding slim om laat gaan met zeg maar, het opladen via je zonnepanelen. En als het dan even bewolkt is, dan gaat hij eigenlijk weer ontladen eruit. Dus dat systeem is zo slim dat hij dat eigenlijk vanzelf doet. En ja, zeker met als die saldering eraf gaat, dan kan het echt wel wat gaan betekenen voor de mensen.
3: Maar jij zegt wel, het moet iedere dag leeggemaakt worden.
2: Nee, dat hoeft niet.
3: Oh, okay.
2: Nee, maar heel veel mensen zeggen, ja, ik heb heel veel zonnepanelen, dan neem ik 30 kilowattuur batterij. Maar ja, dat heeft weinig zin als 80% van de tijd dat ding helemaal vol staat, zeg maar. Want de volgende dag gaat hij zich weer opladen. En dan zegt hij, ja, die batterij is al vol. Ja. Dus er kan eigenlijk geen stroom kwijt. Dus dat heeft eigenlijk weinig zin. Je moet echt kijken naar je huishouding. Van nou, wat heb ik nou nodig aan stroom? En vaak door de nacht. En daar pas ik het op toe. En je moet er niet een te kleine nemen. Want die zijn inefficiënt eigenlijk. Hoe kleiner die is. Dus, hè, maar zeker niet te groot. Want dat is weer echt zonde van de materialen.
1: Ja, en dan wordt die alleen maar duurder ook toch?
2: Wordt die duurder. Maar die materialen die zijn schaars. Dus ik zou echt niet zeggen van koop een hele grote als je dat echt niet nodig hebt. Want dat vind ik echt...
1: Het is toch wel een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Dat iedereen al zoveel jaar steeds maar te horen krijgt. Probeer zuinig te zijn met energie. En nu wordt er eigenlijk gezegd. Maak het allemaal zoveel mogelijk op.
3: Ja, het klinkt echt alsof je dan, als je zonnepanelen hebt, 's nachts dan maar alle lampen aan moet zetten. Want dan bespaar je.
2: Nou, nee, want dan moet je weer een grotere batterij kopen. 'S Nachts ga je de lampen niet aanzetten. Maar overdag ga je wel wassen en allerlei dingen doen om die eigen opgewekte stroom zoveel mogelijk op te krijgen. En dat is raar. Dat vind ik zelf. Ik vind het zelf ook nog steeds apart dat er geroepen wordt: maak zoveel mogelijk stroom op. Maar. Je moet natuurlijk niet van het net gaan trekken. Je moet die stroom die je zelf produceert proberen zoveel mogelijk op te maken. Want het is gewoon zonde om die weer terug het net op te sturen.
1: Ja, want stroom die overblijft, dat kun je niet zomaar in de lucht laten vervliegen of zo.
2: En
1: dat,
2: alles opslaan voor nee, precies, ja, en opslaan voor een langere tijd gaat dus ook niet. Dat is ook niet verstandig. Want als je terug het net opduwt, dan ga je waarschijnlijk weer kosten betalen. Dus dat is eigenlijk allemaal zonde. Dus probeer gewoon die stroom die je hebt zoveel mogelijk gedurende die dag op te maken. En een deel op te slaan in de batterij voor het nachtverbruik.
3: Ja, dus dat zijn die lampen dan 's nachts.
2: Dan kan je die lampen 's
3: nachts, kan je die batterij weer leeg.
2: Ja, maar geloof me, heel veel mensen weten het niet. Maar 's nachts gebruik je huis meer stroom dan de meeste mensen denken.
3: Oh.
2: Want je hebt een wifi-punt en een modem en een koelkast en een vriezer. Dus er staan echt wel wat dingen aan.
1: Als je vragen hebt aan Theo, je kunt via de app of via de telefoon 0118-4999-99. Het moet wel dus over de thuisbatterij gaan of over de zonnepanelen. Als je een vraag hebt of een goede tip of als je even wil laten weten hoe je het zelf doet, 0118-4999-99.

0: Train en 50 Ways to Say Goodbye. Ja, wij hebben het hier over thuisbatterijen. En Theo geeft antwoord op al je vragen. Theo, manager bij Zeewind. Er komen enorm veel reacties. Theo, ik weet niet eens of je ze in de paar minuten die je nog hebt allemaal kunt beantwoorden. Maar Veerle, als jij de vraag telkens voorleest, dan kan Theo antwoord geven.
1: Ja, Wim die wil graag weten wat de terugverdientijd van de thuisbatterij is.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Dat is even moeilijk om in 2 minuten uit te leggen. Het ligt eraan natuurlijk van hoe groot gaat die batterij zijn in kilowattuur. Wat gaat die in opslaan? Maar met alle met het einde saldering en straks zeg maar van het netbeheerder dat die extra zeg maar op piekmomenten geld gaat vragen voor stroomverbruik. Is het wel steeds sneller. En ik denk dat het al wel binnen die 10 jaar is, zeg maar, dat, of 10 à 15 jaar dat zo'n batterij meegaat. Maar exact kan ik nu niet zeggen.
1: Dan zegt Raquel, er zou ook een apparaatje zijn waarmee je kan vermijden dat de opgewekte stroom terug het net wordt opgeduwd. Ja. Hoe zit dat?
2: Ja, dat noemen ze een zonnedimmer. Dat is eigenlijk een apparaatje wat tegen je omvormer zegt van joh, het huis verbruikt nu maar dit bepaald aan stroom. En dan dimt hij eigenlijk je zonnepanelen om dat zeg maar te matchen. Dus dan gaat hij eigenlijk, ja, uitzet is niet het juiste woord, maar hij gaat zeg maar de teruglevering verkleinen naar je huis, zodat zeg maar wat je huis verbruikt ook wordt opgeleverd door je zonnepanelen. En daardoor zet je dus geen stroom meer terug het net op. Dus
1: zorgt eigenlijk dat hij iets minder opvangt. Dus
2: Ja.
1: Oh, dat sluit wel alweer aan bij de vraag van Peter. Want die vraagt, kan je je zonnepanelen 1 voor 1 uitzetten?
2: Nee, helaas niet.
1: Oh.
2: En zeker niet uitschakelen in de meterkast door de knoppen om te zetten. Dat is niet goed voor.
0: Is die van een stekkertje eruit halen?
2: Nee, ja, daar zijn ze eigenlijk niet voor gemaakt. Ze zijn ervoor gemaakt om altijd ingeplugd te zitten. En net er zeg maar hardmatig uit en aanzet in de meterkast, ja, dat is er gewoon niet goed voor. Dan zet je er eigenlijk in één keer stroom op die niet verwacht. Ik zou echt gaan dimmen met zo'n zonnedimmer. Of kijk in je omvormer of dat het mogelijk is dat die kan dimmen.
1: Oké, dan hebben we hier nog Jaap die zegt, zonnestroom opslaan in warm water via de boiler en die koppelen aan cv voor tapwater. Dat is ook een soort batterij die gas bespaart.
2: Heeft hij helemaal gelijk in. Dat zijn goede, dat noemen ze ook wel e-boilers.
0: Ik heb bijna het gevoel alsof ik bij de natuurkunde les zit.
2: Ja, nou,
1: kun je het nog volgen?
2: Simpel te houden. Maar dat is een hele goede, ja. Want met e-boilers kan je je zonnestroom verbruiken om je water te verwarmen. Je tapwater of je douchewater. En daarmee slaat hij dus eigenlijk je stroom op in warmte, wat je later kan gebruiken. Je moet er alleen wel rekening mee houden. Als er dus geen zon is, dan moet hij zichzelf ook weer verwarmen. Hè, want je wil wel
0: of je wilt gewoon onder de koude douche staan.
2: Ja, ik hou toch van een beetje warmte graag. Dus dan gaat hij stroom van het net halen om zeg maar zichzelf op te warmen. Dus dat kan.
1: Ja, en Jaap zegt zelf ook nog dat hij heeft berekend op basis van zijn verbruik dat de thuisbatterij alleen in het najaar iets kan betekenen. Hij zegt alleen als de subsidies van panelen naar batterijen wordt verlegd, dat het rendabel zal worden.
2: Dat snap ik dat hij dat zegt. En dat is ook de makkelijkste berekening. Maar ik denk zeker als hij naar een dynamisch contract zou gaan bij zijn energieleverancier. En dus zeg maar op andere momenten met goedkope stroom de batterij vult. En dan op dure momenten de stroom in huis gebruikt. Dat echt ook nog wel.
1: Dat het verschil maakt.
2: Ja, dat maakt echt nog wel een verschil. En het is geen makkelijke berekening, want er komen heel veel aspecten bij.
1: Ja, want waar kun je dat laten berekenen? Ine die vraagt, is er een website waar ik een goede berekening kan maken?
2: Ja, die zijn er, maar die heb ik even niet zo top of mind helaas.
0: Heb je nog een wekelijk spreekuur?
2: Ja, nou, daar zat ik inderdaad aan te denken. Mensen kunnen wel vragen stellen op zeewind.nl. En we hebben ook een speciale actiepagina met thuisbatterijen. zeewind.nl/actie. En daar kunnen mensen ook vragen aan mij stellen. En dan kan ik ze ook doorverwijzen of naar een berekentool. Of als ze andere vragen hebben of dat wel of iets niet kan. Dan willen we ze daar altijd wel graag bij helpen.
0: Oké. Okay. Dat waren ze. Het apparaatje, is dat al geweest?
1: Ja, ik heb volgens mij alles.
0: Ja, dan hebben we alle appjes netjes afgehandeld.
2: Mooi.
0: Tot volgende week.
2: Ja.

0: en money, money, money. Ja, we kregen veel reacties op Theo. Nou, op Theo, in elk geval op het onderwerp wat hij bracht. Als je nog vragen hebt, je mag altijd appen. Dan sturen wij ze aan Theo door. Dat lijkt me het makkelijkst zo, hè? Energie, daar gaat het om. Nou, volgende week dus weer een nieuw onderwerp. Ik heb trouwens afgelopen weekend was wasmachine ineens gaf storing aan. Dus ik heb heel de zondagmiddag op mijn knieën onder dat wasmachine gelegen om het te repareren.
1: Oh, maar dat is wel gelukt. Dat
0: nou, repareren. Het moest schoongemaakt. Het was iets met de waterafvoer. En ik op mijn knieën met een kussentje. En steeds maar opnieuw schoonmaken. Hond die steeds mee moest kijken. En het lukte mij niet.
1: Dat vind ik mooi dat hij dacht, wat is hij aan het doen? Ik kom eens even helpen.
0: En toen kwam Willem erbij. En die pakte de slang, blaasde. En hup, het was gerepareerd. Ja, het was gerepareerd. Gewoon, en het was, nou ja. 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
16: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
17: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Someone. Benson Boone en To Love Someone. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland alweer. Met zometeen Check de Plek staat een mooie aanwijzing klaar. We zoeken straks weer een plek in Zeeland. En Esther en Roel, we hebben maanden elke week met ze gesproken. Omdat ze aan het fietsen waren door het Midden-Oosten. Ze komen uit Kortgene, zijn nu weer terug in Kortgene. En vandaag zijn ze hier in de studio en we blikken zo meteen terug op hun reis.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: The Doobie Brothers en What a Fool Believes. Ja, het had een fietstocht in het Midden-Oosten moeten worden van 5 maanden. Maar door de oorlog die eruit brak, waren Esther en Roel uit Kortgene genoodzaakt hun plannen om te gooien. En na enkele weken in Oman vertrokken ze daar met het vliegtuig om vervolgens vanuit de Balkan naar huis te fietsen. Vorige week waren ze weer thuis en vandaag zijn ze hier. Esther en Roel, welkom en goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat ik nu ineens realiseer, het is Esther, we hebben altijd met jou gepraat.
1: Ja.
0: We hebben Roel nog nooit gehoord, hè?
2: Klopt.
0: Af en toe even op de achtergrond, dat hij als een soort stoorzender nog eens iets toe wilde voegen, wat wij dan toch niet konden verstaan. Nee. Terug, al een beetje geland?
1: Een beetje.
2: Precies, een beetje.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want hoe gaat dat dan? Dan kom je terug thuis en dan gooi je eerst alle ramen en deuren open of zo?
1: Ja, dat ook. Maar dat viel gelukkig wel mee. Maar inderdaad, je komt thuis en dan denk je, oh, wat groot je huis, je tuin. Want ja, je bent natuurlijk al die maanden hebben we in een tentje gewoond. En dan is alles heel groot. Je hebt heel veel spullen. Het is heel erg leuk om iedereen weer te zien. En ja, je verhaal te doen, dat is leuk. Maar ja, het is altijd weer even omschakelen.
0: Je moet weer in een bepaald dagritme komen.
1: Ja, nou, ja, dagritme. En je bent natuurlijk gewend om eigenlijk maandenlang heel eenvoudig te leven. Je hebt eigenlijk niet veel nodig. Je hebt je spullen bij je in 4 tassen op de fiets.
0: En je hebt 5 maanden op elkaars lip gezeten, toch?
2: Ja. Maar dat lukt best wel hard.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, thuis is dat misschien dan toch weer even anders.
2: Ja, dan heb je wat meer ruimte en nu ben je echt op elkaar aangewezen. Met alles, met koken, verzinnen, waar slapen we, met alles.
0: Ja, nou, we gaan even terug naar 5 maanden geleden. Want het plan was om vanuit het Midden-Oosten, ja, het Midden-Oosten te doen, hè?
2: Klopt. We zijn gevlogen op Dubai. Daarna zijn we naar Abu Dhabi gefietst, van Abu Dhabi naar Oman. En na Oman wilden we naar Saoedi-Arabië. En dan was de terugweg lag nog een beetje open. Of om helemaal omhoog via Jordanië of via Kuwait. Dat hadden we nog geen idee van. Maar,
0: ja, want als je naar Saoedi-Arabië wil, dan moet je wel een plan hebben. Daar kom je niet zomaar in, hè?
2: Je komt er wel redelijk makkelijk in. Maar
0: je moet wel een visum of zo hebben, hè?
2: Dus je moet wel een idee hebben wat voor richting je pakt.
0: Ja, maar goed, zo ver ben je niet geraakt.
2: Nee.
0: Want jullie zijn in Oman, daar ging het mis, hè?
2: We waren in Oman en toen kwam Trump met de tweede grote vliegtuigschip die kant op. En toen zeiden we tegen elkaar, dit komt niet goed. Dat doet hij niet om te spelen daar, dus we moeten een plan verzinnen.
0: Want jullie volgden wel het nieuws.
2: Ja, de hoofdlijnen wel, ja. Ja.
0: Ja.
2: En toen hebben we een ticket geboekt naar Istanbul. En op de dag dat we zouden vliegen, we zaten al in de shuttlebus naar het vliegtuig. Toen ging het fout en de shuttlebus draaide om en ja, toen zaten we vast.
0: Ja, ja, ja. En met jullie een heleboel mensen.
1: Ja.
0: En dan sta je daar met je fiets en je tent.

0: Precies.
1: Ja.
0: We stonden op het vliegveld en daar staat dan opeens... Ja, het is een gigantisch vliegveld. Er staat opeens, ik weet niet, misschien wel 100.000 mensen binnen die niks meer kunnen. En dat voelde niet heel lekker met z'n allen als haring in een ton. Dus dan hebben we gedacht, dat gaan we doen. Zorgen dat we wegkomen.
2: Ja, ja, want dan kun je wel nog even bij de vliegmaatschappij navragen. Of,
0: nee. Nee, die tijd hebben we niet genomen.
1: Nee, je komt nergens tussen. Eigenlijk, er loopt wat grondpersoneel rond. En die hadden dat natuurlijk heel druk. Want iedereen wilde weten, wat gebeurt er nu eigenlijk? En eerst stonden alle vluchten nog op vertraagd. En toen werd natuurlijk alles gecanceld. Ja, en dan is het inderdaad, ja, dan kijk je zelf ook wel op het nieuws. En je wat nagevraagd gedaan bij het grondpersoneel. En
2: misschien ook wel veel boze mensen.
1: Nee,
2: ongeduldig, van ik wil nu vertrekken.
0: Nee, dat vind ik
1: niet. Boze, eigenlijk, ik heb geen boze mensen gezien. Er waren ook mensen die gingen een soort van... die gingen lekker een soort van feestje bouwen. Die hadden zoiets van, nou, dan gaan we maar drinken. Maar er waren ook mensen die gingen gewoon heel rustig zitten en wachten. En ik heb volgens mij geen boze mensen gezien.
0: Nee, iedereen was zich wel bewust van de ernst van de situatie, denk ik.
2: Ja. En dan moet je ineens je plannen dus omgooien. Want ja, je had al een plan om moeten gooien van... we gaan naar Istanbul, naar Turkije.
0: Ja.
2: Maar als je het niet kunt bereiken, dan heb je op de deur al een plan C nodig.
0: Ja, dat klopt. We hadden gelukkig ter plekke hele aardige mensen... waar we in het begin van de reis ook zijn geweest. Daar hebben we onze fietsdozen laten staan. En die appte direct toen ze het fout zagen gaan van... joh, als je kan, kom terug. En dan kan je bij ons blijven. En daar zijn we 9 dagen volgens mij geweest vervolgens.
2: Ja. Dus
0: dat was super.
2: Als je nu terugkijkt, dan is dat misschien al heel lang geleden.
0: Ja. We zaten er zonder bagage, want dat zat al in het vliegtuig natuurlijk. Daar konden we niet meer bij. Maar goed, een onderbroek en een tandenborstel gekocht en konden we weer door.
2: Ja, en je dacht, die bagage die staat daar, dat komt later wel.
1: Ja, nou, het vliegveld was ook dicht. Je kon er sowieso niet bij. Je kon niet bij je spullen. Dus dan elke dag was het even een belletje doen. Van kunnen we al bij ons spullen? Want dat was voor sommige dingen is dat natuurlijk toch wel handig. En na een dag of 3, volgens mij 3, 4, konden we bij onze spullen. Ja.
2: Nou, dan uiteindelijk dan kwam toch het verlossende woord van je kunt.
0: Ja, klopt.
2: En dan, dan is het toch even omschakelen. Hè? Want dan sta je ineens in een wereldstad als Istanbul.
0: Ja, en van plus 35 naar min 5, dat was ook best een stapje. Dus we hadden wel wat. Onze basiskleding dekt een aardig groot temperatuurbereik. Maar ik had geen dichte schoenen bij me. En we hebben onderweg nog wat dingetjes gekocht. Maar dat is ook allemaal te regelen. Ja, en dan ga je in plaats van beginnen aan de weg naar huis door de Balkan.
2: Ja, waarvan ik dacht van... Nou, dat is heel afwisselend. Veel afwisselender dan dat eindeloze zand in het Midden-Oosten.
1: Ja, het is zeker heel afwisselend. Ze zeggen wel in één woord de Balkan. Maar elke keer als we een grens opgingen was het inderdaad toch weer een totaal ander land. Maar eigenlijk wij vonden de woestijn in het Midden-Oosten niet eindeloos zand. Want het is eigenlijk ook heel afwisselend. Hè? Vroeger dacht ik altijd woestijn, nou dat is zand en dan kan je niet fietsen. Maar woestijn... Je hebt heel veel soorten woestijnen. En daar waren ook bergen. En je hebt zandwoestijnen. Je hebt stenenwoestijnen. Dus nee, de afwisseling hadden we in het Midden-Oosten wel zeker.
2: En het was natuurlijk toch het plan wat je eigenlijk had. Is het nu zo dat je denkt van nou... Die rit gaan we toch nog een keer maken?
0: Ja, ik denk zeker dat we wel terug gaan naar het Midden-Oosten. Want dat is ons supergoed bevallen. De bevolking en de mensen zijn ongekend vriendelijk. Het is prachtig mooi rijden. En ik denk dat Saoedië moeten we nog wel een keer heen.
2: Ja,
0: denk
2: maar ik het zal nog even duren, hè?
1: Ja.
2: En want toen op dat moment dacht je misschien van dit is iets wat snel klaar is.
0: Ja.
2: We zitten inmiddels in juni en eigenlijk is er niks veranderd,
1: nee,
2: hè?
1: Nee, maar dat...
0: We hebben nog wel wat contact met de mensen waar we toen waren. En die regelmatig hebben ze nog wel een luchtalarmpje en moeten ze naar binnen. Dus het is nog niet helemaal over. Nee, zeker niet.
2: Wat zijn jullie plannen? Blijf je voorlopig thuis? Of heb je alweer iets in gedachten stiekem?
1: Nou, we hebben al wel weer plannen. Maar we blijven voorlopig thuis van de zomer. Misschien ook kleine fietstochtjes, want dat is natuurlijk ook leuk, hè, om een kleinere tocht te maken. Maar,
2: wat noem je een kleinere tocht? Een rondje Noord-Beveland?
1: Of naar familie en vrienden in de Randstad, of even België in, of zoiets. Want de zomer thuis vinden we ook heerlijk. Zomer in Zeeland is lekker. En van de winter dan stappen we wel weer op.
2: En heb je al een doel?
0: Ja, we zijn aan het denken. Ik denk dat het of Afrika of India wordt volgend jaar. Ja.
2: Ja. En jullie zijn het altijd eens? Of is het wel eens zo van, nou, dan doen we deze keer dit en dan volgende keer jouw zin? Of?
0: Nee, ik denk dat dat niet zo werkt. Want als je echt naar zo'n land gaat, dan zit je er wel. Dus als je dan de discussie krijgt van, kijk toch, dit wordt het niet. Dat gaat niet zo werken, denk ik.
2: Okay.
0: Nee, je moet wel met z'n tweeën iets grappigs verzinnen.
2: Wij houden alweer wat maandagen vrij.
1: Ja, okay,
2: vanaf januari. Ja? Okay. Hey, leuk dat jullie hier waren om erover te vertellen. En voor nu geniet inderdaad van Zeeland. Want als ik nu naar buiten kijk, ze gaven heel slecht weer af. Maar ik zie toch gewoon een prachtig zonnetje. Hè?
0: Het is heerlijk.
2: Esther en Roel uit Kortgenen. Nou, de fietstocht in het Midden-Oosten liep dus net even anders. Maar uiteindelijk was het toch een avontuur.
1: Altijd.

0: Balanchier uit Westdorpen en Klauts. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nauwelijks. Volgens het UWV komen er in het gunstigste geval 1300 banen bij tot 2028. Blijven de energieprijzen hoog, dan kan het aantal banen zelfs licht gaan dalen. Vooral de energie-intensieve industrie staat onder druk. Toch blijft personeel vinden moeilijk. Veel oudere werknemers gaan met pensioen, waardoor nieuwe vacatures ontstaan. Vooral in de zorg en welzijn blijft de vraag naar geschoold personeel groot. In de gemeenteraad van Borselen is een nieuwe partij ontstaan, Beter Borselen. Het is een afsplitsing van de lokale partij Borselen. Raadsleden Connie van der Hoofd en Sam van der Borgt voelen zich niet meer thuis bij de lokale partij door een verschil van inzicht over de koers en hoe er met mensen wordt omgegaan. De twee zitten nog maar sinds maart in de gemeenteraad. Het Schouws elftal gaat toch niet oefenen tegen de Graafschap. De Doetinchemse ploeg heeft het trainingskamp in Zeeland afgeblazen omdat er geen garantie is op goede velden. De Graafschap zou trainen in Schaarendijken, maar vanwege een verbouwing is er niet voldoende water om de voetbalvelden genoeg te besproeien. Daardoor heeft de Graafschap gekozen om in Boekelo op trainingskamp te gaan. En windsurfer Bob van der Burgt begint met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer vanmiddag. In 24 uur tijd wil hij 800 kilometer afleggen. En daarmee vraagt hij aandacht voor kinderen met een spierziekte.
3: En dan zal ik rakken varen, dus stukken varen van 1,5-2 kilometer. Misschien gaan we ook nog even het grotere deel van het Grevelingenmeer op. Dus dan misschien. En dan wordt het gewoon zoveel mogelijk kilometers wegbeuken, inderdaad.
2: Klinkt gezellig. Bob start vanmiddag ergens tussen 3 en 5 met zijn actie. Dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien. Ook kan er onweer bij zitten. Het is wel perfect surfweer als je naar de wind kijkt. Want er staat een krachtige zuidwestenwind bij hooguit 18 graden. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Ed Sheeran en Azizam. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Stad, dorp, gehucht, buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Het kan allemaal. En je krijgt maar één aanwijzing. Vele.
1: In het dialect laten ze de titel weg.
0: 0118-499999.
1: In het dialect laten ze de titel weg.

0: Fender en Olivia Dean en Rain Me In. In het dialect laten ze de titel weg. Arnett, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Smaar ziek.
0: Het is niet goed. Nee. Niet goed. We gaan eens kijken wat Hendrik denkt.
2: Goed hoor.
0: Hendrik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
3: Ik dacht een ander woord voor een titel, dacht ik aan hoofd. Dus een hoofdplaat? Hoofdplaat?
0: Nee, is ook niet goed.
3: Oké.
0: Peter, wat denk jij?
4: Klitland.
5: Nou, je bent niet de enige die dat zegt. Op de app raden meer mensen dat. En ik vind hem eigenlijk wel goed, maar hij is niet goed.
0: Nee, hij is niet goed. Hij is niet goed. Er staat hier iets anders.
4: Een klein beetje goed.
5: Ja.
0: Oh, en Marie hangt ondertussen op, dus die dacht waarschijnlijk hetzelfde.
5: Ja.
0: Ja, nou, 0118-499-99. In het dialect laten ze de titel weg. Eens even kijken. Ik zie dat er op de app een winnaar is.
5: Ja. Maar wil je dat? Je hebt net nog het telefoonnummer genoemd. Of ja, die al
0: dan moet
5: gunnen aan degene die dat geappt heeft.
0: Ja, we zeggen altijd: telefoon gaat voor. Maar als er geen telefoon. Oh, nou, nog één telefoontje.
5: Oké.
1: Ja, dat is Janne.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen.
1: Hallo, Elsa. Hier is Janne talking.
0: Vertel.
1: Wordt de dochter zet als steen.
0: Nee, het is niet goed.
1: Nou, ga je fietsen zondag?
0: Ja, ik ga fietsen zondag. Ruit voor de rozen, inderdaad. Ja. In het dialect laat de titel weg. Het verlossende woord komt van Veerle.
5: Ja, en het komt daarvoor van Frank. Want het was zeer Arendskerke. Want dat wordt Arendskerke natuurlijk.
0: Ja, de heer laten ze weg. Dus de titel laten ze weg.
5: Ja.
0: Arendskerke. Dus Frank, we bellen je vrijdag om iets over 12:30.
6: Muziek uit Zeeland.

0: En ook dit is Seus Bidi en In de Diepte.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Zou jij wat reclame kunnen maken voor de tweedehands verkoop van dierenspullen in het asiel in Terneuzen? Nou, Friederike, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Dat kun je zelf eigenlijk wel, hè?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Want wat is er te koop?
2: Ja, allerlei dierenbenodigdheden. Riemen, uitloopriemen, hondenkleding, speelgoed, kattenbakken, transportmandjes. Noem het op.
0: Maar zijn dat allemaal spullen die mensen inleveren bij het asiel?
2: Dat zijn onder andere gedoneerde spullen. En spullen die we echt over hebben. En waar andere mensen misschien, die ze nog goed kunnen gebruiken. Voor een klein prijsje kunnen ze dat overnemen. Ja. En alles wat er binnenkomt aan financiën, wordt weer aan de dieren in het asiel besteed.
0: Dus aan de honden en de katten die er zitten.
2: Ja, klopt.
0: Dat is elke middag deze week. Tussen klopt. 2:30 en 3:30. Dus ja. Je moet wel een beetje op de tijd letten. En dan ga je gewoon dierasiel langs de gewone deur.
2: En dan loop je zo buiten langs. En er staat een hele grote tent bij de kantine. En daar staan allemaal tafels en rekken met spullen.
0: Ah, en dan is het gewoon kiezen, afrekenen en meenemen.
2: Ja, kijken wat je goed kan gebruiken en dan wat je ervoor over hebt, dat mag je geven. Dus er zitten geen vaste prijzen bij. Gewoon wat je ervoor over hebt, zelf, dat betaal je.
0: Oké. Nou, wij zijn thuis met onze pup al aan hondenmand 8 bezig.
2: Oh. Dus,
0: maar ja, ik denk ook, nou kan ik, of die nou tweedehands is of nieuw, kan ik wel een andere mand kopen. Maar ja, één dag gaat hij mee.
2: Ja, misschien een kunststofmand.
0: Ja, die heeft hij nu. Daar zijn de randen al helemaal van afgeknaagd.
2: Oké.
0: Ja, het is gewoon een knager. Dus,
2: een knaagdier.
0: Ja, ik denk het gaat vanzelf wel over, maar nu nog even niet. Maar,
2: nou, ik kan je wel een tip geven, maar dat doe ik dan wel buiten de uitzending om.
3: Oké. Oh nee, ja, ik wil hem ook horen. Ja. Tenzij het is, je
0: Breng die hond naar het asiel toch niet, hoop ik.
2: Nee hoor. Nee.
0: Oké.
2: Maar het is echt, we hebben prachtige spullen staan.
0: Goed, dus alles voor het asiel. Als je denkt, ik wil ze wel helpen. Of als je gewoon iets nodig hebt. Tussen 2:30 en 3:30 tot en met 13 juni.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? En ondertussen is Esme aangeschoven. Esme, zegt u het maar.
1: Ja, daar hebben we het altijd heel even kort voor de uitzendingen over. Om 17:30 vanmiddag hebben we het over het vertrouwen van de Zeeuwen in het Nederlands elftal. Gisteren natuurlijk weer een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Behoorlijk wat kansen voorbij gekomen. Weinig doelpunten die erin gingen. Ronald Koeman, de trainer, zei natuurlijk zelf ook al van, nou, we maken ze nu niet. Ik hoop dat we dat dan zondag dan wel doen. Dus kortom, we hebben de stelling vandaag zo gemaakt dat we zeggen van, na de oefenwedstrijd van gisteren van het Nederlands elftal is mijn WK-akkoord gezakt tot onder het vriespunt. Reageren kan via ons WhatsApp-kanaal. Daar kun je de peilingen invullen, eens of oneens. Maar reageren mag natuurlijk ook straks om 17:30. Kunnen we het lekker hebben over het WK, over het versieren. Versier je huis ook gewoon nog wel. Kortom, een Zeeuwse kamer in het... Of Zeeuwse kamer, een zegt u het maar, in het teken van het WK.
0: En je mag natuurlijk al reageren via de app 0118-499999. Nou, bij mij worden ze nog steeds winnaar hoor, in de pool.
1: Dus, ja? Okay,
0: dus ik heb alle vertrouwen erin.

0: George Ezra en Anyone For You. Het is 3:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen veel plezier met Esme.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Je hebt je eigen manier van doen. misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op ben.nl.
16: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg. Omroep
21: Zeeland. Personeel vinden blijft lastig, ondanks dat de komende jaren het aantal banen in Zeeland niet heel hard zal groeien. Verder in het komende half uur van deze Zeeland nu. Er was veel weerstand over de sloop van de historische Vlasschuur in Dreischor. De schuur mocht gesloopt worden, maar het land waar het op staat, staat nu te koop. En dat roept vragen op. En in de Zeeuwse Kamer heb ik het straks over mannen in de zorg. Het is een klein clubje in Zeeland, maar twee mannen vertellen zo over hun werk. En wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Stuur dan een appje naar 0118-499-999. Het is 12:05. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Zeeland nu. Vandaag heeft uitkeringsinstantie UWV de arbeidsprognoses 2026-2028 gepubliceerd. En collega Erik Hollem heeft het rapport inmiddels goed bestudeerd. En dus weet hij hoe die Zeeuwse arbeidsmarkt er de komende twee jaar eruit ziet. Erik, wat zijn de belangrijkste prognoses uit dat rapport?
22: Nou, ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet. Voor de periode 2026 tot en met 2028 zijn er namelijk twee verwachtingen. In het gunstige scenario komen er in Zeeland nog ongeveer zo'n 1300 banen bij in drie jaar tijd. Maar als de energieprijzen hoog blijven, kan die groei helemaal verdwijnen en kan het aantal banen zelfs licht dalen. En de belangrijkste boodschap is dus: er is veel onzekerheid.
21: Ja, en waarom groeit het aantal banen in Zeeland de komende jaren dan nauwelijks nog?
22: Nou ja, bedrijven zijn gewoon voorzichtiger geworden. Ze hebben te maken met hoge kosten, dure energie, onzekerheid in de wereld. En ook die nieuwe regels voor ZZP'ers, die spelen een rol.
21: Ja, met die schijnzelfstandigheid.
22: Ja, nou daarom nemen werkgevers minder snel extra mensen aan. Er is dus nog wel werk, maar de grote banengroei van de afgelopen jaren, ja, die zwakt dus wel wat af.
21: Ja, aantal oorzaken noem je al. Wat zijn er nog meer de oorzaken van? van?
22: Nou ja, de belangrijkste oorzaken, ik zet ze op een rijtje, zijn dus de hoge energieprijzen, duurdere grondstoffen, economische onzekerheid, hè, die regels rond die schijnzelfstandigheid die je al noemde. En voor Zeeland telt vooral de energieprijs, ja, telt gewoon heel erg zwaar mee, omdat hier relatief gewoon veel energieintensieve bedrijven zitten. Bijvoorbeeld in de industrie, neem bijvoorbeeld een bedrijf als Dow. Nou, als energie duur blijft, dan voelt Zeeland dat sterker dan sommige andere regio's.
21: Ja, ja, want bij chemiebedrijf Dow vorige week nog het nieuws dat er veel banen gaan verdwijnen. Top. 600 is de verwachting in Nederland. Hoeveel dat in Terneuzen zal zijn, is nog niet duidelijk.
22: Nee.
21: Waar liggen juist nog kansen?
22: Nou ja, kansen liggen vooral in de zorg en welzijn, maar dat is geen nieuw verhaal. Omdat de bevolking ouder wordt, meer zorg nodig heeft. En ook in delen van de metaalindustrie kan juist extra werk ontstaan. Onder meer door de vraag vanuit defensie en, ik noem het nog maar eens, de chipsector, computers, het wordt steeds belangrijker.
21: Ja. Als er weinig banen bijkomen, ze zeggen het blijft toch moeilijk om personeel te vinden. Waar zit hem dat in?
22: Nou ja, door die ouderen. Het komt vooral door de vergrijzing. En vooral hier dan in Zeeland. Veel Zeeuwse werknemers zijn ouder dan 60 en die gaan de komende jaren met pensioen. Nou, daardoor ontstaan er veel vacatures. Ook als het totale aantal banen gewoon nauwelijks groeit. En bovendien zoeken werkgevers vaak mensen met specifieke kennis of ervaring. Ja, en die zijn niet altijd beschikbaar.
21: Ja, en wat moet Zeeland, werkgevers en werknemers dan doen om beter voorbereid te zijn op die arbeidsmarkt van de toekomst?
22: Ja, dat blijft natuurlijk ook een klein beetje gissen. Maar er moet in ieder geval meer ingezet worden op blijven leren, zoals het UWV dat dan zegt. Werknemers moeten zich kunnen bijscholen of omscholen als hun werk gewoon verandert. Werkgevers moeten investeren in hun personeel en niet pas gaan zoeken als er een tekort is. Ja, en dan ligt er natuurlijk ook nog een taak weggelegd voor de gemeente. Voor scholen en bedrijven, die moeten gewoon beter gaan samenwerken. Bijvoorbeeld via het Werkcentrum Zeeland, zodat mensen gewoon makkelijker hulp kunnen krijgen bij scholing en bij loopbaanaanvragen.
21: Oké, Erik, dankjewel. In ieder geval duidelijk dus dat de banengroei in Zeeland voor de komende 3 jaar er toch nog niet zo heel rooskleurig uitziet. Maar of dat
22: stagneert.
21: Het stagneert een beetje en hoe dat zich voor de rest ontwikkelt, zal de tijd leren. Erik, dankjewel voor jouw toevoeging. De sloop van een historische vlasschuur in Drijschoor leidde vorig jaar tot veel commotie. Ondanks een petitie met ruim 500 handtekeningen gaf de gemeente toestemming, mede omdat de eigenaren aangaven woningen voor hun kinderen te willen bouwen. De schuur is inmiddels verdwenen, maar het perceel staat nu te koop als bouwkavel. Bij veel inwoners roept dat de vraag op of het oorspronkelijke argument wel klopte. Verslaggever Michael Koman sprak met boze bewoners.
0: Nou, rammelen doet het goed, het hek. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Een groot hek rondom het gat van Drijschoor. Want ja, dat zit hier op dit plankje geschreven. Door een van deze twee heren is dit gemaakt. Door wie?
2: Door mij. Door Rob. Ja.
0: Rob, u bent bewoner. U woont hier rondom het gat van Drijschoor.
2: Recht tegenover, ja. Ja, en daar moet ik naar kijken, het koopbod. En dan vind ik het bordje, het gat van het Drijschoor nog het mooiste. En voor de rest is het gewoon één grote bende.
0: Als je het dorp binnenkomt, voor de mensen die Drijschoor niet kennen, hè, een vlasdorp, zwarte, tere schuren, daar staat het onbekend, een ringdorp. En eigenlijk om dat dorp binnen te komen, moet je langs dit stukje grond. En daar stond altijd een hele mooie zwarte schuur, toch, Rudy? Want u woont...

0: Dodder wou blijven wonen met zijn vriendin. En ja.
1: En een gezin stichten, maar dat zat er allemaal niet in, begreep ik. Want waar staan we nu naar te kijken? Geen huis. Het is een gat geworden. Het is alleen wat zand en wat stenen. En het staat te koop.
2: Ja, dat klopt. Voor dik meer dan dat er ooit van zijn leven voor gegeven is. Want die speelde voor barmhartige Samaritaan. Maar dat is inmiddels een beetje de wolf in schaapskleren geworden.
1: Wat vindt u hoe dit nou zo is gelopen? Voelt u zich bedonderd?
2: Ja, zonder meer. Ik bedoel maar met hele dikke krokodillentranen vertellen dat hij hier wilde wonen. En dan blijkt gewoon op 9 september dat hij gewoon in diezelfde maand dat hij in Nieuwetonge een nieuw huis gekocht heeft. En daar ontstuilend blij mee is.
0: Ja, dat was al heel lang bekend. En ineens stond de makelaar hier om bordjes op te hangen van te koop. Dus wij hadden zoiets van, te koop, gaat hij het nou nog verkopen ook?
1: Maar ja, succes met het gat van Drijschor, want ja, voorlopig staat het nu te kopen.
2: Ja, dat denk ik wel. Het zal nog een poosje blijven. Hoewel de makelaar dacht dat ze het binnen de kortste keren zou verkopen. Dat is gewoon helemaal niks.
3: Wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouw-Duiveland laat in een reactie weten dat de juiste procedures zijn doorlopen door haar ambtenaren en dat er alsnog een jong stel uit Schouw-Duiveland kan gaan wonen. De reactie van de eigenaar van de schuur zelf, die hoor je later vandaag hier bij Omroep Zeeland. Het is Donna Lewis. I love you always forever. Daarna krijg je een update.

0: En daarmee wordt het 11:15. Tijd voor een update van het weer. En ja, een schilderachtige lucht eigenlijk wel, met grote wolkenpartijen. Ja, John, valt daar vanmiddag nog wat uit qua regen?
1: Hey Esme, vanmiddag moeten we denk ik wel inderdaad ervan uitgaan dat die wolken niet zonder neerslag gaan passeren. Op dit moment is het zo dat er ook af en toe

0: Al wat buitjes zichtbaar zijn. Nog wel voornamelijk buiten de provinciegrenzen. Maar we krijgen toch wel vanmiddag, denk ik, regelmatig met een aantal buien te maken. Wel mooie Hollandse luchten inderdaad. Mooie schilderachtige taferelen. Maar soms ook wel even een hele donkere bui. Die dan misschien ook gepaard gaat met een klap onweer. Daarnaast is het zo dat op dit moment al die windkracht 6 gemeten wordt op het station Vlissingen. En bij de buien kunnen er dus dan ook wel wat windstoten optreden tot 70 of 75 kilometer per uur. Nou, tussen de buien door hebben we wel even zon. Hier bij mij in Hoek schijnt ook de zon wel. En dat zal dus ook vanmiddag het geval zijn. Maar die zal er niet voor zorgen dat het heel erg zomers warm wordt. Want de maximumtemperaturen die zijn vrij koel. Met 17 of 18 graden. Nou, vanavond en vannacht dan, met name vannacht, wordt het geleidelijk weer droog met opklaringen. Kan het ook even flink afkoelen naar 10 tot 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten. En ik denk dat we morgen nog wel een aantal buien kunnen verwachten. Maar dat het toch wel iets vriendelijker is. En dat het voor wat betreft het aantal buien ook wel wat meevalt. Dus de droge momenten die overheersen. Niet dat ik nou een droog weergarantie afgeef voor de hele provincie. Maar het zal wat vriendelijker zijn, denk ik, morgen.
1: Vandaag dan de slechtste dag van de week? Als we dan de rest van de week er even bij pakken?
0: Als we de rest van de week er ook even bij pakken, dan ziet het er toch nog wel uit dat we ook donderdag en vrijdag nog toch wel te maken gaan krijgen met een aantal storingen die soms ook even weer wat frequenter en meer buien zullen gaan geven. Met name op donderdag lijkt mij dat wel het geval. En dan zal het ook even helemaal bewolkt worden. Dus wat betreft de temperaturen, die blijven een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar, ook donderdag en vrijdag. Maar er zit wel wat verbetering aan te komen en dat gaat eigenlijk geleidelijk aan in het weekend gebeuren. Dan zullen de temperaturen tot boven de 20 graden gaan stijgen. We krijgen dan ook droog weer en de zon die komt beter tevoorschijn. En de zomerse temperatuur die staat ook al in de boeken, maar die staat voor volgende week op het programma.
1: Dan wordt het echt zomers juni weer.
0: Dan krijgen we gewoon weer wat we normaal inderdaad verwachten in juni. En dat zijn regelmatig de zomerse temperaturen. Ja, denk ik wel.
1: Moeten nog even, zoals je het gisteren al zei, door die zure weerappel heen bijten. Maar dan hebben we weer wat om naar uit te kijken. John, dankjewel voor de update.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Zometeen krijg je het Zeeuwse nieuws. Eerst nu eens een overzicht van wat er opvalt buiten onze provinciegrenzen. De Tweede Kamer stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren, zegt deze verslaggever.
1: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
0: Het uitleveringsverdrag met Marokko werd 2,5 jaar geleden al getekend. De relatie tussen Nederland en Duitsland leek de afgelopen jaren wat minder goed dan in de dagen dat Angela Merkel en Mark Rutte aan het roer stonden. Om de banden weer wat aan te halen begint de Duitse bondspresident Steinmeier op uitnodiging van koning Willem-Alexander aan een staatsbezoek van 3 dagen. Dat begint op de Dam in Amsterdam, waar deze verslaggever al is.
2: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden, mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
0: En het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed en inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Dat staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
3: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
0: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk snel herstellen. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
4: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen... als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over €1 miljard... Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: Dit was nieuws uit binnen- en buitenland. Tot aan het overzicht van het Zeeuwse nieuws hoor je muziek bij Omroep Zeeland. Dit is Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 4:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Voordeelhaadjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaadjes.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Het is half 1, Martijn van der Werf hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag, Martijn.
7: Goedemiddag. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit nauwelijks de komende jaren. Volgens het UWV komen er in het gunstigste geval zo'n 1300 banen bij tot 2028. Blijven de energieprijzen hoog, dan kan het aantal banen zelfs licht gaan dalen. Vooral de energie-intensieve industrie staat onder druk. Toch blijft personeel vinden moeilijk. Veel oudere werknemers gaan met pensioen, waardoor nieuwe vacatures ontstaan. Vooral in de zorg en welzijn blijft de vraag naar geschoold personeel groot. Het Schouws elftal gaat toch niet oefenen tegen de Graafschap. De Doetinchemse ploeg heeft het trainingskamp in Zeeland afgeblazen, omdat er geen garantie is op goede velden. De Graafschap zou trainen in Scharendijken, maar vanwege een verbouwing is er niet voldoende water om de voetbalvelden genoeg te besproeien. Daardoor heeft de Graafschap gekozen om in Boekelo op trainingskamp te gaan. En de politie is op zoek naar een man die een 87-jarige vrouw uit Goes heeft beroofd. Dat gebeurde op donderdag 30 april. De man deed alsof hij een agent was en ging er vandoor met haar geld, sieraden en persoonlijke papieren. De politie hoopt met het publiceren van bewakingsbeelden op mensen die de man herkennen. En nog een paar uur en dan begint Bob van den Burgt aan zijn recordpoging op het Grevelingenmeer. Van den Burgt gaat op het Grevelingenmeer 800 kilometer surfen in 24 uur tijd. Hij doet dit om aandacht te vragen voor kinderen met een spierziekte. Bob start vanmiddag ergens tussen 3 en 5 met zijn actie. Dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met regelmatige buien. Ook kan daar onweer tussen zitten. Er staat een krachtige zuidwestenwind. En tijdens de buien zijn de windstoten mogelijk tot 75 kilometer per uur. En het wordt allemaal maximaal hooguit 18 graden. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard terug te vinden in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
6: Martijn, dankjewel. Omroep
5: Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Miles Smith met Stargazing. Soms moeten ze zich nog steeds een beetje verdedigen als ze zeggen dat ze in de zorg werken. En dan niet in een managementfunctie, maar echt aan het bed. Het aandeel mannen in de zorg- en welzijnssector is nog steeds klein. 12,6% in Zeeland. Terwijl er een schreeuwend behoefte is aan zorgpersoneel. Nou, ik praat vandaag met twee mannen in de zorg. David Jongeneel en Jan van der Kruisweg. Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag.
0: David, beginnen we eventjes bij jou. Kun je jezelf eens even voorstellen? Je leeftijd, waar woon je, werk je, wat doe je daar dan precies?
1: Ja, nou, ik ben David Jongeneel, ik ben 41 jaar oud, woon in Middelburg en werk bij Amarijn. Ik werk in het technisch thuiszorgteam van Amarijn. Wij zijn een gespecialiseerd thuiszorgteam wat eigenlijk allerlei verpleegd technische handelingen bij mensen thuis uitvoert. Denk aan ook aan ziekenhuisverplaatste zorg, allerlei infuuszorg, brainzorg, dialysezorg, sedaties, morfinepompjes, dat soort dingen.
0: Dat is een heleboel op je lijstje om dan te doen. Jan, dan even naar jou. Wat doe jij precies en waar werk je?
2: Ik ben social worker bij Maria Oort in Hansweert, Ter Wiel zorggroep. Ik kom zelf uit Krabbedijk, ik ben 30 jaar oud. En sinds een half jaar ben ik daar werkzaam. Wij doen voornamelijk de dagbesteding als social worker.
0: Ja, ja, want jij bent eigenlijk nog het kortst van jullie twee werkzaam in de zorg. Een half jaar geleden dus nog maar echt gestart. Wanneer ging die knop om bij jou?
2: Ik denk ongeveer 3/4 jaar geleden, een jaar geleden zoiets. Dat ik had een eigen bedrijf. En ja, daar had ik steeds minder aan mijn zin. En op een gegeven moment zei iemand van joh, zit je wel op je plek? Moet je niet iets anders gaan doen? Maar ik zat altijd een beetje tegenaan te hikken met de opleiding. Dat ik dacht van ja, dat duurt veel te lang. En je moet nog, ja, voordat je, ik had niveau 2 maximaal afgerond. En toen was iemand die zei van ja, zou je de 21 plus doen, niet doen? En ja, daar kwam
0: en wat
2: eigenlijk,
0: is dat?
2: Dat is een test waarmee je, als je 21 jaar of ouder bent, dan kun je een test doen. En dan op basis daarvan mag je, als je hoog genoeg scoort, kun je HBO starten.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat is gelukt?
2: Dat was gelukt, ja. En toen ging het eigenlijk heel snel. En dan ga je kijken van wat vind je leuk. Nou ja, psychologie interesseert me al heel lang.
0: Mm.
2: En ja, dan ga je kijken van wat voor opleiding passen daarbij. En wat vind ik dan leuk? Nou ja, toen ben ik eigenlijk daar terechtgekomen. En eigenlijk per toeval in de psychiatrie. Want ik wilde eigenlijk jeugdzorg, maar dat werd niet geadviseerd. Als eerste baan.
0: Breder. En kun je daarna altijd specifieker in de jeugdzorg gaan?
2: Uiteindelijk zit ik er nu een aantal maanden en ja, zou ik er voorlopig niet weg willen.
0: Nee, wat grappig dat dan zo'n keuze uiteindelijk dit resultaat heeft. Want jij had dan niet gedacht toen jij van school kwam van ik ga ooit in de zorg later.
2: Nee. Ik had echt ook wel echt wel het gevoel dat ik iets technisch, iets mannelijks moest doen. Tenminste, ja, dat gevoel had ik wel.
0: Ja, het is toch een beetje dat stigma wat eraan vasthangt. Ja. Hè, van de technische dingen zijn voor de mannen, vrachtwagenchauffeur is voor de mannen. Terwijl zijn er ook genoeg vrouwen die dat natuurlijk doen. En zorg, dat is voor vrouwen. Maar daar dacht jij anders over, David?
1: Daar dacht ik zeker anders over, ja. En nou, ik zit nu 23 jaar in de zorg en het is echt ontzettend leuk. En er heerst best wel een stigma op van dat het echt een vrouwenberoep is en een beetje stoffig. En ik spreek dat echt tegen. Ik vind dat echt niet. Het is juist, vind ik, wel een stoer beroep en heel veelzijdig. Je kan allerlei kanten op, van opleidingen tot allerlei werkgebieden. Van thuiszorg tot ziekenhuis, verpleeghuiszorg, GGZ. Dus het is heel breed. En ik vind het zo jammer dat er een zo'n imago heerst van dat het echt een vrouwenberoep is. Terwijl dat gewoon echt niet zo is. En ik denk zeker dat de zorg ook wel meer mannen kan gebruiken.
0: Ja, eigenlijk net als ook al voor de klas. De meesters moeten het opnemen tegen de juf. Ja, gelukkig groeit de taart aandeel ook wel weer. Nou, wellicht na vandaag door jullie ook. Wanneer kwam bij jou zeg maar, dat zorgplantje dat ging groeien? Want jij hebt meteen echt bewust voor de zorg gekozen.
1: In eerste instantie niet, moet ik je bekennen. Oh. Ik wilde eigenlijk naar de Marseille, dat is niet gelukt. En toen was er ooit in het gasthuis in Middelburg een open dag van allerlei zorgorganisaties. En daar kwam ik in aanraking met een steentje van een zorgorganisatie, Zorgstroom destijds. En daar was ik eigenlijk, dat klopte, ben ik toen gaan werken. En toen heb ik allerlei opleidingsmogelijkheden gekregen. En heb ik me zo kunnen doorgroeien. En uiteindelijk HBOV kunnen doen. Hier in de HZ. En eigenlijk is het een goede keuze geweest. En nooit geen plannen gehad om iets anders te gaan doen eigenlijk.
0: Wat maakt dat dan voor jou dat dit jouw beroep is?
1: Het iets kunnen betekenen voor je medemens. Dat vind ik denk ik heel erg mooi om te kunnen doen. En in dit geval dan als verpleegkundige. Maar gewoon het iets kunnen betekenen voor je medemens. En zeker, er zijn natuurlijk vaak enorm zieke patiënten die wij zien. Dat je aanwezig mag zijn daarbij. Bij toch wel soms een intiem moment. Of iemand die terminaal is. Of heel erg ziek is. Omdat je dus iets kan betekenen, al is het maar door een hand vast te houden of een luisterend oor te bieden. Of soms inderdaad een handeling, een infuus of een verzorgende handeling. Maar als ik het zo moet omschrijven, gewoon het helpen van anderen. Ja.
0: En voor jou, Jan?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Alleen dan, ja, op andere gebieden. Ik voer geen medische handeling uit. Maar ja, ik ben er op het moment dat mensen struggelen met zichzelf. Of dat ze niet uit bed willen komen. Of om ze te motiveren om in actie te komen. Om nog wat van de dag te maken.
0: Jij kijkt vooral naar het mentale stukje. Klopt. En hoe kan ik daar iemand bij ondersteunen? En hoe voelt dat dan als dat lukt?
2: Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Ja, dat is een gevoel. Ja, dat geeft zo ontzettend veel voldoening. Die mensen die zij zelf genieten vooral. En dat geniet ik ook.
0: En haal je nu, misschien is het nog een beetje kort hoor, nu je een half jaar werkzaam bent, maar haal je al meer voldoening uit deze baan dan je eigen bedrijf misschien?
2: Veel meer.
0: Ja?
2: Ja, veel meer. Ja.
0: Dus jij komt thuis en denkt echt van, ik voel me veel nuttiger dan ooit.
2: Absoluut. Ja, en mijn vrouw die kan dat beamen, dat weet ik zeker.
0: Mooi om dat te horen.
1: Mooi hoor. Ja.
0: Dan misschien toch wel heel even nog terug naar die vooroordelen, David. Welke vooroordelen hoor jij wel eens voorbij komen als je zegt dat je in de zorg werkt?
1: Dat het een mietjesberoep is.
0: Mietjesberoep. Wat erg.
1: Dat het echt een vrouwenberoep is. Geen echt mannenwerk. En dat soort dingen inderdaad. En dan krijg je wel eens de vraag van, goh, vind je dat nou echt wel leuk? Of ik heb wel eens vroeger de vraag gehad, vind je dat nou wel leuk, hele dagen een beetje vrouwen wassen of zo?
0: Dat soort dingen, de billen wassen en dat soort dingen doen. Dat is zoveel meer dan dat.
1: Het is zoveel meer dan dat, En dat is zo jammer dat beeld ervan heerst, zeg maar. En onterecht. En ik denk zeker dat de balans heel belangrijk is, hè? Mannen en vrouwen samen. En dat je team sterker maakt of goed maakt. En ook kwaliteit van zorg daardoor ook goed is. Maar ik wil het echt tegenspreken dat het echt puur een vrouwenberoep is. Want daar ben ik het echt niet mee eens.
0: Ja. Janne, wat zei jouw omgeving toen jij zei, maar jongens, ik ga de zorg en ik stop met... Want wat deed je eigenlijk hiervoor als bedrijf?
2: Ik had een onderhoudsbedrijf in natuursteen. Marmeren onderhoud. We renoveerden eigenlijk de luxe vloeren van de grote villa's. Hmm. Dat soort dingen.
0: Ja, en dat is nu totaal iets anders. Wat zei jouw omgeving toen jij zei, ik ga de zorg in?
2: Ja, de directe omgeving die kon dat wel plaatsen. Maar ik krijg wel veel mensen die reageren een soort van wel begripvol. Maar je merkt dat ze toch wel zoiets hebben. Oké, ja, als je dat leuk vindt, moet je het doen. Maar er zit een soort
0: terughoudendheid of zo.
2: Ja, een soort van, oké, als je dat leuk vindt, moet je het doen. Maar
1: het is niet, het wel echt, het is niet van,
2: ja, ja, het is een beetje gereserveerd of zo.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Krijg je dan ook sneller het imago? Jij zegt net mietjesberoep, we moeten er een beetje om lachen. Maar word je dan een beetje snel ook als een softie gezien als man zijnde? Want ja, zeker ook nu in deze tijd met die menno-sfeer en alles. Dat je een macho man moet zijn.
1: Ja, misschien wel. Dat je dan zomaar wordt neergezet.
0: Dat mensen dat van je denken, ja, dat weet ik niet hoor. Ik vind dat zelf onzin. Maar,
1: ja, ik ook. En zo heb ik hem nog nooit zelf namens persoonlijk gehoord. Maar ja, ik hoor de geluiden wel dat het zo wordt omschreven inderdaad. Ja. Ja,
2: ik hoop het niet, maar ik denk wel dat mensen me stoerder vonden toen ik succesvol bedrijf had.
0: Dat is eigenlijk ook gek, hè?
2: Ja,
1: heel gek.
2: Dat werd heel, naar mijn idee, positiever gezien dan wat ik nu doe.
0: Eigenlijk vind ik dat heel, heel erg vreemd. Ik vind het ook nog wel interessant, hoe reageren cliënten? Want als 12,6% van maar mannen zijn in de zorg, en die zijn natuurlijk lang niet allemaal echt verzorgende aan het bed, wat je net zegt, de billen wassen. Maar die zien dus bijna 95% alleen maar vrouwen. Ja. Of 85%. Ja.
1: Nou, ik heb het wel eens als dan, mijn werkgebied is door heel Walcheren. En dan kom je ergens en dan, een man, dat had ik niet verwacht, zeggen ze dan. Hè. Maar op zich, eigenlijk ervaar ik geen probleem. En in de jaren is het wel eens geweest dat mensen niet door een man geholpen wilden worden. Mm. En je hebt altijd wel soms een aantal tussen. Maar eigenlijk in het team waar ik nu werk, eigenlijk heb ik dat niet. En aan de ene kant snap ik het ook wel, want het is misschien een soort van toch een gedachteverandering of even wennen. Maar eigenlijk ervaar ik het juist, ja, dat mensen het toch ook wel weer fijn vinden op een of andere manier. Dat het toch, ja, misschien of andere soort andere aanpak of andere gesprekken. Dus ik ervaar het niet negatief, maar er zijn wel tijden geweest dat ze dachten van, goh, kan je dat wel?
0: Oh, ja.
1: Ik hoef geen veentje aan mijn lijf. Dat is zeker wel geweest, maar ja, eigenlijk de laatste jaren ervaar ik dat niet meer zo. Nee.
0: Heb jij dat? Krijg jij zo'n reactie wel eens, Jan?
2: Nee, maar dat komt denk ik ook omdat ik geen medische handelingen natuurlijk uitvoer. Ik ervaar het juist dat de cliënt het heel fijn vindt dat er ook een man rondloopt. Die kijkt toch anders naar sommige dingen.
0: Ja.
2: Wat nuchterder, soms wat anders. een andere manier. En dat geeft wel, denk ik, wat aanvulling.
0: Ja, ik denk dat er één, zeker in jouw geval, als het over het mentale aspect gaat, vind je misschien bij iemand, nou, ik zeg niet dat man en vrouw heel verschillend zijn, maar bij de man meer de klik of juist niet. En daardoor heb je wel de keuze natuurlijk.
2: Klopt. Ja, en dat verschilt per cliënt op zich weer. De ene vrouw die praat juist graag met de mannen en andersom ook.
0: Ja, en dan is het fijn dat die keuze er natuurlijk dan is. Maar je bent nog wel druk aan het studeren dan nu?
2: Ik ben nog wel druk aan het studeren, ja, voorlopig wel.
0: En is het een beetje te combineren?
2: Ja, was wel even wennen. Maar het is zeker te combineren. En ook met op de HZ heb je de flexibele deeltijd. En dat gaat echt heel goed.
0: Lijkt me ook wel weer grappig om toch op je 30ste dan nog aan de studie te beginnen en weer helemaal in dat studentenleven soort van teruggetrokken te worden.
2: Ja, maar de klasgenoten zijn ook wel heel... De meeste klasgenoten zitten ook een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Dus dan deel je dat wel met elkaar, denk ik.
0: Dat is ook wel prettig natuurlijk, zeker, ja. Om dat met elkaar te kunnen delen. Denk jij ook, David, dat jij je vanuit het man zijn of hoe je dingen aanpakt ook dingen anders of beter kan? Nou, beter is misschien niet zo goed woord, maar dat het kan helpen in bepaalde situaties?
1: Ja, beter, dat wil ik zeker niet zeggen. Dat geloof ik niet. Maar ik denk dat we wel inderdaad soms anders naar dingen kijken. En misschien sneller tot een beslissing komen in de zin van dat we eerder een knoop doorhakken van we gaan links of rechts of we gaan het doen. En mijn ervaring is, met alle goede bedoelingen, bedoel ik niet verkeerd, maar dat als je bijvoorbeeld een vergadering hebt met allemaal dames, dat het soms langer duurt om to the point te komen en voordat er een beslissing wordt genomen. En op zich, je komt dan uiteindelijk wel op hetzelfde doel, maar je... Vaak heb ik al het idee dat er langer
0: iets meer woorden voor nodig.
1: Woorden voor nodig en langer over nadenken. En niet dat dat verkeerd is. Maar ik denk dat wij als mannen eerder zeggen van... Nou, besproken, punt.
0: En door.
1: En door. Ja, dat denk ik.
0: Ja. En je luistert naar de Zeeuwse Kamer, waarin we het hebben over mannen in de zorg. Ja, als gevolg van vergrijzing en daarnaast meer mensen met een chronische zorgvraag is de behoefte aan personeel groot. Maar het aandeel van die mannen in de zorg is nog steeds best wel laag. Nou, het leuke is, David en Jan, dat ik ook een appje van Erik kreeg. Erik die stuurde, ik heb 45 jaar in de ouderenzorg gewerkt als man en super dankbaar.
1: Hartstikke leuk. Dus,
0: en ik denk eigenlijk dat in die zin het sentiment niet verschilt. Want als je de vrouwen in de zorg hoort, die zeggen dat ook heel vaak. Dat het zo dankbaar werk is.
1: Dat is zeker dankbaar werk. En dat merk ik wel, dat cliënten of patiënten, hoe je het ook noemen wilt, die zijn zo dankbaar dat ze geholpen kunnen worden. En dat je zorg kan krijgen. En die voldoening, wat je ook, Jan, wat je zei, dat je daarvan krijgt. En... Dus ja, dat is gewoon heel dankbaar werk. In wat voor sector je ook werkt, denk ik. Dat je gewoon heel veel dankbaarheid krijgt. Wat ook weer voldoening geeft voor jou als zorgmedewerker. Om je werk te kunnen doen.
0: En jij werkt dus over het algemeen met de dames. Je zei net al een beetje, in vergaderingen is dat soms, kan het nog wel een klein beetje tijd kosten.
1: Ja.
0: Hoe is dat verder om vooral vrouwelijke collega's te hebben?
1: Laat ik als eerst zeggen, ik kom niks tekort in de zin. We zijn allemaal heel lief voor me. En op zich goed. Ja, ik ervaar het niet als negatief. Tuurlijk is het leuk als je eventueel nog een aantal mannen erbij zou hebben. In het team waar ik nu ben werken we met z'n achten, waarvan ik de enige man ben en de rest zijn 7 dames. Ik heb wel in andere teams gewerkt waar je soms 1 of 2 mannen had. Dat is wel leuk, want dan heb je toch wel wat andere gesprekstof of andere dingen. Maar ik moet zeggen, ik mag echt niet klagen.
0: En bij jou, Jan?
2: Ja, ik heb toevallig een team waar 4 mannen in zitten. Dus ja, ik, wat dat betreft...
0: Jij treft het, denk ik.
2: Ik heb, ja, eigenlijk wel. Of de locatie treft het eigenlijk.
0: Ja.
2: Vooral de cliënten. Dus ja, ik kan daar niet helemaal over mee praten. Dus ja, bij ons is het echt wel evenwichtig verdeeld.
0: Dat is ook wel weer heel erg mooi om dat dan daar net precies te zien. Ik krijg nog een ander appje. Ik zal eens even kijken wat Erlin nog zegt. Maar opa had vroeger een mannelijke verpleger in Ter Rede en had er niets mee. Maar dat was echt een topper. Ja, volgens mij maakt het ook niet uit of je nu man of vrouw bent. Je bent allemaal opgeleid als je voor wat je moet doen. Maar hoe komt het, denk je, Jan, dat toch nog zo weinig mensen de stap zetten zoals jij die gezet hebt? Of je nu man of vrouw bent?
2: Ja, ik denk toch wel het stigma wat erop zit, denk ik. Een beetje het vooroordelen. En het is toch best wel een stap, want het is een hele andere carrière, denk ik.
1: Zeker. Andere wereld.
2: Het is een hele andere wereld, andere manier van werken vooral. En daar liep ik ook wel tegenaan de eerste maand, hoor. Dat je gewend bent om een product af te leveren. Dat is niet in de zorg.
0: Het gaat door.
2: Ja, dat is je bent de hele dag met iets
1: continu proces.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat.
1: Ja.
0: En die moet je allemaal bewaken en in de gaten houden. Zorgen dat het met iedereen goed gaat en natuurlijk. Ja. Ander stigma wat ook wel op de zorg hangt is natuurlijk dat het gewoon altijd druk is, zwaar, veel cliënten op één dag. Weinig tijd voor, fatsoenlijke tijd voor alles te doen. Hoe kijk jij ernaar, David?
1: Ik ervaar zelf niet zo erg die druk, moet ik eerlijk zeggen. En natuurlijk, het was hele drukke diensten waar je echt niet aan koffiedrinken toe komt. Dus die zijn er zeker tussen. Maar er is zeker wel een druk op de zorg, tekort aan personeel. Veel mensen moet je helpen in een relatief korte tijd. Zeker in reguliere wijkteams bijvoorbeeld, als ik over de thuiszorg mag praten. En ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen misschien weer houdt om in de zorg te gaan. Want het is wel gewoon hard werken. Zeker in verpleeghuizen en in reguliere wijken. Om iedereen gewassen en gestreken te krijgen voor 10 uur, bij wijze van spreken.
0: Ja,
1: ja, het is echt hard werken, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar en ik denk dat dat misschien dat ook mensen afschrikt. Maar ik denk wel, maak jezelf niet gek. Dat probeer ik mezelf. Ook al is het een drukke dienst. Ja, probeer wel je hoofd koel te houden en prioriteit te stellen. En je kan niet meer doen dan je best.
0: Nee, ja, zo is dat ook zo. Hoe ervaar jij dat, Jan?
1: Maar ik denk wel, maak jezelf niet gek. Dat probeer ik mezelf. Ook al is het een drukke dienst. Ja, probeer wel je hoofd koel te houden en prioriteit te stellen. En je kan niet meer doen dan je best.
0: Nee, ja, zo is dat ook zo. Hoe ervaar jij dat, Jan?

0: Ja, wij als social workers vind ik het zelf meevallen met druk. Maar goed, ik kan dat ook niet heel eerlijk beoordelen. Want ja, wat ik gewend was in mijn eigen bedrijf is toch denk ik meer dan gemiddeld. Dus voor mij valt het nu in die zin mee. Maar ik zie wel dat de zorg bij onze locatie, dat die wel echt behoorlijk doorlopen. Die hebben echt wel, ja, die maken wel het tempo, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en dan helpt het natuurlijk ook niet mee dat de aanwas niet zo heel groot is. Want...
2: Nou, dat inderdaad. Want je hebt wel allemaal cliënten die geholpen moeten worden. De huizen zijn vol, de thuiszorg zit vol met hulpbehoevende mensen. En als je ook geen personeel hebt en wel al die zorg moet klaren met minder personeel. Ja, dat is natuurlijk echt eigenlijk een race tegen de klok. En dat is denk ik wel, ja, zorgelijk dat er zo, de vergrijzing en dat er zo weinig nieuwe aanwas is, zeg maar. Dus het is zo nodig dat ze... Ja, dat er mensen bij komen, zeg maar. En dan zeker mannen ook in de zorg.
1: Ja, en hoe gaan we dat wel regelen? Heb je er een goed idee bij?
2: Nee, ik zou zeggen, ja, als je een idee hebt of als je interesse hebt in de zorg. En net zoals Jan, dat je wilt laten omscholen. Of jongens die nu nog een studiekeuze moeten maken. En je twijfelt, ja, neem contact op met een zorgorganisatie. Of loop een keer een dagje mee. Of ga eens praten met iemand die in de zorg zit. Om eens een idee te krijgen hoe het is. En informeer jezelf en geef het een kans.
1: Ja, ben je het daarmee eens, Jan? Ja. Of heb jij nog een ander briljant plan?
0: Nee, 100%. En vooral die dag meelopen, denk ik dat ik echt zou benadrukken. Doe dat gewoon. Ja. Dat is een halve dag of een dag. Het stelt niks voor. Maar je hebt zo'n andere kijk naar die dag. Ja.
2: En bij meerdere sectoren, want de zorg is natuurlijk heel breed. Hè? Van ziekenhuis tot thuiszorg, tot GGZ, tot gehandicaptenzorg. Ga oriënteren. Er is zoveel mogelijk. Ook wel opleidingsmogelijkheden. Het is echt niet saai. En...
1: Ja, ook wat jij zegt. Ik denk misschien ook wel dat vaak het beeld nog bestaat dat de zorg, zeg maar, het letterlijk die billen wassen is en die steunkousen aandoen. Ja. En een pilletje klaarleggen
2: en
1: voor
2: iemand.
1: En het
2: is zoveel meer. En het hangt ook heel erg af in wat voor sector je zit. Maar het is zoveel meer dan alleen dat. En natuurlijk hoort dat er ook bij. En dat ga je ook leren en doen. Maar er zit veel meer achter. En ja... Een steunkous is niet zo stoffig als dat het lijkt. Er zit ook vaak een hele anatomische beredenering achter. Wat ook weer interessant is. Maar het hangt heel erg af van wat voor sector je zit.
1: Ja, jij hebt natuurlijk in die zin helemaal een bijzonder stukje uit die zorg. Om echt die infusen en alles bij iedereen aan te leggen.
2: Het is heel mooi werk. Dus dat kan ik ook zeker aanbevelen voor iedereen. Want het is een heel mooi en dankbaar werk. Jij ziet ook wel heel veel verdriet en ellende en zieke mensen. Maar ja, dat je iets kan doen voor die mensen. En iets kan betekenen. Dat is gewoon echt heel mooi. En haal ik heel veel voldoening uit. Ja.
1: Jan, hoe lang ben je eigenlijk nog bezig met je studie?
0: Het eerste jaar is zo goed als afgerond en dan moet ik nog 3 jaar.
1: Oké.
0: Okay. Dat is totaal 4 jaar.
1: En dan doe je hoeveel dagen school, hoeveel dagen...
0: Ik ga maandag naar school en ik werk 3 dagen in de week.
1: Nou, dat is eigenlijk een mooie balans dan, denk ik. Dus ook misschien goed om te laten weten, mochten er mensen zijn die twijfelen van... Hey, ik wil me wel eens laten omscholen of ik overweeg het.
2: Zeker.
1: Je hoeft maar 1 dagje naar school.
0: Klopt. Ja.
1: En voor de rest kun je al dus meteen in die praktijken die meters maken.
0: Ja, ja. En ik had het ook van tevoren niet zo makkelijk ingeschat, hoor. Ik dacht eigenlijk dat het veel lastiger zou zijn. Maar het is echt, op deze manier gaat het echt prima.
2: En ik denk ook dat er zijn ook heel veel mogelijkheden. Ik heb zelf ook mijn HBOV op wat latere leeftijd gedaan... En had ik ook kinderen en alles. Het was echt wel te combineren. Natuurlijk vergt het wel een planning. Maar je werkgever houdt er echt wel rekening mee, je team. En het is zeker te doen naast gewoon te werken om een studie te volgen. Er zijn zoveel mogelijkheden, zeg maar, om je om te laten scholen of verder te studeren in de zorg. Dus ja, kansen zat.
1: Ja, en je kunt inderdaad nog door. Heb jij nog toekomstplannen voor jezelf wat dat betreft?
2: Mooi, ja. Misschien wel. Op dit moment vind ik het goed zo waar ik zit. Het is echt een superleuk team en een superleuke baan. Maar ik sluit het voor de toekomst niet uit. Maar voor nu is het goed zo in combinatie met mijn gezin. Maar wie weet.
1: Maar de zorg? Dat,
2: ja, de
1: dat
2: zorg
1: gaat, die,
2: daar ga ik niks anders doen. Nee, ik blijf wel in de zorg.
1: Niks anders voor kiezen. En bij jou, Jan, kun je dat al concluderen zo na een half jaar?
0: Nee, ik geloof niet dat ik de zorg echt zozeer uitgaat. Het is voor mij nog wel even kijken van welke... richting in de zorg ga ik uiteindelijk kiezen. Ja, dat is nog te kort dag voor om daar iets echt inhoudelijk van te zeggen. Al denk ik wel dat het iets in de psychiatrie of de jeugdzorg zal zijn.
1: Ja, en wat interesseert je daar zoveel in?
0: Gedrag, denk ik. En dan vooral de mens achter het gedrag. En dat wat je met een goede aanpak en een luisterend oor op de goede manier kan bereiken. Door eigenlijk soms alleen aanwezig te zijn. En ja, wat wij leren op school, daar krijg je een handvat om dat goed in te zetten. Waardoor de mensen dus gewoon heel anders reageren en de wel dingen voor elkaar krijgen die je anders misschien niet voor elkaar zou krijgen.
1: Ja, die mentale ondersteuning te geven. Ja. Ook om die dagen makkelijker er misschien door te komen. Maar misschien ook wel uiteindelijk om die fysieke klachten uiteindelijk te helpen. Want heel veel mentaal of van fysieke dingen komen ook nog wel eens van mentale...
0: Ja, het zit in elkaar verweven,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. En we hebben elkaar denk ik allemaal heel erg hard nodig. Zowel op psychiatrisch vlak, op somatisch vlak. Want vaak inderdaad zie je dat het verweven is met elkaar. Of iemand heeft een somatische klacht, maar heeft ook psychiatrische problemen. Dus we hebben elkaar allemaal nodig om de juiste zorg te kunnen leveren aan de cliënt.
1: Ja, ja. Wat zeggen jullie tegen de mannen? Vooral de mannen dan vandaag even die luisteren, die het overwegen.
2: Solliciteer en oriënteer je in de zorg. En pak de kans en ga de opleiding doen of kom in de zorg.
0: Ja, wacht vooral niet te lang. Ga het gewoon doen.
1: Ja, ja, dankjewel. Jan van de Kruisweg, net begonnen aan in de zorg eigenlijk. En David Jongenil al wat meer uren gemaakt in die Zeeuwse zorg. Twee mannen, ze zijn er ja, niet met veel, 12,16% dus maar van de mannen die werkzaam is in... Of niet van de mannen, 12,6% van de mensen in de zorg is man. Goed, dit was de Zeeuwse Kamer van vandaag. Morgen weer een nieuwe Zeeuwse Kamer, dan gaat het over het Zeeland Jazz Festival. Voor nu wil ik je een hele fijne middag wensen en graag tot later.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl. Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
15: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
17: Voordeelhaartjes.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ed Sheeran, vorige week heeft hij zijn reeks concerten in Nederland afgerond in de Johan Cruijff Arena. En ik zag allemaal filmpjes voorbij komen van hele enthousiaste fans. Mooi begin van deze muziekmiddag, dinsdagmiddag 9 juni. Harry Styles, As It Was. En straks Bill Medley en Jennifer Warnes. We kunnen dus weer even lekker meezingen met I've Had The Time Of My Life. En dit is Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

I've been waiting for so long, now I've finally found someone to stand by me. Ja, dat was I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Die enorme, enorme hit uit november 1987. Ze kregen er ook nog een Oscar voor en een Grammy Award en een Golden Globe Award. En het liedje was aangeboden aan Donna Summer. En ik denk dat zij er achteraf wel spijt van heeft gehad dat zij daar nee tegen zei. Want wat een klapper was dit. Muziek uit Zeeland van Raccoon is dit op de Zeeuwse Radio. The Ones We Seek.

Tot 4 uur, de muziekmiddag met Elias den Hollander.

Goed dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Het programma dat er elke dag is, ook in het weekend. All I Wanna Do knalde uit jouw radio. En het was muziek van Sheryl Crow. Nou, even opletten. Dit liedje ga ik straks draaien. Maar. Welke plaat is dit? Nog een keertje. Meer erover in het tweede half uur van deze muziekmiddag. En voor die tijd nog het laatste Zeeuwse nieuws, zo rond 2:30.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, 1 minuut over 2:30. Je krijgt het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit nauwelijks de komende jaren. Dat is de verwachting van uitkeringsorganisatie UWV. In het gunstigste geval komen er de komende 2 jaar zo'n 1300 banen bij. Blijven de energieprijzen hoog, dan kan het aantal banen zelfs licht gaan dalen. Vooral de energieintensieve industrie staat onder druk in Zeeland. Toch blijft personeel vinden moeilijk. Veel oudere werknemers gaan met pensioen, waardoor nieuwe vacatures ontstaan. Vooral in de zorg en welzijn blijft de vraag naar geschoold personeel groot. Het Schouwse elftal gaat toch niet oefenen tegen de Graafschap. De Doetinchemse ploeg heeft het trainingskamp in Zeeland afgeblazen, omdat er geen garantie is op goede velden. De Graafschap zou trainen in Scharendijken, maar vanwege een verbouwing is er niet voldoende water om de voetbalvelden genoeg te besproeien. Daardoor heeft de Graafschap gekozen om in Boekelo op trainingskamp te gaan. En de politie is op zoek naar een man die een 87-jarige vrouw uit Goes heeft beroofd. Dat gebeurde op donderdag 30 april. De man deed alsof hij een agent was en ging er vandoor met haar geld, sieraden en persoonlijke papieren. De politie hoopt met het publiceren van bewakingsbeelden op mensen die de man herkennen. En Terneuzenaren mogen weer meedenken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente. In die schets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De vragenlijst kan tot volgende week donderdag online worden ingevuld. Na het vertrek van Joon Loning als burgemeester konden inwoners ook al meedenken over een opvolger. Dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met regelmatige buien. Ook kan daar onweer tussen zitten bij een krachtige zuidwestenwind. En tijdens de buien zijn er windstoten mogelijk tot 75 km per uur. En het kwik komt niet boven de 18 graden uit. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook terug te vinden in onze app of anders op omroepzeeland.nl.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Grace Jones met haar Bossa Nova-uitvoering van een heel erg oud liedje uit 1945. Edith Piaf zong het in 1945. En ik ben nog wel eens op Père Lachaise geweest, heb ik bij haar graf gestaan. Nou, Grace Jones heeft dat liedje dus ook opgenomen in 1977. La Vie en Rose. Deze band heb ik al een tijdje niet meer gedraaid in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En ik stuitte er van de week eens op. Dus ik dacht, die gaan we weer eens laten horen. Keen en Band and Break.

Gisteren draaide ik Have a Little Faith in Me van John Hiatt. En dit is een liedje met bijna dezelfde titel. Sam Mieux en Have a Little Faith bij Omroep Zeeland. Heb je al een idee welke hit dit is? Het komt uit de jaren 80 en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's, die vorige week nog jarig was, zingt er op mee. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag.
1: De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Ja, dat boek van Nabokov, Lolita, zorgde voor een hoop opschudding. En de film uiteindelijk van Stanley Kubrick. En het liedje van Alizé uit Frankrijk, Moi Lolita. Dit is Omroep Zeeland. Eens even kijken hoe het is met de verjaardagen. Want het is vandaag 9 juni. Er zullen best wel wat bekende sterren vandaag jarig zijn. Acteur Johnny Depp wordt vandaag 63. Actrice Natalie Portman viert haar 45ste verjaardag. We kennen haar van Star Wars onder andere en Black Swan. Michael J. Fox uit Back to the Future en Family Ties. Hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Tatjana Simic staat weer helemaal in de spotlight vanwege een nieuwe serie Vlodder. 63 geworden vandaag. Jan Veen, ja, de sympathieke pianist uit Zwolle. Daar heb ik hem een paar keer ontmoet en geïnterviewd. Hij wordt vandaag 60 jaar. En het is de geboortedag van een Nederlandse zanger die in 2008 is overleden. Benny Nijman.
1: Maar waar

Marvin Gaye en Sexual Healing zijn de allerlaatste grote hit voordat hij door zijn vader werd doodgeschoten. Vorig jaar was er verdrietig nieuws, want Sly Stone overleed op deze datum. Een van de producties van Sly and the Family Stone. Maar een andere is ook natuurlijk Everyday People. Ook een prachtig, prachtig liedje. In 2017 verscheen het laatste album van Glen Campbell. Het was zijn afscheidsalbum. Adios heette dat. En het werd opgenomen terwijl hij leed aan Alzheimer. 9 jaar geleden is dat. En Bruce Springsteen had een leuke dag in 1972, 9 juni... want hij tekende zijn eerste contract bij Columbia Records. En dat was het begin van zijn carrière. Dat is inmiddels alweer 54 jaar geleden.

komt uit de film Days of Thunder, deze plaat. Het was de film waarbij Tom Cruise en Nicole Kidman elkaar voor het eerst ontmoetten en een relatie hadden. En ook gingen trouwen. Dat ging daarna weer helemaal mis trouwens. Maria McKee uit 1990. Ja, zij schreef vooral liedjes voor anderen in die periode daarvoor. Maar uiteindelijk heeft ze toch besloten om eens een keer zelf wat uit te brengen. En ze is ook nog wel actief op dit moment. Ja, heel wat artiesten vinden het altijd aardig om te zingen over kinderen. Denk bijvoorbeeld aan John Mayer met Daughters. Marco Borsato ook in 2008. Dochters. Kwart over.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 2:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Gebruikers van de Westerschelde-tunnel maken zich het meest zorgen over de extra reistijd als begin volgend jaar de westbuis van de tunnel dichtgaat voor reparatie. Voor veel gebruikers betekent de afsluiting een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de reistijd. Ook over de toegang tot noodzakelijke voorzieningen maken gebruikers zich zorgen, blijkt uit een onderzoek van de provincie. De provincie heeft uit de deelnemers aan het onderzoek nu een panel samengesteld van 1100 mensen die met de provincie meedenkt over maatregelen die genomen worden rondom de reparatie van de scheur in de westbuis. Voetballer Kelvin Nijenhuis uit Zierikzee heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot 2029. De 18-jarige voetballer werd dit weekend met Feyenoord onder 19 landskampioen. De voetballer speelt al 10 jaar bij de club en vindt het speciaal om zijn contract te verlengen en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen, schrijft hij in een reactie van de voetbalclub. En de politie is op zoek naar een man die een 87-jarige vrouw uit Goes heeft beroofd. Dat gebeurde op donderdag 30 april. De man deed alsof hij een agent was en ging vandoor met haar geld, sieraden en persoonlijke papieren. De politie hoopt met het publiceren van bewakingsbeelden op mensen die de man herkennen. En Terneuzenaren mogen weer meedenken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente. In die schets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De vragenlijst kan tot volgende week donderdag online worden ingevuld. Na het vertrek van Jan Lonink als burgemeester konden inwoners ook al meedenken over een opvolger. Het weer in Zeeland is wisselend bewolkt bij maximaal 18 graden, met ook regelmatig buien. Er kan ook onweer tussen zitten. Er staat een krachtige zuidwestenwind. En tijdens de buien zijn de windstoten mogelijk tot 75 km per uur. En vanaf 3:00 heeft het KNMI code geel afgegeven voor Zeeland. En die weerswaarschuwing geldt tot 9:00 vanavond. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online bij ons terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Kim Wilde was goed doorgebroken in de jaren 80. En dit staat op haar tweede succesvolle album, Select uit 1982, Cambodia. Het werd geschreven door haar vader Marty Wilde, bekende zanger uit de jaren 50 en ook deels de jaren 60. En haar broer Ricky Wilde. It's all in the family.

Alex Warren heeft net vorige week een nieuwe single uitgebracht. De opvolger van dit Fever Dream. In de jaren 80 had Tina Turner een aardig hit met We Don't Need Another Hero uit de film Mad Max 3 Beyond the Thunderdome. En toen heb ik de 12-inch gekocht en die 12-inch die kwam ik van de week nog tegen. Die heb ik best wel prominent bij mij in de mancave gezet met een hele mooie hoes en dergelijke. En op de A-kant staat dan een hele lange versie van het liedje. 6 minuten duurt het. En op de B-kant de instrumentale versie van We Don't Need Another Hero. Tina Turner, dat brengt me helemaal terug naar de jaren 80.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
13: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Shaw met Wouldn't It Be Good. En in de video speelt hij een buitenaards wezen dat vermomd als mens op aarde leeft. Daar hebben ze over nagedacht. Moet je maar eens even terug bekijken. Zometeen George Michael, Mary J. Blige met S, maar eerst sneller.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

George Michael, Mary J. Blige. Zij coverden deze prachtplaat van Stevie Wonder S. Maar ze hebben wel het ruwe randje van Stevie Wonder eraf gehaald. Jammer, ik had het wel willen horen. Michael en Mary J. Blige die dit doen. We are now!

Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Het is dinsdagmiddag 9 juni. Ja, en straks het laatste Zeeuwse nieuws natuurlijk op het radio. Je hoorde Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Een liedje dat eigenlijk bedoeld was voor Madonna, maar ze gaf het aan haar goede vriend Nick Kamen. Taylor Swift en Open Light.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 3:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Gebruikers van de Westerschelde-tunnel maken zich het meest zorgen over de extra reistijd, blijkt uit onderzoek van de provincie. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis dicht voor reparatie. Voor veel gebruikers betekent de afsluiting een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de reistijd. Ook zijn er zorgen over de toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Uit de deelnemers van het onderzoek is nu een panel samengesteld wat wordt gebruikt om reacties te peilen. Goes houdt dit jaar voor het eerst een herdenkingsdienst rondom Kitty Kotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. De gemeentes Middelburg, Veren en Vlissingen organiseren al langer herdenkingsbijeenkomsten rondom deze dag. Met de herdenking wil Goes aandacht besteden aan de geschiedenis van slavernij en de blijvende impact daarvan. De dienst is op 30 juni in de Grote Kerk in Goes. Voetballer Kelvin Nijenhuis uit Zierikzee heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot 2029. De 18-jarige voetballer werd dit weekend met Feyenoord onder 19 landskampioen. De voetballer speelt al 10 jaar bij de Rotterdamse club en vindt het speciaal om zijn contract te verlengen en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen, schrijft hij in een reactie. En Terneuzenaren mogen weer meedenken over de keuze voor een nieuwe burgemeester van de gemeente. Online kunnen inwoners aangeven welke eigenschappen en kenmerken de nieuwe burgemeester moet hebben. De vragenlijst kan tot volgende week donderdag worden ingevuld. Na het vertrek van Jan Lonink als burgemeester werd inwoners ook al om advies gevraagd. Dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt bij maximaal 18 graden met ook regelmatig buien. Daar kan ook onweer tussen zitten. Er staat verder een krachtige zuidwestenwind. Tijdens de buien zijn de windstoten mogelijk tot 75 km per uur. En het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland. En die weerswaarschuwing geldt tot 9 uur vanavond. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Kijk voor meer nieuws en het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Nadat Elton John eind jaren 70, begin jaren 80 wat mindere albums had uitgebracht, die ook minder succesvol waren, en hij had ook te kampen met allerlei verslavingen, kwam hij terug met deze grote hit. En die wordt nog steeds gedraaid, ook door de huidige generatie. I'm Still Standing.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is er eentje van RJ. Hij komt uit Hulst, singer-songwriter. Het heet Better Off Alone.

0: Secrets van Miley Cyrus en Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham. Straks na vieren dan begint Zeeland komt thuis en Esme is alvast aangeschoven, want jij weet welke onderwerpen er zitten in die uitzending.
1: Klopt, Elias. Je hoort windsurfer Bob van Burg over zijn marathon windsurftocht, 24 uur 800 kilometer op het Grevelingenmeer, om aandacht te vragen voor kinderen met een spierziekte en om geld in te zamelen voor spieren voor spieren. Maar ook aandacht in Zeeland komt thuis voor de lokale partij Borselen, want nu zijn twee raadsleden opgestapt en kort geleden trok ook al de wethouder zich terug. Nou, en in Zegt u het maar, ruimte om te praten over het WK. Hebben de Zeeuwen nog wel een beetje vertrouwen in het Nederlands elftal met onze eigen Jan-Paul van Hekken na die oefenwedstrijd van gisteren? Meepraten over de stelling kan vandaag. Na de oefenwedstrijd van gisteren is mijn WK-koorts gezakt tot het vriespunt. Even scherp neergezet natuurlijk. Nou, reageren kan al op de stelling in onze WhatsApp-kanaal of straks natuurlijk om 17:30 tot 18:00 in Zegt u het maar.
0: Dankjewel. Hou de radio dus aan.

0: extra veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
3: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n €16 miljoen voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
29: Omroep Zeeland.
31: Al voor de prehistorie liepen er mensen in onze provincie rond. De Universiteit Leiden gaat er verder onderzoek naar doen. Meer over dat onderzoek hoor je zo. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. In het nieuws uit binnen- en buitenland over die Iraanse voetbalfans die ineens niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten. Zou het iets met de oorlog te maken hebben? En we bellen met Amerika, met die Verenigde Staten. Niet over die Iraanse voetbalfans, wel met Ineke. Het is dinsdag, dus zij neemt ons weer mee in haar leven in de USA. Als Zeeuw in het buitenland. Ja, en daar staat natuurlijk wel een onderwerp hoog op dat programma. Dat WK-voetbal. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Dan kun je een appje sturen. Dat doe je gemakkelijk naar 0118 499 999. Het is bijna 6 minuten over 4. Goedemiddag en mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Dit is Smooth Operator.

0: woonden er in de ijzertijd al in Zeeland? En hoe woonden ze er? Dat gaat de Universiteit Leiden onderzoeken nu ze subsidie krijgen van de Stichting Reuvens Innovatiefonds. Dat er al mensen voor de prehistorie onze provincie betraden, dat lijkt al wel duidelijk te zijn. Aan de telefoon heb ik fysisch geograaf Joanne Mol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u bestudeert dus het aardoppervlakte en eerdere vondsten laten dus zien dat er al voor de prehistorie mensen in Zeeland leefden. Om wat voor vondsten gaat het dan, waaruit je dat kunt achterhalen?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk in heel Zeeland wel vondsten van voor de jaartelling gevonden. De oudste vondsten die worden natuurlijk in zee gevonden. Denk aan Krijn, de Neandertaler. In de Noordzee is die gevonden. Zeeuws-Vlaanderen vinden we ook vondsten echt uit de steentijd. Maar in eigenlijk het merendeel van de eilanden vinden we het eerste echte duidelijke vondsten uit iets voor de jaartelling, uit de ijzertijd. Mm-hmm. En iets van 200 voor Christus. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het heel vaak gewoon over stukken aardewerk. Meestal kapot natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar niet altijd kapot. Soms zijn ze hartstikke mooi begraven. En, maar in Zeeland vinden we veel mooi. In heel Nederland vinden we eigenlijk wel sporen, vooral aardewerk. Maar in Zeeland, omdat wij heel veel gebieden hebben met hoge grondwaterstand, zie je dat niet alleen aardewerk over is gebleven, maar bijvoorbeeld ook hout en werktuigen van hout en ook constructies waarmee ze huizen hebben gebouwd. Dat zijn eigenlijk vaak de duidelijkste vondsporen, maar ook slootjes en ook gewoon botmateriaal. We vinden ook sieraden uit die tijd. We vinden echt gewoon heel veel.
0: Ja, en kun je dan uit al die vondsten die daar dus eeuwen liggen, kun je daar dan ook uit concluderen hoe er dan werd geleefd?
1: Ja, dat is altijd een beetje natuurlijk de vraag. Je vindt in de meeste gevallen, net als wat je nu kunt voorstellen, er worden dingen weggegooid. Dus je moet het doen met de restanten die je terugvindt. Sommige dingen die worden intentioneel echt gewoon ergens neergelegd. Dat kennen we ook wel als vikingschatten. Mm. Maar soms is het is gewoon ook afvalkuilen. Dus dan heb je te doen met de restanten die ze hebben achtergelaten. En dat kan materiaal zijn wat gebruikt is om mee te eten. Maar ook inderdaad bot die ze gegeten hebben, visresten. Dus en als je alles bij elkaar optelt, dan kom je toch wel meestal tot een verhaal.
0: Ja, het is toch mooi om dat zo ver terug te kunnen zien. Welke plekken zijn nu nog interessant voor nieuwe opgravingen voor jullie?
1: Nou ja, op dit moment, je moet natuurlijk ergens beginnen. Dus, en meestal begin je op plekken waarvan we eigenlijk weten dat er al wat zit. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Aan de andere kant, heel Zeeland is wel heel groot. Dus ik zou ook het liefst gaan kijken in gebieden waar niks zit. Mm-hmm. Maar dat is dan een beetje speld in de hooiberg.
0: Ja.
1: Dus op dit moment weten we dat er rondom, op Walcheren, rondom Grijpskerk, echt gewoon bijzondere vondsten zijn gevonden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, de laatste jaren het komen er gewoon ook steeds meer vondsten daar tevoorschijn. Dus dan een beetje speld in de hooiberg.
0: Ja.
1: Dus op dit moment weten we dat er rondom, op Walcheren, rondom Grijpskerk, echt gewoon bijzondere vondsten zijn gevonden. En ik moet ook heel eerlijk

0: mooie boerderij gevonden. En op Schouwen-Duiveland, de kop van Schouwen, dus het natuurgebied, is een archeologisch monument. Mm. Maar dan zien we ook gewoon in de akkers zelf, zien we ook al aanwijzingen voor bewoning tijdens de late ijzertijd.
1: Mm. En met die subsidie die jullie nu krijgen, hoef je dus niet meer te wachten op die per ongelukken vondsten, maar kun je dus nu ook zelf actie ondernemen?
0: Nee, dat is ook super. Want kijk, normaal kun je eigenlijk alleen... Het opgraven is duur. Dus en normaal kun je eigenlijk alleen maar onderzoek doen op het moment dat er ergens iets wordt verstoord. Want dan moet de, zoals we dat zeggen, de verstoorder is dan eigenlijk verplicht om de opgraving te betalen. Ja. En ja, die hoeft dan ook eigenlijk niet meer te betalen dan alleen het noodzakelijke. Okay. Wat natuurlijk ook terecht is. Maar ja, en nu hoeft dat niet per se. Dus nu kunnen we ook gewoon op andere plekken gaan kijken.
1: Nou, en mooi, dat wordt ook gedaan met studenten, begreep ik?
0: Ja, we gaan met studenten en we gaan ook vooral, en dat vind ik ook het superleuke hieraan, we gaan dus niet alleen met archeologen kijken, maar we gaan dus ook met collega's van de VU, van aardwetenschappen kijken. Het NIOS in Ierseke doet mee en dat zijn ecologen die echt gewoon gaan kijken naar welke planten woonden er. We gaan dus inderdaad naar etensresten kijken. We gaan dus op allerlei mogelijke manieren kijken en we doen dat ook vooral samen met de gemeentes en met de provincie, met Erfgoed Zeeland. Dus we proberen echt gewoon met z'n allen te kijken hoe op allerlei verschillende manieren, hoe gaan we dit nou aanpakken en hoe komen we nou meer te weten dan dat we op dit moment al weten. Alles een beetje aan elkaar plakken.
1: Ja, precies. En wanneer gaat de eerste schop dan de grond in?
0: De eerste, nou ja, of het al een schop wordt. We beginnen in ieder geval opnieuw. We hebben al eerder al veldonderzoek gedaan, maar dat was met boringen. Want dat is lekker makkelijk en lekker goedkoop. Maar we hopen eigenlijk volgende zomer, dus 2027, ook echt een schepgrond in te zetten.
1: Okay. Nou, die staat al bij deze genoteerd in onze agenda. Spreken we alvast af dat we elkaar dan nog even spreken. Succes in ieder geval met die onderzoek. En als er wat uitkomt, dan horen wij het natuurlijk ook weer graag.
0: Heel graag.
1: Johan de Mol, dank u wel. Fysisch geograaf die dus vanuit de Universiteit Leiden heeft een subsidie gekregen om dus meer onderzoek te doen naar wat er allemaal al voor... in de ijzertijd en voor de prehistorie dus in Zeeland te vinden en te leven was.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keuze.

0: Douwe Bob with you. Voor het hele land is code geel afgegeven. Vanaf 3 uur was het tot vanavond 9 weer. Want John Haveringa kan daar vast zo meer over vertellen. John, zullen we eerst nog even terugblikken op de dag van vandaag?
1: Ja, hey, Esme, dat is goed hoor. We hebben te maken gehad met zon, met stapelwolken en ook met een aantal buien. Op dit moment is er ook een zware bui bij Hoofdplaat, de Westerschelde, nu aan het overtrekken. Die kwam van Oostburg en daar zat ook onweer bij, veel regen in korte tijd. Er is code geel afgegeven voor deze onweersbuien. Ik zou dat zelf nu niet meteen doen, want ja, het zijn buien met af en toe wat gerommel, maar heel erg veel meer wordt het waarschijnlijk niet. Dus of dat nou een code geel waard is, daar durf ik wel een vraagteken bij te plaatsen. Okay. Maar ja, dat was een beetje de dag van vandaag. Polaire lucht, dus het is een beetje aan de koele kant. Temperaturen die zijn opgelopen tot 17,5 graden in Vlissingen en 18 graden in Westdorpen. Dus dat was de terugblik voor vandaag.
0: Ja, en dan laten we dan ook vooral nog heel even kijken naar wordt het vanavond en vannacht en morgen dan wat beter dan vandaag?
1: Nou ja, wat we kunnen verwachten is dat de komende uren nog wel de buien even doorgaan. Uiteindelijk zullen we zien dat in de loop van de avond dat vanuit het zuidwesten echt wel de opklaringen de overhand gaan nemen. En dan wordt het eigenlijk overal droog. Ook vannacht denk ik droog met brede opklaringen. Een matige zuidwestenwind en dan temperaturen die best wel even aardig onderuit kunnen zakken naar 10 tot 14 graden. En morgen zitten we in principe in dezelfde luchtsoort. En dat betekent dat we ook weer geregeld zon gaan krijgen. Dat we ook wel stapelwolken mogen verwachten. Een enkele bui is ook zeker wel mogelijk. Het zal echter niet zo heel erg zwaar zijn. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat er plaatsen zijn die misschien hooguit een drupje krijgen of helemaal niks. Mm. En de temperatuur, ja, die blijft een beetje hetzelfde. Zo rond de 17, 18 graden. En als we vooruit blikken naar de rest van deze week, dan blijft die wisselvalligheid toch wel aanhouden. Ook donderdag en vrijdag hebben we regelmatig een krachtige wind. Hebben we vaak te maken met buien. Maar ook af en toe wel even wat zon en opklaringen. En dan zit er een verbetering aan te komen vanaf het weekend, Esme. Dan gaan we weer met de temperatuur.
0: Ja, daar kijk ik naar uit.
1: Ja, precies. Daar kijk je naar uit. En daar kijkt heel Zeeland natuurlijk naar uit. Dan kunnen we in ieder geval weer de zomerse temperaturen verwachten. Later. En dat zal dan volgende week, denk ik, zijn. Met ook daarbij een zonnig weertype. Dus dat is het positieve nieuws.
0: We sluiten dan gewoon positief af, John. Dank je wel weer voor de update van vandaag.
2: Omroep Zeeland. Thuis, op het werk, maar ook...

0: Lawrence Spencer Smith, fingers crossed. De Iraanse Voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen, maar de Iraanse Voetbalbond geeft de VS, het land waar Iran mee in oorlog is, de schuld. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Ridouan T. heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Annick Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om T. bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Vrijdag is er weer een zitting in de zaak, vertelt deze verslaggever.
1: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Ridouan T. werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoger beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De relatie tussen Nederland en Duitsland leek de afgelopen jaren wat minder goed dan in de dagen dat Angela Merkel en Mark Rutte aan het roer stonden. Om de banden weer wat aan te halen begint de Duitse bondspresident Steinmeier op uitnodiging van koning Willem-Alexander aan een staatsbezoek van 3 dagen... Vanmiddag kwam die aan.
2: Gebeurde met veel ceremonieel vertoon. De inspectie van de erewacht. Er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege dam. Want de hele dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de dam kunnen lopen. Maar dat kan dus niet.
0: Ja, en na bijna 25 jaar keert de megafestatie terug. Op dat jongerenevenement was van alles te beleven. Er waren stormbanen en jongeren konden gamen en er was muziek. Dat gevoel van vroeger wil de organisatie terugbrengen.
3: Met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echte jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
0: De megafestatie is volgend jaar juli in de Jaarbeurs in Utrecht. Zo om 4:30 krijg je een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je zo van Martijn van der Werf.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes?
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Het is 16:30 geweest. Je krijgt een overzicht van het Zeeuwse nieuws van Martijn van der Werf. Goedemiddag, Martijn.
5: Goedemiddag. Gebruikers van de Westerschelde-tunnel maken zich het meest zorgen over de extra reistijd. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. En voor veel gebruikers betekent de afsluiting een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de reistijd. Ook zijn er zorgen over de toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Uit de deelnemers van het onderzoek is nu een panel samengesteld door de provincie, wat wordt gebruikt om reacties te peilen. Een vlasschuur in Drijschor, die vorig jaar is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwwoning, is mogelijk voor niks afgebroken. Een jaar later staat er geen huis, maar staat het perceel wel te koop. Bewoners en erfgoedvereniging Heemschut voelen zich nu misleid. Zij verzetten zich vorig jaar tegen de sloop omdat de schuur van historische waarde was voor het dorp. De eigenaar van de grond zegt dat zijn plannen zijn veranderd door de jarenlange vertraging van zijn vergunningsaanvraag door de ingediende bezwaren. Goes houdt dit jaar voor het eerst een herdenkingsdienst rondom Kitty Kotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. De gemeentes Middelburg, Veren en Vlissingen organiseren al langer herdenkingsbijeenkomsten rondom deze dag. Met herdenking wil Goes aandacht besteden aan de geschiedenis van slavernij en de blijvende impact daarvan. De dienst is op 30 juni in de Grote Kerk in Goes. En voetballer Kelvin Nijenhuis uit Zierikzee heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot 2029. De 18-jarige voetballer werd dit weekend met Feyenoord onder 19 landskampioen. De voetballer speelt al 10 jaar bij de Rotterdamse club en vindt het speciaal om zijn contract te verlengen en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen, schrijft hij in een reactie. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt bij maximaal 18 graden. Regelmatig nog steeds buien, ook kan daar onweer tussen zitten. En tijdens die buien zijn de windstoten mogelijk tot 75 km per uur. Daarom heeft het KNMI ook code geel afgegeven voor Zeeland. En die waarschuwing geldt tot 9 uur vanavond. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 16:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
4: Dankjewel, Martijn. Werp ik nog even een blik op de weg. De A4 meldt de ANWB een file Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide 3 kilometer 6 minuten. 6 minuten vertraging heb je ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel staat een file van 8 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 5 minuten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: Miles Smith hoorde je. Wat gaan we nog doen in het komende half uur van Zeeland Komt Thuis? Nou, we blikken nog even terug op dat kampioenschap van de korfballers van Fortis. Want die halen zaterdag toch nog best even een stunt uit. Maar eerst gaan we naar Amerika. Ja, het kan ook niet anders. Want dinsdag bellen we altijd eventjes met Ineke. Goedemiddag.
1: Ja, inderdaad. Daar zijn we weer. Ja, leuk om met jou te praten.
0: Ja, het is weer even geleden.
1: Ja, het is weer even geleden, ja.
0: Misschien, de mensen weten het misschien ondertussen wel, de luisteraar. Maar jij verhuisde voor de liefde naar Amerika. Woont in Illinois.
1: Precies. Ja,
0: en
1: ja,
0: het land, een van de landen waar het WK.
1: Ja,
0: losbarst donderdag.
1: Ja, het is wel grappig om te zien, zoals bijvoorbeeld in Houston, waar of dan ook het Nederlandse team gaat voetballen. Ja, dat er toch alweer wat oranje shirten rondlopen. En ik zag ook dat het ook weer aangegeven wordt van ja, wil je meelopen, dan moet je daar en daar dan en dan zijn. En dan lopen we dus met z'n allen naar het stadion toe. Dus ja, er zijn al achter de schermen wordt er al druk gekeken van hoe gaan we dit invullen. Dus ja, leuk om erover te horen.
0: En is dat ook iets voor jou om dan mee te lopen naar zo'n stadion en die wedstrijden te gaan bekijken?
1: Ja, weet je, het zou me best wel leuk lijken om dat een keertje te doen, hoor. Alleen ja, dat van hier naar Houston, dan heb je het ook weer gauw over een paar dagen rijden en zo. En ik denk dat ik het gewoon even via de televisie bekijk deze keer.
0: Net zoals wij gewoon allemaal dat lekker de meeste van ons moeten doen.
1: Ja, precies, precies. Ja. Maar het is altijd wel leuk om dat te zien, de oranje massa, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Maar het is ook wel toch weer bijzonder dat, Amerika is groot zat natuurlijk. Dat is hetzelfde als Europa nog een stukje erbij het organiseert. Ja. Maar het is denk ik wel extra leuk dat het dan in het land is waar jij woont.
1: Zeker. Zeker ook natuurlijk wat tijden betreft. Hè, dat je natuurlijk gewoon om 2 uur 's middags voor de televisie kunt zitten.
0: Was ook niet van plan. Ik in ieder geval niet, hoor, om 1 uur 's nachts mijn bed uit te gaan om dan te gaan kijken.
1: Nee, ik begrijp het. Ik kan me het helemaal voorstellen. Ja.
0: Hey, en jij stuurde nog door aan mij van goh, ik ben nog een open huis bij de plaatselijke politie. Dat zou ik wel eens willen zien in Amerika. Want dat is toch altijd daar wel vrij stevig. Hè? Zijn er echt wel politieagenten daar?
1: Ja, inderdaad. Er zijn echte politieagenten. Ik bedoel, je ziet ze ook regelmatig door Nepeville, door de straat rijden en zo. En morgenavond kun je er dan naartoe. En dan kun je met het hoofd van de politie kun je dan spreken. Er zijn politieagenten. En wat ook leuk is, is dat hoofdpolitiebureau, dat ligt naast een verkeerspark voor kinderen. En die kunnen dus met hun fietsjes, met hun driewielers, kunnen die dus in dat verkeerspark kunnen die dan een beetje les krijgen, hè, van dit betekent dat en als je een beetje naar rechts moet, slim, moet je je hand uitsteken en ieder jaar kun je daar ook je kinderen voor opgeven om die dan een aantal dagen dus in dat park te laten rondleiden en instructies krijgen en dit en dat. Maar nu kun je dus ook gewoon, omdat er dus een politie open huis is, kun je daar ook gewoon binnenlopen en zelf met je kinderen zo door dat. Het is een soort van een dorpje, zou je kunnen zeggen. Dus,
0: heel anders dan in Nederland. Ook de status wel, toch? Nog?
1: Ja. Ook de status wel. Oh, ja. Dat, ik denk dat hier nog wel steeds een. Tenminste, hier in Nepeville, laat ik het nog even over hier houden. Dat toch nog wel steeds is van. Even de politie bellen. Hè. Het is toch nog een beetje je vriend, laat ik het zo zeggen.
0: Maar, precies.
1: Nogmaals, ik heb het nu alleen over Nepeville, hoor, want ik ben in de grote steden, daar kan ik verder ook niet gek over zeggen. Maar dat ligt misschien dan toch ook weer een beetje anders daar.
0: Ja, dat is dan misschien wel weer meer vergelijkbaar met ons.
1: Ja, precies, inderdaad. Maar ik vind het wel een leuk initiatief, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: zeker.
1: Je zo, dat je daar naartoe kan en praten met mensen. En ik heb jaren geleden ook een cursus gedaan bij de politie. En dat was heel interessant. Dat waren iets van 6 avonden en dan. Dan werd er ook gezegd van jullie zijn nu politie en jullie worden naar een winkel, moeten jullie naartoe, want er is iemand vastgehouden vanwege winkeldiefstal. Hoe ga je dat oplossen? En dat is natuurlijk enig om dan te horen van na afloop van misschien had je beter zus of misschien had je beter zo kunnen, want zo doet de politie dat. En ik denk, dan leer je toch weer van, hè, van dat soort cursussen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Leuke dingen doen ze daar. En verder nog spannende dingen op de planning voor komende week?
1: We hebben ook nog een leuk uitje van de internationale club. We gaan naar een landgoed toe. En dat is best wel bijzonder, want dat landgoed is geschonken aan de gemeenschap door de man die, of vroeger de Chicago Tribune, dat is een van de grootste kranten hier in dit stukje Amerika. Mm. En die man die had een prachtig landgoed en hij kon het helaas niet aan zijn familie doorgeven, dus toen heeft hij er dus een soort van een museum van gemaakt. En er worden ook allerlei leuke dingen georganiseerd. Die man waarover ik het over had, die had zelf in de Eerste Wereldoorlog meegevochten. Dus die heeft daar ook een museum met allerlei tanks. En van wat betekent het om in zo'n loopgraf te staan, te leven. En dat kun je dus in dat museum zien. En ook een beetje meemaken. Dat je het gevoel hebt van, hey, ik zit in zo'n loopgraf. Wat doet dat? Hoe voelt dat? En dus dat is een bijzonder
0: interessant
1: plekje.
0: Ja, interessant uitje. En voor de luisteraar zeggen we dan maar gelijk even, die volgende week weer op jou zit te wachten. Dan gaan we je dochter maar gewoon even bellen.
1: Ja, ik denk dat dat het beste is. Want ik denk niet dat ik kan opnemen. Nee,
0: nee, jij helpt mee aan een vakantiebijbelschool.
1: Ja, precies. Ja, dat is dat is gewoon ook een leuk initiatief. Dat is ook door heel Amerika van dat soort. Je zet je kind af bij een kerk. En dan allerlei leuke activiteiten. Er wordt gesport, er wordt gezongen. Er wordt gedanst, er wordt over de Bijbel gesproken, er is een snack, er zijn filmpjes. En dat is dan de hele ochtend dat kinderen daar bezig gehouden worden. En vakanties hier, die zijn meestal een week of 11. En dan, dan zijn dat soort activiteiten toch ook wel in.
0: Ja, en super fijn natuurlijk dat je dan zo samen zijn kunt hebben met elkaar. En fijn dat jij daar wil gaan helpen. Dus bij deze afgesproken, we bellen gewoon je dochter eens even in Montana.
1: Precies.
0: Horen we eens even hoe het er daar aan toe gaat. Vind ik helemaal leuk. Ik wil je een hele mooie week wensen dan, Ineke.
1: Ja.
0: Tot later.
1: Dankjewel. Ja.
0: En wel juichen voor Nederland, hè, zondag.
1: Ja, wat dacht je? Nee, ik zit in mijn oranje, daar zit ik erbij, hoor.
0: Heel goed.
1: Dag Zeeland.
0: Dag Ineke, tot de volgende keer.
1: Dank.

0: Money's the tie to mention van Simply Red. De korfballers van Fortis hebben een enorme stunt uitgehaald zaterdag. Ze pakten voor de derde seizoen op rij de titel en gaan nu totaal onverwachts naar het hoogste niveau van Nederland. Voor coach Leonard de Bout was het kampioenschap de perfecte manier om na 5,5 jaar seizoen afscheid te nemen.
1: Het laatste fluitsignaal klinkt en Fortis is kampioen in de hoofdklasse. Na maar liefst 21 jaar keert de Soeburgse club terug op het hoogste niveau van Nederland. En het bijzondere is dat de opmars pas begon begin 2025. Er volgden 3 kampioenschappen op rij onder regie van coach Leonard Debout. Er is 1 gevoel dat bij hem overheerst.
2: Nou ja, goed, natuurlijk toch wel heel erg trots. Zo kijk ik erop terug, want het is niet alleen dit kampioenschap, maar we vieren al 3 kampioenschappen buiten op rij. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een unieke prestatie. Als je weet dat we vorig jaar van de eerste naar de overgangsklasse in het najaar naar de hoofdklasse en nu door naar de ereklasse. Ja, dan rest niets anders dan trots.
3: Wat was het kantelpunt dit seizoen?
2: Ik vond dat we halverwege de zaal tot en met een beetje het einde van de zaal eigenlijk wel wat uit vorm aan het raken waren. We hebben ze wat meer vrijgelaten, om het zomaar te zeggen, in de zaal. En we hebben wel gezegd tegen elkaar, dit moet anders. Dus we zijn echt een sleutel aan de speelstijl. En we zagen dat dat effect had, omdat dat meer structuur aan de ploeg bood. Ja, dan word je nog niet beloond in zo'n eerste veldwedstrijd tegen top. Maar daarna is het echt gaan lopen. Ja, dat moet je ook een beetje, dat is ook niet altijd heel voorspelbaar. Het gevoel is in de ploeg gekomen. Het geloof is in de ploeg gekomen. Moet je een beetje geluk hebben en dat kwam allemaal samen.
3: Jij stopt als coach. Dat is eigenlijk het allerslechtste moment, denk ik. Want dit avontuur had je wel willen meemaken.
2: Ik denk dat het beste moment is. Ik denk dat het fantastisch is voor mezelf om op mijn hoogtepunt afscheid te nemen. En natuurlijk, als je dan zo wint en je weet dat je de ereklasse in gaat, denk je, oh, dat had leuk geweest om wedstrijd tegen PKC. Maar ik sta met veel plezier straks langs de lijn naar die wedstrijd te kijken.
1: Aanvoerder Tim Kruk hoopt natuurlijk ook op een mooie competitie na de zomer.
4: Ik denk dat we natuurlijk niet de favoriet zullen zijn om erin te blijven volgend jaar. Maar goed, dat geeft ook helemaal niet. Hartstikke mooi dat we dit bereikt hebben. We gaan gewoon ons best doen en laten zien wat we kunnen. En als er dan punten bij komen kijken, dan zou het alleen maar mooi zijn.
3: Dit lijkt me een enorm avontuur voor jou en de ploeg ook om dit mee te maken.
4: Ja, zeker. Zeker. Ook natuurlijk met Leonard die... 5,5 jaar geleden is ingestapt. Toen met een jong team eigenlijk gebouwd naar het team wat we nu hebben. En als je ziet dat we worden 3 keer achter elkaar kampioen. En je eindigt gewoon in de ereklasse.
0: Elias en Hollander in gesprek met trainer Leonard Debout en aanvoerder Tim Kruk. Debout stopt dus nu als trainer en hij wordt na de zomer opgevolgd door Jury van den Broeke. Dit is Amy Winehouse met Mark Ronson, Valerie.

Valerie van Amy Winehouse sluit het eerste uur van Zeeland Komt Thuis af met Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Meldingen van de ANWB over de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. 9 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Zevenbergse Hoek. Staat een file van 14 kilometer, 20 minuten vertraging. De A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Rukven en Breda West 11 kilometer, 8 minuten. En op diezelfde A58 tussen Roosendaal en Berg op Zoom Oost 8 kilometer, 7 minuten. En dan nog de N57, de dagelijkse file op Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15, 8 minuten.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
17: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
19: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
19: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg. Omroep
16: Zeeland. Wat is er aan de hand bij de lokale partij Borselen? Eerst stapte de wethouder op en nu ook nog 2 raadsleden die uit de partij stappen. En wat verder nog in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis? Nou, uitkeringsinstantie UWV heeft een nieuwe arbeidsprognose bekendgemaakt. Ja, en voor Zeeland wordt er weinig of nauwelijks groei verwacht in het aantal banen. Ja, en kan hij wel of niet beginnen aan zijn zeilsurfmarathon van 24 uur op het Grevelingenmeer voor het goede doel? Het wisselvallige weer zorgt voor onzekerheid bij surfer Bob van den Burg. De voorlopige planning is dat hij om 6 uur straks het water op kan gaan. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Stuur dan een appje naar 0118-499-999. 6 minuten over 5, goedemiddag en mooi dat je luistert naar deze Zeeland komt thuis. Wat is er aan de hand in Borselen? Nadat ze de vorige keer gepasseerd waren, mocht de grootste partij, de lokale partij Borselen, mee gaan besturen. Maar plots ging het toch mis. Wethouder trok zich terug en daarna hadden de andere partijen er geen vertrouwen meer in. En tot overmaat van ramp stappen nu twee raadsleden van de partij ook nog op. Gert-Jan Minderhout van de lokale partij Borselen, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
16: Ja, u had vast gedacht dat het anders zou lopen.
0: Ja, dat is wel zeker. Dit is natuurlijk geen reclame. Dat gaat niet goed. Maar even ter correctie. De wethouder is niet opgestapt, want daar zijn we dus nooit aan toegekomen.
16: Nee, sorry. Dat zei ik aan het begin. Dat klopt natuurlijk niet. Hij heeft zich teruggetrokken als kandidaat.
0: Kandidaat-wethouder heeft zich teruggetrokken, inderdaad. En nu stappen er twee mensen uit de fractie. Nou ja, dat is hun beslissing. Dat vinden we natuurlijk... dat is niet... Niet zoals het hoort. En dat hadden we ook nog niet verwacht, laat ik het zo zeggen. Gaat nu ineens wel heel snel. Maar goed, dat is hun beslissing. Ja, dat kunnen wij. Ze hebben dat zelf beslist en gaan alleen verder. We wensen ze op deze manier natuurlijk veel succes. Laten we hopen dat dat een goede zet lijkt te zijn voor hun.
16: Kan u uitleggen wat er is gebeurd? Hoe is dit ontstaan?
0: Dat moet er misschien ook meer bij de uitreders zijn. Maar we hebben natuurlijk best een moeilijke formatieperiode achter de rug. Waarin de beoogde coalitiepartners ons in het begin in ieder geval niet zo veel ruimte gunden. Tenminste, dat werd zo door de fractie ervaren. Hmm. En daar is toen discussie ontstaan over hoe dat op te lossen. En dan voelden sommigen zich misschien minder gehoord. Of zoals ik zeg, door de meerderheid overroeld. Misschien, ik kan het dan niet precies inschatten natuurlijk hoe die gedachte gegaan is. Nee. Nogmaals, moet je bij de anderen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat een reden kan zijn.
16: Maar ja, ze gaan er wel met de zetels vandoor.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een dingetje. Dat mensen hun zetel meenemen, moet ik wel zeggen. Dat in ieder geval Connie wel heel veel voorkeurstemmen had. Dus die is toch in ieder geval op eigen kracht gekozen. Sam heb ik even niet in beeld hoeveel stemmen die had. Maar toch ook niet heel erg weinig. Dus wat dat betreft, dat is dan zo.
16: Ja.
0: En we zijn... Niet de eerste en zullen zeker niet de laatste partij zijn waar mensen zich niet snel voelen en de beslissing nemen om uit de fractie te treden.
16: Nou, dat klinkt ook heel vriendelijk zo van u, maar er zal toch wel een boos telefoontje over en weer geweest zijn?
0: Nou, nee hoor, want we zagen natuurlijk al wel wat aankomen, maar het gaat nu ineens wel snel omdat we nog een fractievergadering hebben en ik had ze daar eigenlijk verwacht, maar goed, dat is blijkbaar niet meer aan de orde.
16: Zelfs dus, dat niet?
0: Nee, er is op dit moment... Ik heb in ieder geval persoonlijk geen contact meer gehad met de mensen.
16: Radiostilte, zoals wij dat dan zeggen.
0: Ja, dat is wel toepasselijk, ja. Nou ja, radiostilte, dat weet ik nog.
16: Ja, en voor de verkiezingen waren wat twijfels over de stabiliteit van uw partij. Dit helpt natuurlijk niet mee, zo hebben ze wel een beetje gelijk.
0: Ja, nou, bij ons waren er absoluut geen twijfels over de stabiliteit. En we zijn er vol goede moed aan begonnen. Maar gaandeweg het formatieproces kregen we toch de indruk dat we... Met een portefeuille werden weggestuurd die volgens ons niet paste bij de verkiezingsuitslag.
16: Mm-hmm.
0: En dat gaf spanningen van hoe gaan we dat oplossen? Hoe ga je dat doen? Ga je dat op een vrij botte manier doen? Of ga je meebewegen? Dat soort dingen worden dan besproken. Ja, daar kunnen mensen anders over denken hoe dat dan moet gebeuren. Ik zoek het in die richting.
16: Ja, en hoe nu verder?
0: Nou ja, wij blijven gewoon in de raad natuurlijk, en zij ook. En we gaan er alles aan doen om het goede voor Borselen te doen en voor alle 15 dorpen in Borselen waar we voor gekozen zijn. En er zijn verkiezingen geweest en we hebben aardig wat stemmen gehad. Dat zullen we waar moeten maken.
16: Ja,
0: dan met twee mensen minder. Maar goed, dat is dan heel erg jammer, maar we gaan ons best doen.
16: Ja, en dan ook niet als formerende partij verder.
0: Nee, maar die was al eerder afgesloten, die weg. En dat was, dat is...
16: Daar had u al vrede mee?
0: Nou, vrede mee, dat is wel heel erg makkelijk gezegd. Maar ja, er was een time-out afgesproken en we hadden verwacht nog voor een gesprek uitgenodigd te worden. Maar dat bleek ook al niet meer nodig te zijn. Toen werd er de mededeling gedaan van we gaan op een andere manier verder. En zo is dat gegaan. En ja, heb je daar vrede mee? Ja, we zullen wel moeten. Het ligt niet meer in onze hand.
1: Nee.
0: Dus op die manier.
1: Nou, ik hoop dat het de komende weken wat rustiger mag blijven dan in uw partij. En dan wil ik u ook heel veel succes wensen voor alles wat er nog komen gaat. En in natuurlijk de komende 4 jaar in de gemeenteraad van Borselen. Al is het op een andere manier dan u had gehoopt toen u de gemeenteraadsverkiezingen toch behoorlijk had gewonnen.
0: Ja, absoluut. Maar goed, dan wordt het nu dus business as usual, om het zo maar te zeggen. We zaten in de oppositie en dat blijven we dan.
1: Ja.
0: En ja, we werken met z'n allen toch eigenlijk meestal wel constructief samen in de raad. Dus laten we hopen dat we het op die manier verder kunnen zetten. En dat we op deze manier toch onze punten kunnen maken.
1: Gert-Jan Minderhout van de lokale partij Borselen. Hartelijk dank voor uw toelichting in deze Zeeland Komt Thuis.
0: Oké, graag gedaan. Goed.
1: De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nauwelijks. Dat blijkt uit de arbeidsprognose 2026-2028 van het UWV. Volgens Gerold An, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, komen er in het gunstigste geval zo'n 1300 banen bij tot 2028. Maar blijven de energieprijzen hoog, dan kan het aantal banen zelfs licht dalen.
2: Die toename is met name in de ICT, in de specialistische zakelijke dienstverlening. En dan moet je denken aan marketingbureaus, adviesbureaus, notariskantoren. In de zorg zal er een grote groei op optreden. De zorgvraag neemt toe. We worden allemaal ouder en dan hebben we behoefte aan meer zorg. Mm-hmm. Van de andere kant zal het aantal banen in de industrie afnemen. Ook in het onderwijs verwachten we een afname van de werkgelegenheid en ook in de detailhandel. We verwachten dat het aantal banen ongeveer met zo'n 1300 zal toenemen tussen nu en 2028. We zitten echter een addertje onder het gras. Hè. Er is spanning in het Midden-Oosten. Als die energieprijzen zo hoog blijven de komende jaren, dan zou die toename banen ongeveer met zo'n 1300 zal toenemen tussen nu en 2028. We zitten echter een addertje onder het gras. Hè. Er is spanning in het Midden-Oosten. Als die energieprijzen zo hoog

0: 20.000 mensen, en dat is een hoog getal. Dat hebben we de afgelopen jaren niet meegemaakt.
1: Wat moet Zeeland samen met de werkgevers en de werknemers doen om beter voorbereid te zijn op die arbeidsmarkt van de toekomst?
0: Nou, belangrijk is om te kijken hoe we onze personeelsbehoeften kunnen invullen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld door minder te kijken naar diploma's en te kijken naar wat iemand kan. We kunnen kijken of mensen meer uren willen werken. Mensen die parttime werken, dat gebeurt op dit ogenblik al. Naast het aantrekken van mensen kunnen we natuurlijk ook kijken naar wat automatisering ons kan bieden. Ja. Dus machines en AI heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Dat kan natuurlijk ook een deel van het werk overnemen als er geen mensen zijn.
2: Je hoorde collega Maurice de Heus van de regionale omroep L1 in gesprek met arbeidsmarktadviseur Gerald An van het UWV over die arbeidsprognoses voor de komende 2 jaar.

0: met Ring Ring. Tijd om weerman John Haviga even om een update van het weer te vragen. Ja, John, wat kunnen we vanaf vanavond verwachten? John, ben je daar?
1: Nou, vanavond en vannacht, dan met name vannacht wordt het geleidelijk weer droog met opklaringen. Kan het ook even flink afkoelen naar 10 tot 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten. En ik denk dat we morgen nog wel een aantal buien kunnen verwachten. Maar dat het toch wel iets vriendelijker is. En dat het voor wat betreft het aantal buien ook wel wat meevalt. Dus de droge momenten die overheersen. Als we de rest van de week er ook even bij pakken, dan ziet het er toch nog wel uit dat we ook donderdag en vrijdag nog toch wel te maken gaan krijgen met een aantal storingen die soms ook even weer wat frequenter en meer buien zullen gaan geven. Met name op donderdag lijkt mij dat wel het geval. En dan zal het ook even helemaal bewolkt worden. Dus wat betreft de temperaturen, die blijven een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. Ook donderdag en vrijdag. Maar er zit wel wat verbetering aan te komen. En dat gaat eigenlijk geleidelijk aan in het weekend gebeuren. Dan zullen de temperaturen tot boven de 20 graden gaan stijgen. We krijgen dan ook droog weer.

0: De zon die komt beter tevoorschijn. En de zomerse temperatuur die staat ook al in de boeken. Maar die staat voor volgende week op het programma.
1: Ja, dat is natuurlijk iets waar ik ontzettend naar uitkijk. John, dankjewel weer voor de update.

0: van Chef Special. 24 uur lang windsurfen. Dat is een dag en een nacht lang op het water zonder te stoppen. Op het Grevelingenmeer gaat surfer Bob uit Zeist beginnen vandaag aan die bizarre uitdagingen voor het goede doel. Katie van Essen, verslaggever ter plaatse. Is Bob inmiddels al onderweg?
1: Nee, hij is nog niet onderweg en we staan hier al de hele middag op de Brouwersdam te wachten tot de Bob eindelijk het water opgaat. Het wereldrecord hier staat momenteel op 630 kilometer en dat werd in 2013 ook hier op het Grevelingenmeer behaald. En Bob wil heel graag dat record verbreken en toen ik hem vanmiddag sprak had hij er in ieder geval al het vertrouwen in.
2: Ik stap straks mijn windsurfboard op en dan stap ik er de komende 24 uur niet meer vanaf. Dus dat staat op de zeer korte termijn planning.
1: En waarom heb je besloten om dit te gaan doen?
2: Ja, ik ben professioneel sporter, professioneel windsurfer. Dus ik kan mijn dromen leven door mijn gezonde spieren. Ik reis de hele wereld over om wedstrijden te surfen. Om te trainen op de meest unieke locaties. En dat heb ik allemaal mijn gezonde spieren te danken. Dus op deze manier vind ik het heel bijzonder dat ik iets kan gaan doen voor kinderen. Waarbij dat veel minder, of eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is. En zouden vechten om voor vandaag mij te zijn en mijn spieren goed te kunnen gebruiken.
1: Je zet je dus in voor een goed doel. Het is niet de eerste keer dat je eigenlijk zo'n best wel heftige tocht hebt gemaakt. Hoe ben je hier opgekomen en wat heb je in het verleden allemaal gedaan?
2: Ja, ik ben dus anderhalf jaar geleden naar Engeland heen en weer gesurfd. Dat was, dat was super gaaf, ook heel veel geld opgehaald. Toen kwam Houden naar mij toe en die zei van Bob, zou je dat niet nog een keer willen doen? En toen zijn we samen gaan kijken van joh, hoe kunnen we daar een schepje bovenop doen? Engeland was 18 uur en 400 kilometer. Dit gaat 24 uur zijn en minimaal is het doel het dubbele aantal kilometers. Dus dan kom je op 800 kilometer uit. Dus het was een soort van logische stap 2 voor mij om er een schepje bovenop te doen.
0: Nou, dat staat als goed is dan allemaal te gebeuren vanaf zometeen. Ja, wat kan hij dan de komende uren verwachten, Katie?
1: Ja, het wordt gewoon heel erg spannend en dat komt door het weer. Want het is momenteel code geel in Zeeland tot 9 uur. En de komende 24 uur wordt het dus een stuk moeilijker dan vooraf was voorspeld. Ik werd net even aan mijn mouw getrokken omdat er aan me werd verteld. Ja, tussen 5:30 en 6:00 gaat hij dan nou echt het water op. Dat is echt wel een stuk later dan voorspeld was. Want dat zou eerst rond 3 uur zijn. Hmm. Maar ja, het wordt moeilijker. Maar ja, hij heeft er wel heel veel zin in. Dus dat gaat vast goed komen.
0: Ja, iets moeilijker weer voorspeld dan hij vooraf had bedacht. Maar goed, het is niet voor niks, al zou hij het niet volbrengen. Het draait niet alleen om dat wereldrecord.
1: Nee, zeker niet. Bob haalt met deze recordpoging geld op voor spieren voor spieren. En hij wil aandacht vragen voor kinderen met deze spierziektes. Ja, en voor hem is dan uiteindelijk toch wel dit doel, waar hij ook dan geld voor ophaalt, toch wel belangrijker dan uiteindelijk een wereldrecord neerzetten.
0: Als hij straks het water opgaat, dan weten we dus volgende of morgen rond dit tijdstip ook of hij het weet te volbrengen.
1: Ja, dan is het allemaal duidelijk. Het is dus al een stuk later dan verwacht dat hij dan straks het water op gaat. Daar baalde hij zelf ook wel van. Maar rond 6 uur morgen weten we of hij het gehaald heeft. Ik hoop dat alles goed aan zijn kant staat. Want het is gewoon, code geel is gewoon niet lekker.
0: Het is een bizarre tocht waar hij aan de vooravond van staat. Katie van Essen vanaf de Brouwersdam, dankjewel. En Bob van den Burg uit Zeist, alle succes met jouw monstertocht.

0: U2 met Ordinary Love. Zometeen na 17:30 is het weer tijd voor Zegt U Het Maar. Vandaag staat hij helemaal in het teken van het WK. Hebben wij als Zeeuwen eigenlijk nog wel een beetje vertrouwen in het Nederlandse elftal? Zeker na die oefenwedstrijd van gisteren, die toch nog niet al te best was. Heb jij nog vertrouwen in het Nederlandse elftal? Wil je iets anders kwijt over het WK? Pak alvast je telefoon erbij om te bellen naar 0118-499-999. Dan ben je zo aan de beurt voor als het Zeeuwse nieuws geweest is.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Goedemiddag, Martijn.
5: Goedemiddag. Een vlasschuur in Dreischor die vorig jaar is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwwoning is mogelijk voor niks afgebroken. Een jaar later staat er namelijk nog steeds geen huis, maar staat het perceel wel te koop. Bewoners en erfgoedvereniging Heemschut voelen zich nu misleid, want zij verzetten zich vorig jaar tegen de sloop omdat de schuur van historische waarde was voor het dorp. De eigenaar van de grond zegt dat zijn plannen zijn veranderd door de jarenlange vertraging van zijn vergunningsaanvraag door de ingediende bezwaren. Gebruikers van de Westerschelde-tunnel maken zich het meest zorgen over de extra reistijd, blijkt uit onderzoek van de provincie. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis voor 4 maanden dicht in verband met de reparatie. Voor veel gebruikers betekent de afsluiting een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de reistijd. Ook zijn er zorgen over de toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Uit de deelnemers van het onderzoek is nu een panel samengesteld door de provincie, wat wordt gebruikt om reacties te peilen. Goes houdt dit jaar voor het eerst een herdenkingsdienst rondom Kitty Kotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. De gemeentes Middelburg, Veren en Vlissingen organiseren al langer herdenkingsbijeenkomsten rondom deze dag. Met de herdenking wil Goes aandacht besteden aan de geschiedenis van de slavernij en de blijvende impact daarvan. De dienst in Goes is op 30 juni in de Grote Kerk. En bij een woninginval in Oosterland door de politie zijn vanmorgen vapes, sigaretten en een grote kleding geld in.
0: Komt goed, begin anders even opnieuw.
5: Ja, dankjewel voor deze herkansing. Bij een woninginval in Oosterland door de politie zijn vanmorgen vapes, sigaretten en een grote kledingpartij in beslag genomen. De exacte reden van de inbeslagname is nog niet bekendgemaakt door de politie. Het enige wat ze erover kwijt willen is dat het onderzoek zich richt op mogelijke nepmerkkleding.
0: Kijk, is het toch nog goed gekomen?
5: Uiteindelijk wel. Gaan we naar het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt en daar lijkt het ook wel een beetje goed te komen. Want code geel heeft zich nog niet echt laten gelden. Er staat nog wel steeds een krachtige zuidwestenwind. En die code geel is ook nog steeds van kracht. Tot zeker 9:00 vanavond. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 17:30. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
0: Martijn, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Roosendaal Oost en Breda West. File van 14 kilometer, 12 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Daar sta je een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. In een file van 6 kilometer op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. 7 kilometer file, iets meer dan 10 minuten. En ook op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 doe je er 6 minuten langer over.
6: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Bech.
6: Omroep Zeeland.
0: Ja, vandaag staat Zegt U Het Maar in het teken van het WK-voetbal. Hebben we als Zeeuwen dus nog een beetje vertrouwen in Oranje? De oefenwedstrijd van gisteren tegen Oezbekistan. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Dat beloofde nog niet veel goeds. Wel de winst natuurlijk. Veel kansen, weinig doelpunten. Kortom, de stelling van vandaag na de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal is mijn WK-voetbal. K-koorts gezakt tot onder het vriespunt. Nou ja, een beetje overdreven natuurlijk in die stelling, maar dat is altijd lekker om even scherp weg te zetten. En als we dan kijken naar de stemmen op ons WhatsApp-kanaal, dan is er echt een overgrote meerderheid die dat vindt. Meer dan 75% is het eens met die stelling. En baalt toch heel erg van wat Oranje tot nu toe heeft laten zien. En ik vind het ook nog niet op heel veel plekken heel druk met oranje versiering. Als ik hier naar buiten kijk in de Kanaalstraat in Oost-Soeburg, daar hangen wel allemaal al oranje vlaggetjes. Ik ken zo'n straat in Zierikzee ook. Die maakt niet uit. Die versieren altijd. Maakt niet uit of je het goed doet of niet goed doet als voetbalelftal. Dus ik ben ook wel benieuwd daarnaar. Kortom, heb je zin om even met mij over het WK te praten? Dan zou ik even de telefoon pakken. 0118-499-999. Heb jij nog vertrouwen in het Nederlands elftal? Zondag de eerste wedstrijd natuurlijk. Ik zie dat ik nog geen bellers heb. Dan horen jullie het wachtmuziekje nog maar heel even. In de hoop dat toch iemand zin heeft om deze uitzending te vullen. Want deze tijd is van jullie, hè, mensen, niet die van mij.

0: Nou, ook het wachtmuziekje heeft nog niet geholpen. Ik zal nog anders eventjes Ronald Koeman aan het woord laten. Die dus reageerde op die wedstrijd van gisteravond. Die in New York gespeeld werd, die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
1: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je twee, drie grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Nou, laten we daar inderdaad dan maar van uitgaan dat we het zondag gaan doen. Ik ben persoonlijk wel onder de indruk. En het is echt niet omdat het een Zeeuw is. Nou ja, misschien ook eigenlijk een beetje wel. Wel echt onder de indruk van Jan-Paul van Hek, hoor, uit Arnhem-Muiden. Die laat echt zich wel van zijn beste kant zien, vind ik. En ik ben heel benieuwd hoe dat zondag tot uiting is in die eerste echte wedstrijd. Ik vond de wedstrijd tegen Algerije, vond ik laatst die vriendschappelijke, of die uitzwaaiwedstrijd was dat, vond ik wel toch een beetje jammer hoe het hele team speelde. Maar daar stak Jan-Paul van Hekken met kopperschouders wel boven vele spelers uit, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd naar hoe het is met de WK-koorts wat jou betreft. Heb je nog vertrouwen in het Nederlandse elftal of is die koorts gezakt? Kunnen hem ook anders natuurlijk stellen. Nederland ligt er al na de poolfase uit. Nou, misschien kun je het daar ook mee eens of oneens zijn. Wat denk jij, liggen we er al uit of niet? Het zou fijn zijn als ik bellers had en deze zegt u het maar. Ja, dat blijf ik dan maar zeggen. Het is de tijd van de luisteraar en niet mijn tijd. En ik zit hem maar vol te kletsen. Zitten jullie ook niet op te wachten? Dus dan gaan we gewoon maar een plaatje draaien.

0: Ja, zonder dat ik het wist. Ik weet niet of iemand uit zijn eigen hoofd weet van wat de titel van deze plaat is. Maar die heet Talk to Me. Nou, een grotere oproep, lieve luisteraars thuis, kan ik dan toch ook niet doen, hè? Ik had toch gedacht dat het WK wel iets meer zou leven onder jullie. Daar heb ik me dan klaarblijkelijk een beetje in vergist. Het hoeft niet zo heel specifiek te zijn. Je mag niet alleen bellen als je WK-koorts gezakt is. Hè. Je mag bellen als je niks met dat WK hebt. Of als je er super fan van bent en elke nacht gaat kijken. Of je huis helemaal versierd hebt. Kortom, pak gewoon even die telefoon op. Naar de app heeft Jan wel een berichtje gestuurd. Die zegt, kijk eens wie er meespeelt. Die komen van buitenlandse clubs uit heel Europa en zelfs verder. Dan duurt het even eer ze elkaar spel doorhebben. Voetbalkenners weten dat. Oei, ik voel een kleine steek onder water. Jan, maar die kan ik hebben, hoor. We hebben het dus over het WK en dat het nog niet helemaal het oranje is wat we zouden willen zien. En ook Koeman, de trainer, was het daarmee eens. Gelukkig belt Ad vanuit Oost-Soeburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik spreek met Ad de Ridder uit Oost-Soeburg.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik wou eigenlijk mijn hart een beetje luchten, maar ik heb nou 2 wedstrijden gezien van de Nederlandse elftal en ik ben geschrokken van het niveau. Ik bedoel, maar ik zie in het Nederlands elftal zie ik weinig. Ja, moet ik het zeggen. Vroeger hadden we favorieten die eigenlijk heel goed waren. Mm-hmm. Die een team over de streep konden trekken. Maar die zie ik niet bij wat er nou loopt. Zie ik dat niet. Nee. Het is allemaal een beetje middelmatig, gemiddeld. En ik vrees het ergste tegen Japan. Want die heb ik een aantal keren ook zien spelen. Mm-hmm. Nou, ik denk nog niet dat we ervan winnen.
0: Nee? Ja, Japan heb ik nog niet zo heel vaak zien spelen zelf.
1: Ja, die zijn bliksemsnel, weet je niet? Ze zijn heel snel balvaardig. En ik vind het een heel leuk team, zeg maar.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik hoop dat ik het mis heb, maar nee, ik ben eigenlijk teleurgesteld in het niveau. Maar we hadden natuurlijk de kansen die we gehad hebben. Hey, er is er eigenlijk heel weinig uitgekomen.
0: Ja, gisteren toch ook die eerste misser van Malen. Toen dacht ik van, ja, het is ook wel knap om daarin te moeten lopen. Maar ja, die had er eigenlijk wel in moeten zitten natuurlijk.
1: Natuurlijk. En je kan altijd wel commentaar geven en dat is gemakkelijk. Maar dat zijn toch kansen dat je zegt, voor dat niveau, dat moet erin.
0: Ja.
1: Wat vind ik?
0: Ja, inderdaad.
1: Anders kom je een steek verder.
0: Het makkelijkste is natuurlijk ook om commentaar te geven. Dat is op alles. Dus, in die zin is het zo. Dus ja, ik kan eigenlijk wel concluderen, Ad, dat bij jou de WK-koorts een beetje gezakt is.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar ga je nog wel kijken?
1: Ja, dat wel. Ik ben zoveel liefhebber dat ik het toch niet kan laten.
0: Goed zo.
1: En wel aan het bedje komt en toch gaan aanmoedigen. Maar nogmaals, ik zeg, ik vrees het ergste.
0: Ja, nou ik...
1: En ik hoop dat ik het mis heb.
0: Ik hoop het ook.
1: Oké.
0: Ik hoop het ook. Nou, en ga je dan alle wedstrijden kijken of die alleen van het Nederlands elftal?
1: Nou, een gedeelte had ik zien. Misschien niet alles, maar wel een gedeelte.
0: Je gaat er niet in bed vooruit s'nachts?
1: Nou, misschien een paar keer, maar niet elke keer.
0: Nee, dan ben je wel erg ontregeld daarna.
1: Ja, daarom ook. Dus het moet een beetje leuk blijven ook natuurlijk.
0: Dat is helemaal waar.
1: Maar goed, we gaan het afwachten.
0: We gaan het afwachten.
1: En ik hoop dat ik Valikant mis mee ben, zeg maar. Maar ik vrees het ergste.
0: We spreken elkaar misschien volgende week dan nog wel.
1: Oké.
0: Hey Ad, dankjewel. Fijn dat jij wel eventjes inbelde. Het is toch altijd fijner voor mij om zo even met iemand erover te praten. Ja. Dan zo'n moedersiel alleen. Ik krijg ook nog wel een appje binnen van Jan en Ria. Soms is meedoen ook belangrijk. En als ze slecht zouden spelen, ja, dan is dat natuurlijk zo. Maar de bal is rond en kan alle kanten oprollen. Ja, daar is geen woord aan gelogen natuurlijk. Wij wensen het Nederlandse elftal veel succes. Groetjes van Jan en Ria. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat we wel eens een beter Nederlandse elftal gezien hebben. Ik ben ook weer niet de grote kenner. Ik ken niet alle namen. Ik denk dat het misschien zelfs een aantal jaar geleden EK ook nog wel iets minder was. Maar het zijn natuurlijk niet de aller... het is laat nog niet de allerbeste kant van zichzelf zien. Maar wie weet bewaren ze dat gewoon voor zondag. Dat is natuurlijk dan ook gewoon hartstikke prima. Nou, geen beller nog. Dan verblijf ik jullie maar met muziek. Ja, deze past op zich ook wel. Dit is er eentje voor Ad. I won't let you down. Dat is iets wat hij tegen het elftal kan zeggen, tegen Oranje. Dit is PhD. En je kan blijven bellen. Tot 6 uur is de tijd van jou als luisteraar.

0: Nou, nu kan je de titel van het nummer toch ook een klein beetje op mij steken. Want Sjoerd die dacht, I won't let you down, Esme.
1: Ja, hallo.
0: Goedemiddag.
1: Daar wil ik het niet over hebben. Ten eerste, ik vind niks van voetballen.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: En ja, of ze nou verliezen of winnen, dat maakt me geen moer uit.
0: Kijk je dan ook helemaal niet?
1: Nee, ik kijk er niet. Mijn vrouw wel hoor, maar ik niet.
0: Dan ga je gewoon op een andere plek zitten, of een boek op schoot.
1: Oh, nee, dat is de krant wel eventjes in het laatste nieuws. En daar hoogst gaan we wat klussen. Nee, dat voetballen geeft niks om. En
0: ja.
1: Het is gewoon een gekte. Hè. Je komt in de winkel en alles is versierd met dingetjes.
0: Ja, de marketing is die haakt er natuurlijk gelijk op in.
1: Ja, maar de kassière stond vond het ook maar niks. Dus, het kostte een hoop geld om het allemaal op te hangen en te bestellen. En,
0: dat is waar.
1: En mensen die er niet van houden, die moeten dat maar accepteren.
0: Ja.
1: Maar ik kan echt nog even aan een puntje. Je moet tegen je baas zeggen dat ze de ouderwetse manier van zegt u het maar doen. Zonder appjes, want appen is niet zegt u het maar appt u maar. Hè.
0: Ja, precies. Dat wou ik er net bijna van gaan maken. Er komen wel appjes binnen, maar daar gaat het natuurlijk het hele programma niet over.
1: Het programma is zegt u het maar en dan moet ik wachten tot ik mijn portemonnee verloren heb. Dan moet ik tot vrijdag wachten om dat te kunnen melden. Of mijn buurvrouw is jarig en dan moet ik ook weer wachten tot gekeken weer.
0: Nou, ik zou zeggen, als het heel erg een grote noodzaak is bij een portemonnee, dan zou ik vooral toch wel heel even inbellen. Daar kunnen we vast wel een half minuutje even de tijd voor maken dan, hoor.
1: Dat hoop ik. Nee, maar zeg maar tegen je baas dat het niks is. Ik zie iedere keer zo weinig bellers.
0: Je moet
1: met het onderwerp, ja, daar ben ik weer een beetje geïnteresseerd.
0: Dat is zeker waar, maar het levert ook weer een heleboel nieuwe bellers op. En dat was natuurlijk ook heel erg iets wat we heel leuk vinden. Dat we toch ook weer nieuwe mensen weten te vinden. En dat neemt niet weg dat de mensen die vaker daarvoor al belden, dat we die niet meer willen hebben. Maar als je de groep kan vergroten, dat zou natuurlijk super tof zijn.
1: Maar vandaag
0: loopt het nog niet echt storm met de bellers. Dat is al spijtig.
1: En gisteren ook al niet.
0: Gisteren had ik uiteindelijk 5. Dat vond ik.
1: Nou ja, maar dat is toch niet zo heel. Dat is toch te weinig.
0: Dat zou er, wat mij betreft, inderdaad ook meer mogen zijn. Daar durf ik ook eerlijk over te zijn.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, het is niet anders. Maar je zegt het maar tegen je baas dat het mij niks bevalt.
0: Ik heb het genoteerd, Sjoerd.
1: Oké,
0: dankjewel voor het bellen. En een fijne avond.
1: Hè? Ja, dag.
0: En voor je vrouw natuurlijk veel plezier bij je met het WK dan. Jan uit Biezelingen, die heeft me ook nog gebeld. Dag Jan.
2: Goeiedag.
0: Zegt u het maar.
2: Die vorige man, die hebben een beetje gelijk, maar blijven dan over zeuren. Want dat is gewoon de bende regels en dat is veranderd. Toen die 2 minuten ingevoerd werden, was ook iedereen weer tegen. Het is altijd wat.
0: Ja, dat is ook helemaal waar. En soms moet je ook gewoon dingen proberen. En het levert ook gewoon, er zijn ook positieve kanten aan dit. En nu, kijk, het loopt een beetje langzaam storm. Want nu heb ik hier na jou alsnog nog een beller. Dus wat dat betreft, jullie moeten gewoon allemaal eerder inbellen.
2: Ik bedoel, het was zo stil. Ik denk, ik ga toch even bellen. Want voetbal, dat is mijn grootste hobby. Een van mijn grootste hobby's. Maar wat wil je weten?
0: Ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Hoe, als je terugkijkt op die 2 wedstrijden van het Nederlands elftal.
2: Ik hoop dat ik het helemaal fout heb. Maar als Koeman zo doorgaat, dan denk ik aan me toch in de tweede ronde eruit liggen.
0: Ja.
2: Ik hoop dat we de poolwedstrijden kunnen halen, maar dan zie ik ook alles waar rood. Maar Japan en Zweden, dat gaan we niet redden, denk ik.
0: Nee?
2: Maar ik hoop dat ik het negatief beoordeeld hoor. Ik hoop dat ik het fout heb.
0: Ja.
2: Want mijn zoon, die woont hier ook op dorp, die heeft heel zijn tuin versierd. Die heeft voor in de tuin heeft hij een speeltuin.
0: Oh, heel fantastisch. Een
2: speeltuin. Dan heeft hij 400 meter vlaggen in hangen. Ja, die is er helemaal. Ik hoop ook als ze verder komen, maar die laatste 2 wedstrijden, sorry hoor, maar goed, dat is.
0: Dat was nog niet om over naar huis te schrijven.
2: Nee, dat is maar oefenen en ik hoop dat het positief afloopt, maar ik zie er een zwaar hoofd in.
0: Ja, nou dat is duidelijk. Dan ga ik gauw nog even naar Jacobus in Terneuzen, Jan, want dan kan ik die ook toch nog even aan het woord laten en zegt u het maar. Ik hoop dat je ongelijk hebt in ieder geval. Dankjewel Jan voor het bellen vandaag naar zegt u het maar. Jacobus,
3: ja,
0: goedemiddag.
3: Daar ben ik.
0: Op de valreep?
3: Ja, op de valreep. Ik vind dat programma niet leuk. Nee, hoor, ik wil over de Koeman. Ja, dat zo door. We zitten elkaar af te kammen. Dat vind ik niet prachtig.
0: Zal ik
3: dat vind ik echt geen vraag.
0: Voor morgen een positieve stelling, bedoelt u?
3: Ja, het is allemaal negatief. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen dat het uit dat programma erop komt zo. Vorige week hadden ze ook een programma, vond ik ook zo verschrikkelijk erg. Dat ging over die bommen. Ze maakten er een bom van. Die mensen die mochten een bom halen. En klaar is Kees, of dat die nou dat voor niks doen of niet. Die mensen die mochten die bom halen. Klaar is Kees. Maar dan moesten we er negatief over gaan praten.
0: Voor mij is het niet per se nu negatief bedoeld, hoor.
3: Dat vind ik niet leuk. Negatief over elkaar gaan praten en over dat voetbal. De mensen die over het versieren. Ja, prachtig toch?
0: Ik vind het fantastisch, alleen ik heb het gevoel dat het minder gebeurt dan anders. Maar misschien komt dat nog.
3: En we kunnen afwachten wat over het worden zal.
0: Ja, meer dan dat kunnen we inderdaad ook niet, hè? Zo is het ook weer.
3: Ik vraag naar dit programma te luisteren en dan krijg ik negatieve vragen, vind ik niet leuk. En over elkaar zeker niet. Mijn programma had over elkaar praten. En dan mogen wij eigenlijk ook niet over die voetballers doen.
0: Nee, maar het is wel een beetje het sentiment. En Koeman zegt het zelf ook, van ik maak me toch een beetje zorgen.
3: Dat zegt Koeman.
0: Ja, dus op basis daarvan maken wij die stelling. Maar ik zal proberen eens voor morgen mijn best te doen om eens een wat positievere insteek te geven. En kijken of dat dan meer bellers oplevert nog.
3: Ja, dat programma vroeger veel leuk. Meneer Verledius kwam met zijn programma, met zijn woorden, die man was zo veel. En daar kunnen we niet meer op inhaken. Nee, maar we mogen het niet meer doen. Nee, ik vind het programma, eerlijk gezegd, ik luister het nog wel.
0: Nee, ik heb het genoteerd en ook het van Sjoerd en ik ga het gewoon doorgeven.
3: Dankjewel.
0: Dank u wel en een fijne avond toch nog. Kan ik nog heel kort even naar Adrie in Vlissingen? Even kijken, Adrie, onder welke knop zit je? Je bent hier.
4: Ja, ik wou het dan ook maar heel kort houden, want de vraag is of we een beetje vertrouwen hebben in het Nederlands elftal.
0: Ja.
4: Ik kan meedelen dat ik in het Nederlands elftal iets meer vertrouwen heb dan in de regering. En daar zou ik het graag over willen hebben, maar dat mag nu helemaal niet. Dus bij deze sluit ik me aan bij de twee van de voorgaande bellers.
0: Ja. Maar ik zeg, dan mag je van mij best wel even kort over de regering hebben. Ik bedoel, we hebben het over de stelling. En als jij nog iets anders kort te melden hebt, dan zou ik zeggen, dat mag wel even.
4: Maar dan gaan we buiten het boekje, buiten de afspraak. En dan gaan we terug naar af. En dat zou heel goed zijn als dat dan gewoon reglementair teruggaat naar zeg ik maar.
0: Oké, nou dan neem ik ook advies mee richting de mensen die de beslissingen nemen. En dan breng ik het gewoon nog eens opnieuw onder de aandacht. En dan hoop ik wel dat de luisteraars in de tussentijd gewoon, mocht de stelling je liggen, ik bedoel, niet over alles heb je misschien een mening, toch nog wel eventjes willen bellen. Want zo in mijn eentje vind ik het toch vreselijk saai, moet ik zeggen.
4: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar de verscheidenheid van ideeën van alle bellers, die lopen nogal uiteen. En nu wordt iedereen in hetzelfde frame gezet. En mensen die denken, van ik wil eigenlijk ergens heel anders over mijn mening ventileren.
0: Ik snap wat u zegt, hoor. Ja.
4: Prima.
0: Goed, ik neem het mee. Ja. Hartelijk dank in ieder geval om toch nog even te bellen uiteindelijk. Liep het dan toch nog een beetje storm. Als jullie nou morgen eventjes allemaal wat eerder bellen, dan kan ik iedereen wat langer aan het woord laten. Dat is dan ook wel weer zo fijn. Nou, zegt u het maar, zit erop voor deze dinsdag 9 juni. Op advies van Kobus zal ik nadenken over een positievere stelling voor morgen. En zometeen ben ik er natuurlijk gewoon nog een uurtje met Zeeland Komt Thuis.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
8: Voordeelhaartjes.nl.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
15: Omroep Zeeland.
0: Er was heel wat te doen over de sloop van de historische Vlasschuur in Dreischor. De schuur mocht uiteindelijk gesloopt worden, maar het land waar het op staat, dat staat nu te koop. En dat roept vragen op. De eigenaar van die grond reageert voor het eerst op de kritiek van inwoners van Dreischor. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis. Ridouan T. heeft 2 nieuwe advocaten. Vorige maand melden ze zich al en nu is het officieel. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland krijg je zo van mij. En 12,5% van de medewerkers in de zorg is maar man. In de Zeeuwse Kamer vertelden 2 enthousiaste heren over het stigma dat aan je kleeft als je als man in de zorg werkt. En dat er helemaal niks van waar is. 7 minuten over 6, laatste uurtje van Zeeland komt thuis. Welkom, mooi dat je luistert. Dit is Tina Turner, welbekende Private Dancer.

0: eigenaar van de omstreden vlasschuur in Dreischor, die vorig jaar werd gesloopt na een felle strijd met omwonenden en erfgoedorganisaties, reageert voor het eerst op de kritiek. Volgens Rien van Noord was het plan nooit bedoeld om winst te maken, maar om zijn kinderen aan een woning te helpen. Nu het perceel als bouwkavel te koop staat, voelen omwonenden zich misleid. Verslaggever Michael Komans ging langs bij Rien van Noord, de eigenaar van de grond waar de vlasschuur op stond, om zijn verhaal aan te horen.
1: Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, om het zomaar te zeggen. We hebben de beste intenties gehad om de schuur te bouwen in de vorm zoals die was. Dan wel vernieuwd. Voor onze kinderen. Omdat er moeilijk aan huizen kan komen op het eiland. Zeker voor jonge mensen is niet te doen. Kinderen die zijn dik in de 20, ver in de 20, wonen nog steeds thuis. Dus ja, het is heel jammer dat het zo is gelopen.
2: Ja, want die buren die zeggen van, nou, die zoon die woont nu ergens anders. Het was ten alle tijden gewoon bedoeld om hier geld aan te verdienen.
1: Nee, dat is het zeker niet. Nee. Ik heb die schuur ooit eens een keer van een vriend gekocht. 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, ik weet niet meer precies. Omdat hij in problemen zat met zijn toenmalige vrouw. Dat hij dat wilde verkopen. Gezegd, nou ja, dan koop ik die schuur toch van je. En heb 10 jaar lang niks gedaan. Totdat iemand erop wees van, misschien kan je er eigenlijk wel een huis op bouwen. Ik zei, nou, dat zou fijn zijn. Nou, de wethouder is langs geweest. Die had gezegd, ik zeg geen nee. En toen is het proces een paar jaar geleden begonnen. Hebben daarna gekeken om dat eventueel voor een van de kinderen te gaan bouwen. En we hebben een verzoek via een architect hebben we het verzoek ingediend bij de gemeente, omdat wij helemaal niet op de hoogte zijn hoe we dat precies moesten gaan doen. En die heeft dat traject helemaal doorlopen. Maar alleen het traject heeft ongeveer door de protesten van de lokale buren, heeft dat bijna 2,5, 3 jaar misschien wel geduurd. En ja, dat is hoog in de kosten gelopen voor alles waar we aan moesten voldoen. En dat is natuurlijk gewoon... Ja, op een gegeven moment werd het gewoon helemaal niet leuk meer om daar wat te gaan. We wilden graag ons kind bij ons hebben. Maar ja, dat was gewoon op een gegeven moment ondoenbaar. Dat ging heel lang duren. Nou, ik zat er tot aan mijn nek toe in de kostal, et cetera. Mijn zoon had op een gegeven moment, mijn stiefzoon moet ik zeggen, die had op een gegeven moment zoiets van, ja, ik kan nu misschien ergens anders wat krijgen. Ik zeg, ja, dat moet je gewoon doen, jongen, want ik weet niet hoe lang dit allemaal nog gaat duren.
2: Maar had hij toen niet zoiets van, toen duidelijk was van, nou, uw zoon kan er niet meer wonen, uw stiefzoon. Ja. Zo van, nou, laat die schuur dan maar staan in eerste instantie. Waarom moest die schuur dan toch plat?
1: Nou ja, toen wij de vergunning hadden op een gegeven moment. We hebben zoveel aanvragen moeten doen voor, ik weet niet eens meer precies hoe het zat, maar we moesten dus vleermuizen kasten voor ophangen in de buurt. Want ja, die moesten. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar die mensen zijn langs geweest. Die hebben 8 maanden zijn ze bezig geweest met allemaal luisterapparatuur. Of de vleermuizen inkwamen of niet inkwamen. En die hadden gezegd, ja, nou is die. Nou heb je die vergunning in december. En nou moet wel. Die schuur moet wel binnen een maand plat. Want anders heb je kans dat de vleermuizen er weer in terugkomen. En dan gaan ze niet naar die kassen toe die jullie geplaatst hebben. Dus hij moet nu plat. En anders dan kunnen we pas in juni pas weer die kasten plaatsen. Zoiets was het. Dus ik heb gezegd, nou ja, oké, dan moet hij nu gelijk plat. En dan gaan we komen. En dan gaan ze niet naar die kassen toe die jullie geplaatst hebben. Dus hij moet nu plat. En anders dan kunnen we pas in juni pas weer die kasten plaatsen. Zoiets was

0: Shakira met Zoo. Het was een wisselvallige dag vandaag. Met veel wind, soms felle buien. Weerman John Havinga.
1: Nou ja, wat we kunnen verwachten is dat
0: wat kunnen we verwachten?
1: Uur nog wel de buien even doorgaan. Uiteindelijk zullen we zien dat in de loop van de avond dat vanuit het zuidwesten echt wel de opklaringen de overhand gaan nemen. En dan wordt het eigenlijk overal droog. Ook vannacht denk ik droog met brede opklaringen. Een matige zuidwestenwind. En dan temperaturen die best wel even aardig onderuit kunnen zakken naar 10 tot 14 graden. En morgen zitten we in principe in dezelfde luchtsoort. En dat betekent dat we ook weer geregeld zon gaan krijgen. Dat we ook wel stapelwolken mogen verwachten. Een enkele bui is ook zeker wel mogelijk. Het zal echt niet zo heel erg zwaar zijn. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat er plaatsen zijn die misschien hooguit een drupje krijgen of helemaal niks. Mm. En de temperatuur, ja, die blijft een beetje hetzelfde. Zo rond de 17, 18 graden. En als we vooruit blikken naar de rest van deze week, dan blijft die wisselvalligheid toch wel aanhouden. Ook donderdag en vrijdag hebben we regelmatig een krachtige wind. Hebben we vaak te maken met buien. Maar ook af en toe wel even wat zon en opklaringen. En dan zit er een verbetering aan te komen vanaf het weekend, Esme. Dan gaan we weer met de temperatuur.
0: Ja, daar kijk ik naar uit.
1: Ja, precies, daar kijk je naar uit. En daar kijkt heel Zeeland natuurlijk naar uit. Dan kunnen we in ieder geval weer de zomerse temperaturen verwachten. Later, en dat zal dan volgende week denk ik zijn. Met ook daarbij een zonnig weertype. Dus dat is het positieve nieuws.
0: Dankjewel John voor de update. En dan nog eventjes dat code geel natuurlijk van kracht blijft tot 9 uur vanavond. Volgens John zou het in Zeeland meevallen. Maar er is al een automobilist omgekomen door een omvallende boom. Meldt RTL Nieuws. Er was iemand in Bokstel waar dat gebeurde. Gelukkig lijkt het dus in Zeeland qua buien mee te vallen. Goed om ook nog even te melden is dat de windsurfer Bob van

De Burg die is het water ingegaan. Om 17:15 is hij begonnen aan zijn 24 uur durende tocht over het Grevelingenmeer. Wil hij een nieuw wereldrecord bij vestigen. Maar dan wilde hij ook geld ophalen voor Spieren voor Spieren.

0: De Goo Goo Dolls. Iris. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyrus zijn minstens 8 mensen om het leven gekomen. 32 anderen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Afgelopen nacht en later op de dag werden meerdere plekken in het zuiden van Libanon bestookt door het Israëlische leger. Op beelden op sociale media is te zien dat er rookpluimen uit gebouwen uit de kuststad opstijgen. Getroffen woonwijken liggen in puin en mensen rennen er rond. Ook een aantal hulpverleners van het Rode Kruis zouden zijn gewond geraakt. Ridouan T. heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om T. bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Vrijdag is er weer een zitting in deze zaak, vertelt een verslaggever.
1: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Tachi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Ridouan T. werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoger beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. Quasi Y, een van de verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam in maart, wil toch zijn verhaal doen. De 23-jarige Amsterdammer is een van de verdachten die nog geen verklaring heeft afgelegd over wat er daar op 13 maart gebeurde. Vandaag was een eerste inleidende zitting bij de rechtbank. Volgens justitie had I een faciliterende en coördinerende rol. De 4 mannen die verdacht worden van de uitvoering hebben wel bekend. En na bijna 25 jaar keert de megafestatie terug. Op dat jongerenevenement was van alles te beleven. Er waren stormbanen, jongeren konden er gamen en er was muziek. En dat gevoel van vroeger wil de organisatie graag terugbrengen.
2: Met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echte jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
0: Ja, de megafestatie is volgend jaar juli in de jaarbeurs in Utrecht. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Zeeuwse nieuws krijg je zo van Martijn.

0: ik zing Zoe Levi en Snelle.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 1 minuut over 6:30. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je Martijn van der Werf. Nu ga ik, Martijn. Goedenavond.
7: Goedenavond. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Minister Van Wil van Justitie wilde het alarm per 2028 afschaffen, maar komt daar nu op terug. Wel gaat er wat veranderen. Zo gaat Defensie meebetalen aan het systeem en wordt het ook gemoderniseerd. Nu moet in elke veiligheidsregio nog een knop worden ingedrukt om het systeem af te laten gaan. Dat moet straks gaan via 1 landelijke knop. Een vlasschuur in Dreischor die vorig jaar is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwwoning is mogelijk voor niks afgebroken. Een jaar later staat er nog geen huis, maar staat het perceel wel te koop. Bewoners en erfgoedvereniging Heemschut voelen zich nu misleid. Zij verzetten zich vorig jaar tegen de sloop omdat de schuur van historische waarde was voor het dorp. De eigenaar van de grond zegt dat zijn plannen zijn veranderd door de jarenlange vertraging van zijn vergunningsaanvraag door de ingediende bezwaren. Bij een woninginval in Oosterland zijn vanmorgen vapes, sigaretten en een grote partij kleding in beslag genomen. De exacte reden van de inbeslagname is nog niet bekendgemaakt. Het enige wat de politie erover bekend heeft gemaakt is dat het onderzoek zich richt op mogelijke nepmerkkleding. En windsurfer Bob van den Burg is op het Grevelingenmeer begonnen aan zijn recordpoging. De surfer wil in 24 uur tijd 800 kilometer surfen. Dat doet hij om aandacht te vragen voor kinderen met een spierziekte. De recordpoging vindt plaats bij het zeil- en surfcentrum bij de Brouwersdam. Daar vaart hij namelijk zijn rondjes, zeg maar een soort van piepjestest, maar dan op het water. Je moet er maar zin in hebben. Gaan we naar het weer. Komende uur is nog bewolkt met ook nog een krachtige zuidwestenwind. Prima surfweer dus. KNMI heeft wel code geel afgegeven voor Zeeland. Die waarschuwing is van kracht tot vanavond 9 uur. En het blijft de komende dagen wisselvallig tot zeker vrijdag. Vanaf het weekend wordt het weer wat beter. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30. Uiteraard ook online bij ons terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn, fijne avond.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

money. Van Douwe Bob op 0118-499-999, ons WhatsApp-nummer. Stuurt Martien nog een berichtje en dat treft precies Martien, want ik wilde net nog eens vragen aan de luisteraar. Heb je misschien een leuk idee voor een stelling dan voor morgen in Zegt U Het Maar? Dan leg ik het ook een beetje bij jullie neer en wellicht bedenken jullie wel veel betere stellingen dan dat ik dat doe. Dus heb je een suggestie voor Jacobus, het liefst een positieve stelling, dan kun je die sturen naar 0118-499-999. Martien die geeft als voorbeeld, misschien kun je iets doen over het luchtalarm, dat dat nu toch blijft en wat iedereen hiervan denkt. Dankjewel Martien voor jouw suggestie. Vind ik een hele mooie. En als jij dus luistert nu en je hebt een goed idee voor een stelling die we morgen in Zegt U Het Maar kunnen bespreken, dan hou ik me van harte aanbevolen. Zo naar de Beatles ga ik eens bellen met onze Zeeuw van de Dag.

0: Obladibla-da.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, elke dag nomineren we iemand tot Zeeuw van de dag. Vandaag is dat Anne Verheijen. Ja, want lessen in hoe je het beste subsidie kunt aanvragen, of hoe je het beste een plan maakt voor een project dat je in je hoofd hebt, of hoe doe je dat dan een beetje goed wegzetten op social media. Kortom, het was vandaag de dag in de ZB, de bibliotheek in Middelburg, was het Initiatievencafé. Anne Verheijen, goeie avond.
2: Ja, goeie avond, dat klopt.
0: Ja, en hoe voelt het om onze Zeeuw van de dag te zijn?
2: Nou, heel leuk hoor. Ik vond het vanmorgen al leuk om erover te praten. En nu mogen we nog een keertje in de herhaling. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en jij hebt even een rustiger plekje opgezocht, want het is gewoon nog bezig.
2: Ja, klopt. We zitten nu volop in de workshops met ongeveer 50 deelnemers. En er zijn 4 verschillende workshops waar ze nu onder verdeeld zijn, zeg maar. En vanuit verschillende invalshoeken dus te horen krijgen. Nou, ik zou het op die manier aanpakken. Of heb je hier al aan gedacht? En dat gaat nu nog door tot ongeveer nu. En dan is er even een korte pauze. En dan is er weer zo'n ronde.
0: Ja, heb je al mooie ideeën of projecten of initiatieven voorbij zien komen?
2: Ja, ik heb al van alles gehoord en ook wel wat dingen waar ze tegenaan lopen. Maar ik zag ook al hele mooie gesprekken ontstaan tussen verschillende initiatieven. Dus ook al heeft de een het over een moestuin en de ander over een buurthuis en weer iemand anders over een iets met honden. Dat kan allemaal, maar ze leren ook weer, elk project leert ook weer van elkaar, van de succesverhalen, maar ook de dingen waar ze tegenaan zijn gelopen. Dus dat is ook mooi om te zien.
0: Kun je mooi leren van iemand anders zijn fouten?
2: Ja, precies. Ja.
0: En normaal gesproken zit jij bij het subsidieloket. Hè? Dus jij bent eigenlijk gewoon heel erg goed in, als ik een idee heb, bij welk fonds ik dan zou moeten aankloppen, wat er dan wel een beetje bij past.
2: Ja, klopt. Dan hebben we het samen over, wat is jouw idee precies en hoe wil je dat vorm gaan geven en hoe ver ben je al. En dan ga ik kijken welke fondsen zouden daar wellicht bij aansluiten en interesse in hebben. En dan heb je in ieder geval weer een stapje verder om met je plannen naartoe te gaan. En om het geld aan te gaan vragen, want dat is uiteindelijk waar het om draait.
0: Ja, precies. En hoeveel mensen zijn er nu bij jullie in de ZB?
2: Nu zijn er ongeveer 50 mensen.
0: Oh, dat is toch behoorlijk, ja.
2: Ja.
0: Leuk dat iedereen al met zijn eigen idee naar jullie gekomen is om het eigenlijk meteen verder uit te denken met elkaar.
2: Ja, klopt. Ja, dat is echt heel leuk om te zien. Het is een groot succes. Dus ik denk dat we het nog een keertje moeten herhalen.
0: Nou, dat klinkt heel erg goed. Als dat dan gebeurt, laat het ons vooral weten. En ga gauw terug om iedereen weer te helpen. En bedankt dat jij onze Zeeuw van de dag wilde zijn.
2: Ja, helemaal goed. Dat ga ik doen. Dank je wel voor de aandacht ook hiervoor.
0: Dat is heel graag gedaan. Fijne avond nog, Anne.
2: Oké, hetzelfde.
0: Straks blik ik nog even met je terug op wat er allemaal gebeurde op de radio hier bij Omroep Zeeland. Aan de hand van 3 fragmenten. En luisteren nog een stukje van de Zeeuwse Kamer terug. Die ging over mannen in de zorg. Zijn die met zo heel veel?

0: Van Nauhorren. In de Zeeuwse Kamer vanmiddag twee enthousiaste mannen die in de zorg werken. Ja, en ze zijn niet met veel mannen die in de zorg- en welzijnssectoren aan de slag gaan. Slechts 12,6% van de zorgmedewerkers is man. Nou, David Jongeneel, die op bezoek was in de studio, werkt al 23 jaar in de zorg. En Jan van de Kruisweg is nog maar een half jaar geleden begonnen aan de opleiding in combinatie met werk. Ja, ze zijn dus in de minderheid en dat heeft misschien ook wat te maken met het vooroordeel dat er is over de zorg. Het is toch gewoon eigenlijk een vrouwenberoep.
1: Ja, ik spreek dat echt tegen. Ik vind dat echt niet. Het is juist, vind ik, wel een stoer beroep en heel veelzijdig. Je kan allerlei kanten op. Van opleidingen tot allerlei werkgebieden. Van thuiszorg tot ziekenhuis, verpleeghuiszorg, GGZ. Dus het is heel breed. En ik vind het zo jammer dat er zo'n imago heerst van dat het echt een vrouwenberoep is. Terwijl dat gewoon echt niet zo is. En ik denk zeker dat de zorg ook wel meer mannen kan gebruiken.
0: Ja, eigenlijk net als ook al voor de klas. De meesters moeten het opnemen tegen de juf. Ja, gelukkig groeit de taartaandeel ook wel weer. Nou, wellicht na vandaag door jullie ook. Dan misschien toch wel heel even nog terug naar die vooroordelen, David. Welke vooroordelen hoor jij wel eens voorbij komen als je zegt dat je in de zorg werkt?
1: Dat het een mietjesberoep is.
0: Een mietjesberoep? Al wat erg.
1: Dat het echt een vrouwenberoep is. Geen echt mannenwerk. Ja, dat soort dingen inderdaad. En dan krijg je wel eens de vraag van, goh, vind je dat nou echt wel leuk? Of ik heb wel eens vroeger de vraag gehad, vind je dat nou wel leuk, hele dagen een beetje vrouwen wassen of zo? Of het is zoveel meer dan dat, zoveel meer dan dat. En dat is zo jammer dat dat beeld ervan heerst, zeg maar. En onterecht. En ik denk zeker dat de balans heel belangrijk is, hè? Mannen en vrouwen samen, en dat je team sterker maakt of goed maakt. En ook kwaliteit van zorg daardoor ook goed is. Maar ik wil het echt tegenspreken dat het echt puur een vrouwenberoep is. Want daar ben ik het echt niet mee eens.
0: Ja. Janne, wat zei jouw omgeving toen jij zei, ja, maar jongens, ik ga de zorg en ik stop met... Want wat deed je eigenlijk hiervoor als bedrijf?
2: Ik had een onderhoudsbedrijf in natuursteen. Marmeren onderhoud. We renoveerden eigenlijk de luxe vloeren van de grote villa's. Hmm. Dat soort dingen.
0: Ja, en dat is nu totaal iets anders. Wat zei jouw omgeving toen jij zei, ik ga de zorg in?
2: Ja, de directe omgeving die kon dat wel plaatsen. Maar ik krijg wel veel mensen die reageren soort van wel begripvol. Maar je merkt dat ze toch wel zoiets hebben. Oké, als je dat leuk vindt, moet je het doen. Maar er zit een soort gereserveerd of zo.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Krijg je dan ook sneller het imago? Jij zegt net mietjesberoep, we moeten er een beetje om lachen. Maar word je dan een beetje snel ook als een softie gezien als man zijnde? Want ja,
1: zo heb ik hem nog nooit zelf namens persoonlijk gehoord. Maar ik hoor de geluiden wel dat het zo wordt omschreven inderdaad. Ja.
2: Ik hoop het niet, maar ik denk wel dat mensen me stoerder vonden toen ik succesvol bedrijf had.
0: Dat is eigenlijk ook gek, hè?
2: Ja,
1: heel gek.
2: Dat werd heel, naar mijn idee, positiever gezien dan wat ik nu doe.
0: Ja, dat blijft natuurlijk bijzonder, want het is super goed werken wat die mannen doen. Zelf zeggen ze ook heel dankbaar te zijn dat ze dit werk kunnen en mogen doen. En ze hopen oprecht dat er nog meer mannen zijn die voor de zorg kiezen of zelfs zo'n carrière switch overwegen. Zoals Jan.

0: met All Out of Fight. Blik ik nog even een beetje terug op wat er allemaal op de radio gebeurde hier bij Omroep Zeeland. Ja, in Zeeland voor het Wakker ging het over Cerelo. In Middelburg is een vijfde en laatste nieuwe wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking geopend. De instelling is de opvolger van Arduin, die bekend was van kleine woningen door heel Zeeland. Cerelo heeft weer grotere complexen gebouwd, zegt regio-directeur Peter Mooibroek.
1: Probeer daar zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale omstandigheden. En tegelijkertijd ook gewoon heel realistisch. Iets van schaalgrootte is gewoon nodig om het ook gewoon betaalbaar te houden.
0: De woongroepen zijn in Middelburg, Vlissingen, Capelle en Goes. En in Goedemorgen Zeeland waren fietsers Esther en Roel op bezoek. Ze hadden een fietstocht in het Midden-Oosten gepland van 5 maanden. Maar door de oorlog die er uitbrak waren Esther en Roel uit Kortgene genoodzaakt hun plannen om te gooien. Wij belden elke week met ze en op een gegeven moment kregen we dus ook door dat ze na enkele weken in Oman vertrokken met het vliegtuig om vervolgens vanuit de Balkan dan maar naar huis te fietsen. Vorige week waren ze weer thuis. We hebben ze dus elke week gebeld over hun fietstocht. En vandaag blikten we even met ze terug.
2: We waren in Oman en toen kwam Trump met het tweede grote vliegtuigschip die kant op. En toen zeiden we tegen elkaar, dit komt niet goed. Dat doet hij niet om te spelen daar ook, dus we moeten een plan verzinnen. En toen hebben we een ticket geboekt naar Istanbul. En op de dag dat we zouden vliegen, we zaten al in de shuttlebus naar het vliegtuig. Toen ging het fout en de shuttlebus draaide om en ja, toen zaten we vast.
0: Nou, uiteindelijk is het ze toch nog gelukt om een vlucht te pakken te krijgen. En zijn ze uiteindelijk vanuit die Balkan naar huis gefietst en nu dus weer veilig in het Zeeuwse. En in deze Zeeland komt thuis ging het onder andere over de lokale partij Borselen. Ondanks dat de partij de grote winnaar was bij de gemeenteraadsverkiezingen, zit de partij straks opnieuw in de oppositie. Eerst trok de kandidaat wethouder zich terug. Nou, daar was een beetje over gezwegen. Daardoor wilden andere partijen niet meer met de lokale partij Borselen samenwerken. Ja, en nu zijn tot overmaat van ramp 2 raadsleden opgestapt. Gert-Jan Minderhout van de lokale partij Borselen, die baalt.
3: Dit is natuurlijk geen reclame. Dat gaat niet goed. Dat is niet zoals het hoort. En dat hadden we ook eigenlijk nog niet verwacht, laat ik het zo zeggen. Gaat nu ineens wel heel snel. Maar goed, dat is hun beslissing. Ja, dat kunnen wij. Ze hebben dat zelf beslist en gaan alleen verder. We wensen ze op deze manier natuurlijk veel succes. Laten we hopen dat dat een goede zet blijkt te zijn voor hun.
0: Maar ja, ze gaan er wel met de zetels vandoor.
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een dingetje.
0: Ja, daar baalt hij dan toch wel heel erg van. En met deze terugblik zit Zeeland komt thuis voor vandaag erop. Morgen is Remco weer te horen vanaf 6 uur. En vertelt hij jou het laatste nieuws hier op de radio in Zeeland wordt wakker. Radio kun je lekker aanhouden voor fijne muziek bij Omroep Zeeland. En het nieuws kun je terugvinden in onze app of op de website. Fijne avond. Get

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
13: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
12: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
14: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
12: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij al onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Snap.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, Boots. To the flow now, ooh.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.